0: goedenacht. Het Q-muzieknieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. 2 ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. 2 mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel flitser gemeld. Oppas bij de A2 Maastricht richting Echter staan ze bij 234.1. Q-music. Judith Eik. Wie zou jij eerder helpen, Mattie of Marieke? Het kan namelijk zomaar zijn dat je ze ineens tegenkomt in een rode Q-bus binnenkort. Ga je zo vertellen waarom? Q-music.

0: Wie zou jij eerder helpen? Mattie of Marieke? Of misschien wel allebei? Nou, over 2 weken is het zover. Vanaf 18 mei hoor je op Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, ze stappen in een knalrode Q-bus. En ze trekken een week lang door heel Nederland. Want ze gaan de strijd met elkaar aan. Elke dag nieuwe challenges. Bijvoorbeeld, nou, noemen ze een challenge. Bijvoorbeeld wie het meest geld ophaalt met straatoptredens. Of iemand, wie maakt het beste gerecht. Maar alleen dan met ingrediënten van een tankstation. Of een challenge zoals wie het vers zwemt in het open water. En bij elke challenge staat er iets op het spel. Namelijk een vlag. Ja, win je een challenge, dan mag je die gaan hijsen. En degene die als eerste 10 vlaggen bij elkaar weet te spelen, die wint. Ja, dat mooie is, ze hebben jouw hulp misschien ook nog wel nodig onderweg. Dus grote kans dat ze binnenkort ineens naast of voor je staan. Dus ik zou zeggen, zet maar vast die agenda. Vanaf 18 mei, elke ochtend vanaf 6 uur... Mattie versus Marieke bij Q. Ja, dan of iets heel anders. Ik ben toch even heel erg benieuwd. Heb jij toevallig iets wat je ooit gedaan hebt, wat je nooit meer gaat doen? Misschien wel een tattoo zetten of duiken midden in de nacht in de zee. Ja, ik noem maar wat hoor. Zometeen ga ik je namelijk vertellen wat ik nooit meer ga doen. Eerst muziek van Somjeu. Dit is Morning bij Q Music.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

De nieuwste van Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Ja, ik vroeg net aan je, wat is iets wat je nooit meer gaat doen? Leuke appjes gekregen. Rutger die zegt roken. Heb ik nu alweer spijt van. Dat snap ik wel. Simone zegt dat ze nooit meer teruggaat naar haar ex. Lois zegt dat ze nooit meer gaat bungee jumpen. Dat was leuk voor een keer, maar nooit meer. En Johan zegt, ik ga nooit meer, meer dan 50 km per uur te hard rijden. Dat lijkt me een hele verstandige Johan. Ja, ik heb echt totaal iets anders. Maar ik werd weer even aan herinnerd toen ik zag dat het vandaag, 5 mei... precies 24 jaar geleden is dat de Tower of Terror werd geopend in Disneyland. Ja, daar ga ik dus nooit meer in, hè. Ja, ik denk dat het zo'n 3 jaar geleden is dat ik voor het eerst in die attractie ging. Ik was nog nooit eerder in de attractie de Tower of Terror ingaan. Mocht je geen idee hebben trouwens wat dat is een attractie in een hoog gebouw. En het verhaal speelt zich af in een beetje een soort hotelsfeer in Hollywood. En je ervaart dus een vrije val. Nou, ik was daar met een vriendin van mij en ik vroeg nog aan haar, hoe vaak val je naar beneden? Want ik ken alleen de achtbaan en zo. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus ik wilde gewoon even weten waar ik aan toe was. Hoe vaak val je naar beneden? Want het gaat weer omhoog. En daarna. Dus ze zegt 3 keer. 3 keer, zegt ze. Ja, dus ik denk, oké, 3 keer, dat overleef ik wel. Weet je wel, je gaat altijd een beetje inschatten van, hoe lang duurt het? Hoeveel? Kan ik dat eventueel, als het echt vreselijk is, kan ik het hebben? Nou, ik denk, het kan. Ik kan dit. Dus ik zat in de attractie. Hartslag was 100 ongeveer. Want je zit toch echt gespannen. Ik zat echt met zwetende handjes mijn veiligheidsbeugel vast te houden. En ik voelde al dat het omhoog gingen in dat gebouw, zeg maar, in die toren. En weer wat hoger en nog wat hoger. En op een gegeven moment kom je op het punt dat dan in die attractie soort van de ramen open gaan. En dan heb je echt een prachtig uitzicht over Disneyland. Nou, dat was geen geniet voor mij, kan ik je vertellen. Want ik wist, dit is het moment dat we naar beneden gaan. En daar gingen we, hoor. Oi, oi, oi. Nou, echt, ik kan je vertellen. Na die eerste val, schreeuwen, huilen. Vreselijk. Ja, echt, dan denk je huilen, huilen. Tranen. Tranen over mijn wangen. Vreselijk. Ik wilde er gelijk uit. Nou, dat kon natuurlijk niet. Nou, oké, we waren weer voor de 2e keer al gevallen. Ik denk, oh, wat verschrikkelijk. Heel die kriebel in je buik. Nou, dat wil je niet. 3e keer gevallen weer. Nou, ik denk, oké, dit is het moment. Ik ben er klaar mee. En toen gingen we nog een keer. En we gingen nog een keer. Dus ik nog schreeuwen naar die vriendin van mij. Jij zei dat er maar 3 waren. Nou, echt, ik kwam eruit. Ik heb mijn tranen gedroogd. En ik heb besloten dat ik dit nooit meer zou doen. Oh, wat een verschrikking. Ik zie ook dat Michael appt in de Q-app nu. Die zegt, Judith, ik dacht dat ik een watje was. Maar gelukkig val ik dus nog best mee.

0: dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, meld je een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of gaat werken, meld je met een berichtje in de Q-Music app. Nog voor de allerlaatste keer. Wat moet je dan appen? App dan werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Werk. Werk. W-E-R-K.
1: Hoe? Wat? Waar? Wie? Om 2:30.
0: Zo, helemaal agressief. Hey, ik ben op zoek weer naar iemand die aan het werk is, gaat werken of net klaar is met werken. Want het is al meteen weer tijd om beroepen te raden. En ik heb er weer zin in. Het is een nieuwe week. Ik zit met een nieuwe energie hier. En ik heb het gevoel dat het me lekker vaak gaat lukken deze week. Dus mag ik jouw beroep raden? Stuur dan even werk met een berichtje in de Q-app. Ik ben nu aan het wachten eigenlijk tot iemand zich meldt. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jou ook. En ik hoop dat ik jouw beroep mag raden. Dit is Zoe Levi bij Q en sluit me je armen.

0: Q Music Sigma, Nobody to Love. Zometeen Morgan Wallen en Tay McRae.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is 2:30 geweest. Dan ben ik altijd op zoek naar iemand die aan het werk is. Nou, er zijn best wel wat mensen aan het werk. Vind ik altijd gezellig om te horen. Dus ik zou zeggen, kom er gezellig bij in de Q-app. Richard is aan het werk, zoals Johan, die is ook aan het werk. Rutger is aan het werk. Rieneke, Tony, Wessel, Thijs, nou, noem maar op. En net klaar, Joey. Goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Goedenacht, Joey. Hey, jij bent net klaar met werken. Hoe, zonder te veel te verklappen, hoe was jouw werkdienstshift?
2: Druk.
0: Druk. Druk. Het was chaos.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ben je een beetje bekomen of moet je thuis nog even acclimatiseren voordat je naar bed gaat?
2: Nee, ik moet wel even bijkomen. Even rustig wat drinken en dan...
0: Ja, en dan kan je rustig een beetje naar bed zo meteen.
2: Ja.
0: Ja, precies. Hey Joey, heb jij de radio nog aanstaan?
2: Ja.
0: Kan je die voor mij even uitzetten? Ja, want anders horen we een soort echo.
2: Zeker.
0: Top, top, top. Hey Joey, ik ga raden wat jouw beroep is. Ik zet zo meteen een timer. Dan ga ik allemaal dingen vragen over jouw werk. En dan na een minuut ga ik proberen te raden wat jouw beroep dan eigenlijk is.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Als je luistert en je hebt een idee wat Joey voor werk doet, stuur het met een bericht in de Q-app. Of als je vragen hebt, zou lekker zijn als je gewoon lekker in de Q-app een bericht stuurt. Want ik zie alles binnenkomen. Joey, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Komt-ie. Werk jij alleen?
2: Nee.
0: Of met collega's?
2: Ja, soms wel, soms niet.
0: Oké. Okay. Ben je onderweg voor je werk?
2: Ja.
0: Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
0: Oké, moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
0: Oké, moet jij iets repareren?
2: Soms.
0: Soms, oké.
2: Okay. Hoeft niet altijd.
0: Hoeft niet altijd, oké. Okay. Werk je met auto's?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Heb je te maken met storingen in jouw werk?
2: Soms.
0: Oké. Okay. Jeetje, Mina. Even denken, word jij veel gebeld voor je werk?
2: Ja.
0: Heb jij van die veiligheidsschoenen aan?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Oei, de tijd is alweer voorbij. Och. Oké, okay. Jeetje, wat gaat het allemaal snel. Oké, okay, even denken. Even kijken ook in de queue wat er allemaal binnenkomt. Ja, politie komt binnen. AWB komt binnen. En ik heb één... ander iets wat binnenkomt ook vaak. Service monteur komt ook vaak binnen. Ja, ik denk Joey, ik denk dat jij inderdaad een service monteur bent. En dan zeg ik service monteur voor liften.
2: Nee.
0: Nee, oké, okay, nee. Het was een gokje. Toch een gokje gaan wagen. Hey, ik ben heel erg benieuwd, Joey. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij een netbeheerder.
0: Netbeheerder, oké dan. Hoe lang doe je dat al?
2: Bijna 3 jaar.
0: Oké, okay, bijna...
2: Maar ik heb, 8 jaar heb ik voor een... heb ik voor een aannemer, dus voor het bedrijf gewerkt. En nu ben ik, zeg maar, als opdrachtgever aan het werk.
0: Ah, oké.
2: Een stapje hoger.
0: Ja, dat is wel... Oké, okay, dat is wel lekker. Maar waarom in de nacht? Gaat dat in de nacht gewoon door dan of
2: nou,
0: zo?
2: Ik heb storingsdienst. Je zei storingen. Oh, dus ik dacht, daar begint het mee. Dus mensen hadden vandaag geen stroom.
0: Ah.
2: En daar was ik vanmorgen vanmiddag 6 uur. En daar ben ik net van terug.
0: Zo, jeetje, wat een dag dan voor jou ook.
2: Ja.
0: Holy moly,
2: dus lekker slapen.
0: En morgen gaat dan weer de wekker?
2: Nee, in principe gaat mijn wekker pas om 11:30 vanmiddag. Omdat ik, ik ben rond 3:30 thuis.
0: Ja.
2: En dan heb ik 8 slaapuren.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dan rekenen ze dat. Dus dan heb je gewoon... En dan heb je verschoven dienst, zeg maar.
0: Oh, dat is wel goed. In ieder geval wel gewoon een goede nacht kan maken.
2: Zeker.
0: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar even... Wat doe je zoal, zeg maar even? Als je dit moet uitleggen aan mensen die geen idee hebben. Wat zijn jouw werkzaamheden zo'n beetje?
2: Nou, eigenlijk ben ik laagspanning- en middenspanningsmonteur. Dus als mensen... op gebied van een hoofdzekering, dus zeg maar thuis geen stroom meer hebben, of de openbare verlichting werkt van de gemeente werkt niet, dan gaan wij daar naartoe en dan gaan wij proberen die storing op te lossen.
0: Kijk, weet je dan precies ook wat je moet doen? Ik vind dat best wel knap eigenlijk namelijk.
2: Niet altijd, maar Ik heb een YouTube-kanaal gemaakt, dat heet Leander24/7.
0: Oh,
2: en daar kom ik ook in voor. Dus als je een keer wil weten wat ik doe, dan moet je daar eens op kijken.
0: Oh, goeie. Oké. Hoe heet het, zei je nog één keer?
2: Leander24/7.
0: Oké, top. En daar leg je eigenlijk ook van alles een beetje uit.
2: Ja.
0: Heel interessant.
2: Hoe de storing komt en dat soort dingen. En dat is... ik ben eigenlijk de hele dag op weg.
0: Ja, je bent de hele dag. Nou, ik vind het wel knap. Respect dat je allemaal weet hoe het allemaal werkt. Ik vind het toch altijd indrukwekkend. Moet het toch maar weten. Nou, Joey, ik ga jou niet langer ophouden. Ga lekker naar bed, ga lekker slapen. Anders kom je niet aan die 8 uur. Dat is ook een beetje vervelend anders. Thanks voor je tijd. En succes dan weer morgen.
2: Ja, dankjewel.
0: Thanks, fijne nacht.
2: Komt goed.
0: Doeg, doei. Ja. Zometeen muziek van onder andere Teddy Swims. Zijn nieuwste Mr. Know-it-all komt eraan. Ook Somber komt eraan. En Somber is al meerdere keren iets kwijtgeraakt tijdens optredens. Ik ga je zo meteen natuurlijk vertellen wat dat precies is. Eerst Morgan Wallen en Tay McRae. Dit is What

Stormschijf, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, hoe gaat die uitspraak ook alweer? Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Ja, nou, dat is bij Samber wel anders. Want hij heeft al twee keer zijn tanden gebroken bij een optreden. Ja, de eerste keer brak hij zijn tanden toen hij een sprong maakte van het podium. En hij wilde toen na die sprong gelijk gaan zingen. Maar door de sprong kwam zijn microfoon vol tegen zijn mond aan, waardoor hij een stuk tand verloor. Nou, op dat moment had hij niks door. Tot hij na zijn optreden toch een beetje iets geks voelde in zijn mond. En toen hij het door had, raakte hij volledig in paniek. Nou, hij en zijn hele team gingen op handen en knieën op zoek naar een stukje tand op het podium. Uiteindelijk helemaal niks gevonden. Maar gelukkig kon hij snel terecht bij de tandarts. Werd het natuurlijk allemaal hartstikke mooi en fijn gemaakt. En je zou denken, nou, les geleerd. Maar nee. Na de tandarts, het eerstvolgende optreden, was het gewoon weer raken. Weer een stukje tand kwijt. Nou, ik weet niet wat duurder is. Een concertticket voor Somber of zijn tandartsrekening.

Goedenacht. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: die nodig heeft. Raymond en Supergirl op Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. We gaan gewoon beginnen. Bij deze geopend. Je bent van harte welkom via de app van Q-Music. Als je er bent. Het is natuurlijk vandaag 5 mei. Bevrijdingsdag. Het zou zomaar goed kunnen zijn dat er heel veel mensen, heel veel vrienden, heel veel collega's, familieleden, partners lekker vrij zijn. En dat jij en ik, ja hoor, wij zijn gewoon aan het werk. Net zoals Danny. Danny is er deze ochtend bij. Goedemorgen, Dan. En ook Daniel, die is alweer wakker en die luistert mee. Zelf zit ik hier een klein beetje, nou ja, hoe zou ik het omschrijven? Ik zit hier met wat minder zelfvertrouwen dan gisteren, laat ik het zo zeggen. Het heeft alles te maken met mijn eigen lichaam. Ik ging gisteren naar de sportschool en toen dacht ik, ik ga vandaag eens even goed mijn benen trainen. Ik ga gewoon eens even goed er tegenaan, weet je. Ik wil nog een lange tijd blijven hardlopen. Ik wil wielrennen weer oppakken. Ik voetbal nog elke zondag bij VV Voorwaarts zondag 3 in Utrecht. Op het allerlaagste amateurniveau denkbaar, maar wel met veel passie. Ik wil dat graag kunnen volhouden, dus mijn benen moeten een beetje blijven functioneren. Ik heb gisteren mijn benen getraind en bij de derde oefening, ging het helemaal mis. Ik heb echt, ik ben een frisse jongen van 28 jaar, maar ik deed een soort van squat. Ik deed de hack squat. Dan lig je eigenlijk schuin tegen een bank aan. Heb je wat meer gewicht op je schouders en dan ga je de squat doen. En het schoot in allebei mijn hamstrings. Gewoon niet één of twee, maar gewoon allebei. Helemaal rats. Meteen kramp. Ik denk, oh, dit is niet goed. Dit is helemaal niet goed. Dus ik legde rustig de gewichten weer terug. Ik denk, nou, ik ga wel even een andere beenoefening doen. Maar ik kon helemaal niet meer lopen. Ik kon helemaal niks meer wegduwen. Ik kon helemaal niks meer. En nou, bij mij in de sportschool in Utrecht is ook altijd retendruk. Alleen maar hele knappe vrouwen ook die daar rondlopen. God weet waar ze vandaan komen. Ik kom ze normaal nooit tegen. Maar daar verzamelen zij zich allemaal in hele strakke kleding. En ik strompel daar gewoon tussendoor als een soort van opaatje. Nou, ik wist niet waar ik zoeken moest. Ik schaamde mij diep. Ik voelde mij vernederd. En ik werd vanochtend wakker. En dat gevoel zit gewoon nog steeds in de hamstrings. Ik weet ook precies waar het probleem ligt. Dus voordat nu allemaal pseudo-fysiotherapeuten zich gaan melden in de app. Hier, ja. Zoals Johan, die zegt nu ook, dat komt omdat je bijna 30 wordt, dan begint de aftakeling. Nee, Johan, ik weiger toe te geven aan de aftakeling. Ik heb gewoon geen warming-up gedaan. Ik ben gewoon meteen, begonnen met sporten. Dat was natuurlijk een hartstikke dom idee. In de tussentijd is de app toch wel lekker levendig. Ik had verwacht dat er veel minder mensen aan het werk zouden zijn. Wilma, goedemorgen.
1: Hey, Lucky.
0: Hey.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hi.
1: Hey, heb je alles weer onder controle?
0: Nou ja, bijna.
1: Ik zeg kopje koffie.
0: Ja, die heb ik.
1: Ik zeg wat lekkers voor bij de koffie.
0: Nee, dat niet.
1: Ik zeg maak er weer wat moois van. Even.
0: Dankjewel, Wilma. Nee, even wat lekkers bij de koffie. Zeg hallo, we zijn net begonnen. Ik heb net een bakje yoghurt achter de kiezer, dat is het wel.
2: Goedemorgen, Lucy.
0: Hey, Lucy.
2: We zijn gewoon aan het werk. Net als andere dagen.
0: Nou, gelukkig zeg.
2: Hele fijne show.
0: Dankjewel. Hoi. Goedemorgen, dit is Q-Music. Ja, dat zeg ik. Met zometeen Shanna Spyro, de alarmschijf van deze week. En dit is Shakira.

0: De alarmschijf van deze week.
1: Ja,
0: zo meneer. Dankjewel. Komt van Shanna Spyro en Material Lover is hoe die heet. Een hele goede morgen. Het is leuk om in de app van Q-Music te zien dat er toch aardig wat bedrijvigheid is. Het is vandaag bevrijdingsdag, 5 mei. Een dag waarop je misschien wel gewoon vrij zou kunnen zijn. Misschien zijn je vrienden, je familieleden, je partner. Misschien zijn ze allemaal wel vrij. Maar jij niet. Jij bent gewoon keihard aan het werk. En ja, wij deze ochtend ook, de gehele ochtendshow, is er gewoon. Net zoals René, die stuurt: ben onderweg naar mijn werk. Het OV gaat altijd door. Ook het OV over water tussen Rotterdam en Dordrecht. Dus maak je daar vandaag gebruik van. Denk dan even aan René. Patrick die zegt dan weer: goedemorgen, Luc, ik ben erbij. Onderweg naar Brussel om een kraan af te leveren. Jeetje, helemaal naar Brussel voor een kraan. En Kirsten die zegt: goedemorgen, ik ben inderdaad vrij, maar wel lekker vroeg wakker. Kirsten, heel goed, welkom wezen bij. Dan kun je zo meteen luisteren naar David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, na Dean Lewis, Be Alright.

0: Een hele goede morgen. Exact 5 uur tijd voor het Q-Music nieuws.
1: Goedemorgen. Een groep amateursportclubs werkte aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Het is bevrijdingsdag, maar ik zou zeggen, joh, als je lekker aan het werk bent, spreek even wat in. Laat van je horen hier op Q Music.

0: Goedemorgen deze morgen. Lekker aan het werk vanuit de vrachtwagen met de lekkerste slagroomtaartjes en verse gebakjes uit het noorden des lands. Maak er wat moois van vandaag en hou de glimmende kant boven. Hoi.
1: Hoi, Johan, dat gaan we doen. Goed dat je erbij bent deze ochtend, deze 5 mei, deze bevrijdingsdag. Niet iedereen aan het werk, maar wel heel veel mensen, toch Lucie?
2: Goedemorgen, Luc. We zijn gewoon aan het werk.
1: Ja.
2: Net als andere dagen. Een hele fijne show. Groetjes, Lucie.
1: Dank je.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En zo is ook Colin aanwezig. Colin die stuurt nu de krant aan bezorgen in de regen hier in Oldenzaal. Ai, ai, ai, Colin, dan zit echt alles tegen. En de kranten bezorgen en regen en Oldenzaal. Nee, geintje. Sorry, nee, ik wil niet meteen Oldenzaal heel boos maken. Dat is een slecht begin van de dag. Jan Jaap die stuurt goedemorgen. Iedereen is vrij, behalve ik. En dan ben ik ook nog eens een keer jarig. Ach, Jan Jaap, van harte gefeliciteerd. Ik, eens even kijken, kan ik zien hoe oud je bent geworden? Oh, wat heerlijk. 27 lentes, jong, Jan, Jaap, de hele wereld ligt nog aan je voeten. Maak er een ontzettend mooie dag van, gozer. En Rutger laat weten dat ook iedereen in de zorg natuurlijk gewoon keihard aan het werk is. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, Rutger. Dus laat ik het ook al niet al te dramatisch maken. Niet te veel, ja, de nadruk erop leggen dat wij er hier ook zijn deze ochtend. Want zo zwaar hebben we het allemaal niet. Als je nu door de regen loopt in Oldenzaal of je werkt in de zorg, dan ben je pas een echte strijder. Goedemorgen, het is de Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Luc van de redactie hier. Je hoort me eigenlijk elke ochtend vanaf een uurtje of 5 tot aan 6. En dan loopt zo langzaam maar zeker de hele redactie vol. Dan komen Mattie, Marieke, Anne-Marie binnen. Dan is de redactie daar. En dan beginnen wij gewoon samen met jou aan een nieuwe dag. En zometeen, het is wel leuk, gaan we het hebben over iets totaal nieuws. Niet alleen de dag is nieuw, maar Mattie en Marieke die gaan over 2 weken iets ontzettend leuks doen. Dan gaan zij de studio verlaten en dan gaan ze met een enorm grote bus het land in. Op zoek naar jou. En zij nemen het op tegen elkaar. Er gaan spellen gespeeld worden, vlaggen gehezen. Ze hebben jouw hulp nodig. Nou, ik kan me voorstellen dat je hier heel veel vragen van krijgt. Ik ga het zo meteen allemaal rustig aan je uitleggen. Maar het belooft te gek te worden. Goedemorgen, Q Music met Michael Jackson. Do you know?

0: Homewood and the Prick op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. En over, nou, het zal zijn 5 minuutjes. Dan hoor je deze track op Q Music. Oh. Ja, oh, maar wat is het ook alweer? Dat hoor je zo meteen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Eerst even dit, want dit is ontzettend leuk. Over 2 weken nemen Mattie en Marieke het tegen elkaar op in Mattie versus Marieke. Ja, je kent ze natuurlijk gewoon als een onafscheidelijk duo. Mattie en Marieke al jaren, jouw beste vrienden, 's ochtends vroeg. Maar nu gaan ze het even tegen elkaar opnemen. En uiteindelijk moet er dan een winnaar uitkomen. Wie is dan voor een jaar lang de betere van de twee? Is het Mattie of is het Marieke? Hoe kunnen zij nou winnen? Nou, met een bus gaan Mattie en Marieke Nederland in en gaan ze van challenge naar challenge rijden om daar per challenge een vlag te winnen. Als Mattie een vlag hijst, nou, dan weet je, die heeft de challenge gewonnen. Als Marieke een vlag hijst, dan weet je, Marieke heeft daar op die plek in Nederland de challenge die zij moesten doen gewonnen. Wie als eerste 10 vlaggen heeft gehezen, die wint uiteindelijk Mattie versus Marieke. Begint allemaal op 18 mei. Maandag 18 mei vanaf 6 uur. Maar ja, Mattie en Marieke kunnen dit natuurlijk niet alleen. Die hebben jouw hulp nodig. Dus komen ze bij jou in de buurt en moeten zij daar 10 mensen verzamelen om een flashmob mee te beginnen op een willekeurig marktplein, ik noem maar even wat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze jouw hulp inschakelen, dat jij hen kan helpen. Gisteren tijdens de ochtendshow, toen dit werd aangekondigd, toen merkte je in de app meteen al dat mensen een team kozen en dat zorgde nou niet per se voor een betere sfeer in de studio.
2: Ja, en heeft Jan het dan al geappt, Team Marieke Hero?
3: Oh, super!
2: Nou ja.
3: Jonathan, welkom in mijn team. Ja, het is potentieel het winnende team bij Mattie versus Marieke, wat over 2 weken gaat beginnen.
2: Net aangekondigd, je hebt nou al mensen in je team zitten. Er heeft niemand van mij gehad nog.
3: Ja.
2: Je hebt er slechts 1, dat is Jonathan.
3: Ja, maar het is er toch 1,
2: ja,
3: hè?
2: Ja, het is 1.
3: Geweldig hoor, echt fantastisch. Wat gaan we je nodig hebben de komende, of over 2 weken?
0: Ja, zo ging het een beetje in de app en zo ging het dus ook een beetje in de studio. Nou, uiteindelijk waren er toch mensen ook wel voor team Mattie, maar dat ging dan ook weer niet helemaal goed.
3: Het is dus Mattie versus Marieke. Ja, er zijn nu al mensen die een team kiezen, Mattie.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want jij zei vanochtend, nou, kom dan allemaal in mijn team. Nou, ja, ja.
3: Nou,
2: ja,
3: ja. Zei ik dat? Ik heb het idee dat ik niet eens echt heb opgeroepen dat mensen gewoon al uit zichzelf toch gingen appen van, joh, ik ben echt wel team Marieke.
2: Ja, toen hadden we eigenlijk een uur geleden, hadden we het net aangekondigd, had ik alweer een achterstand, maar gelukkig is daar Laura.
4: Mattie, ik wil wel team Mattie zijn.
2: Dank je.
4: Maar over 2 weken, dan zit ik in Frankrijk.
2: Nou, dat weer. Oké. Nou, goed zo. Okay.
3: Hé, nou, had je eindelijk een team, valt het helemaal uit elkaar.
0: Ja, dit zorgt voor spanning in de studio. Mag ik ze toch aan je willen vragen? Denk eens na. Denk eens na. Zou jij in team Mattie zitten? Of ga je toch voor team Marieke? Vanaf maandag 18 mei spelen wij Mattie versus Marieke. Dan zenden Mattie en Marieke ook uit vanuit een bus. Gaan ze het land in en hebben ze jouw hulp nodig. En dan is nu nog even de vraag. Ja, bij wie hoort zij? Zij hoort bij mij? Oh, goed. Oké.

Q Music. Met Lady Antebellum en Need You Now. Een hele goede morgen. Het is precies 5:30. En dat Need You Now, dat zou best wel eens voor kunnen komen over 2 weken. Dat Mattie of Marieke zegt tegen je: joh, ik heb nu je hulp nodig. Over 2 weken dan is het namelijk zover. Dan hebben we Mattie versus Marieke. Mattie en Marieke die duiken een enorm grote bus in. Die kun je echt niet missen. Die gaat door het hele land rijden. De ochtendshow zal ook vanuit die bus gaan komen. En onderweg zullen zij challenges tegen elkaar gaan spelen. En nu komen er toch al aardig wat vragen binnen via de app van Q-Music. Zo is daar Rutger. Rutger zegt: waar kan je zien waar ze heen gaan? Nou, dat kun je nog niet. Want ook Mattie en Marieke weten nog niet waar in Nederland zij welke challenges moeten gaan doen. Maar ze weten wel dat ze het land gewoon ingaan. Dus het kan echt van hot naar her, kan er geraced worden. Dus ik zou aan jou willen vragen: kies voor of team Marieke of voor team Mattie. En sta klaar die hele week, zodat ze jou misschien wel kunnen gebruiken bij een van die challenges. En Luc, die stuurt nog een appie. Die zegt: ik ga het een beetje aanpakken zoals bij Wie is de Mol. Ja, ik ga weliswaar in team Marieke zitten, maar dan ga ik daar eens lekker de boel saboteren. Oké, Luc, dat mag ook voor mij. Kom maar op. Ja hoor, bloed aan de muur, alles. Het wordt een fantastische week.

0: Lil Nas X op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. We gaan even een klein kort quizje spelen. Gisteren gebeurde er dit in de ochtendshow van Mattie en Marieke. En mijn vraag aan jou is, wat wordt hier gewonnen?
1: Dankjewel.
0: Ja. Antwoord hoor je zo meteen. Na Coldplay, Lil Sims, We Pray. En dit is Sans Mieux. Dark Before the Dawn op Q-Music.

0: Coldplay, Lil Sims en Burna Boy op Q Music. Waar ik even terug wil naar gisteren. Want gisteren gebeurde er dit in de ochtendshow van Mattie en Marieke.
1: Yes, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Maar mijn vraag is, wat werd hier gewonnen? Stefan, die denkt het volgende.
2: Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, vriend. Nou, ik denk dat dat 4 op rij is. Volgens mij wel. Ja. Nou, houden we. Nerd.

Taylor Swift op Q-Music met Elizabeth Taylor. Een hele goede morgen. Het is vandaag 5 mei, het is bevrijdingsdag. Daarmee zeg ik waarschijnlijk niet heel veel nieuws, maar dan weet je misschien wel. Er zijn ook gewoon heel veel mensen vrij, die hoeven niet naar werk, die hebben nog even niet de radio aanstaan. Dus als je vandaag nou komt collecteren voor je eigen goede doel, nou, dan heb je wel veel minder concurrentie aan die deur. Dus ik zou zeggen, denk even goed na. Wat heb je nodig persoonlijk in je eigen leven? Bedenk een goede pitch, stuur me even door via de app van Q-Music. En kom zo meteen collecteren bij Mattie, Marieke en Annemarie. Thomas Gray met Rumors ga je horen na Mark Ronson, Bruno Mars. Dit is Uptown.

0: Morgen exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. In Wageningen is bij Hotel De Wereld kort na middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Zij vinden het belangrijk dat het vrijheidsvuur brandt, vertelt een van hen bij de NOS.
2: Het teken van het vrijheidsvuur is om de mensen onder aandacht te brengen dat de bevrijding niet automatisch is gekomen. Maar de bevrijding heeft een heleboel offers gevraagd.
1: Ja, estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag beginnen. De meeste demonstranten die gisteravond bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. En er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn nog 149 mensen aan boord van het schip. Het ligt nog voor de kust van Kaapverdië. En een opvallende vondst van de douane op Schiphol. Daar zijn 6 giftige kikkers gevonden. En passagiers waarschuwden douaniers toen hij een zwart-blauwe kikker in een van de wc's in de vertrekhal zag. Even later werden er meer kikkers gevonden in een bakje in een vuilnisbak op het toilet. Vermoed wordt dat een reiziger de dieren naar het buitenland wilde smokkelen, maar er toch niet aandurfde. Het is een beschermde diersoort. De kikkers zijn uiteindelijk naar een speciale dierenopvang gebracht. Het weer nog. We krijgen een bewolkte bevrijdingsdag. Vooral in het zuiden en oosten van het land ook nog wel kans op regen. Het wordt 12 tot 15 graden.
3: Op de weg, daar is 1 vertraging door een pechgeval van Breda naar Gorkum. Je komt dus in Nieuwedijk en Werkendam in 3 kilometer met 17 minuten.

0: 5e van mei. Je luistert naar show 1630, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Happy Bevrijdingsdag.
1: Ja.
0: De vlag uit vandaag.
1: Ja, nou, we hebben geen vlaggenmast.
0: Heb je geen vlaggenmast?
1: Nee, nou, we hebben nog even. We zijn in conclaaf met de buren. Wij wonen 2 onder 1 kap. En we hebben ook een gezamenlijke voortuin.
0: Ja.
1: En nu wilden we zo'n echte mast neerzetten.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Is gewoon mooi.
1: Nou, dat lijkt me wel tof. Maar goed, dat is allemaal niet meer gelukt nu. We kwamen er een beetje op met Koningsdag toen we het met elkaar over hadden. Dus we moeten dat even regelen. Dan kunnen we volgend jaar met het hele rondje mee.
0: Leuk.
1: Want ik vond gisteren in het dorpje ook de halfstok en zo. Vind ik toch mooi hoor, als mensen dat hebben.
0: Zeker.
1: Jij hebt ook een vlaggenmast toch?
0: Ja, ik heb een vlaggenmast. Daar hangt alleen geen vlag in.
1: Oh.
0: Nee, ik heb volgens mij geen Nederlands vlag. Ik heb alleen de Rotterdamse vlag.
1: Ah.
0: Dus dat is een beetje raar vandaag. Dus bij mij hangt er niks in de mast. Hangt er bij jou iets in de mast, Annemarie?
3: Nee, ik heb ook geen... Ik heb geen mast. Nee, ik heb ook niet zo'n
0: geen mast.
3: Naast de voordeur waar een vlag aan kan. Nee, bij mij in de straat wel inderdaad indrukwekkend. Maar dit is nog iets wat in mijn volwassen levenlijstje staat. Zo'n vlaggenmast.
1: Ja, ja, want vroeger had je dat gewoon, hè? Ik heb natuurlijk ook naast de vlag gestaan bij onze voordeur. Toen ik geslaagd was.
0: Ja, bij mij hebben ook zoveel tassen eraan gehangen. Niet te geloven.
1: Al die opleidingen
0: die jij af
1: hebt gemaakt.
0: Oeh, hij is helemaal krom getrokken. Is er iemand die vlagt vandaag? Luc, vlag jij?
2: Nee, we hebben ook geen vlaggenmast.
0: Ook geen vlaggenmast. Rol.
2: Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik hoor jou inderdaad zeggen, Annemarie, het is iets dat in mijn volwassen leven nog even geregeld moet worden. Ja, zo ervaar ik het ook een beetje. Maar
0: ja,
1: we zijn hier natuurlijk bij elkaar opgeteld ook gewoon 120. Wij met z'n drietje.
3: Dat een feit eraan.
1: We kunnen wel een keer een vlag hijsen.
0: Weet je wanneer we het goed gaan maken? Over 2 weken, dan gaan we een partij vlaggen hijsen.
1: Ja, dat is echt zo. Ja,
0: dat is de bedoeling tijdens Mattie versus Marieke. Wij gaan een week lang op pad in een enorme bus. Dat is hetgene waar ik het meest naar uitkijk. Wij krijgen een enorme touringcar met onze gezichten erop. Een soort Mattie en Marieke reizen. Ja. En wij gaan kriskras door heel Nederland. Wij gaan overal spellen doen. Bij sommige spellen hebben we jou ook nodig. En dat spel kan gewonnen worden door jou of door mij.
1: Ja, het is echt challenges. Het zijn fysieke challenges. Wij zijn er nog niet over ingelicht. Wat we wel weten is dat we veel van de challenges volgens mij echt niet alleen kunnen doen.
0: Nee, klopt.
1: Maar echt mensen door het hele land nodig hebben. Die moeten weten te mobiliseren. Ik hoop trouwens wel dat ik over 2 weken... dat het beetje dat oma-achtige uit mijn rug schieten eruit is. Ik ben zo in mijn rug geschoten vanmorgen.
0: Oei, mijn tegenstander is geblesseerd.
1: Ja.
0: Dat biedt kansen
1: voor
0: mij.
1: Ik heb nog 2 weken om het weg te puffen en te ademen. Ik heb me ook eventjes een paracetamolletje genomen om er doorheen te, zeg maar, door de pijn heen te komen. Ik pakte vanmorgen een onderbroek uit de wasmand. De schone. En toen schoot het erin.
0: Dit is toch echt merkwaardig. Het gebeurt bij zulke rare dingen. Want bij mijn vriendin is er wel eens ingeschoten toen ze moest niezen.
1: Nou, ik ook wel eens op de wc bij het afvegen. Bij een draaiende beweging richting het afvegen. Ja, het is gewoon armoe.
3: Met jullie hadden we de oorlog niet gewonnen, denk ik.
1: Nee.
0: Luc, maar jij vertelde vanochtend dat je hebt ook een blessure. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Wat heb jij dan?
2: Ik ben gisteren zonder warming-up begonnen in de sportschool. En toen schoot het in allebei mijn hamstrings. Dus ik kon gewoon niet meer echt wandelen. Dus ik strompelde door de sportschool met 2 hele pijnlijke, zure hamstrings. Terwijl er om mij heen allemaal fitte modellen bezig waren. En ik daar als een opaatje tussendoor
0: stond. Wat is dit voor veldhospitaal, jongen?
1: Ja, het begint hier wel de lamme helpt de blinden te worden.
0: Ja, wat heb jij, Annemarie? Heb jij nog klachten?
3: Nee hoor, ik heb gewoon gekickboxd gisteren.
0: Ja, hoppakee.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik moet af en toe even een rondje door de studio lopen. Als ik te lang blijf zitten, dan wordt het stram.
0: Nou, ik wil je graag over 3 minuten terug.

0: David Guetta en Sia bij Q Music Titanium. Wij kregen een berichtje binnen van Tessa. Hallo Tessa, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Jouw berichtje was, wij leggen de laatste kilometers met ons vrijheidsvuur af van Wageningen naar Nunspeet. Let's go!
1: Ja.
0: Hoe gaat het daar?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja?
1: Wij zijn bezig met de laatste 10 kilometer, denk ik.
2: Weet je, mag ik in alle eerlijkheid zeggen, er komen namelijk ook nog wat meer appjes binnen. Van Wageningen naar Gieten is bijvoorbeeld Judith onderweg. Ik weet heel weinig af van deze van het rennen met het vuur, merk ik. Terwijl dit blijkbaar een jaarlijks ding is, Tessa.
1: Klopt, het is voor mij ook de eerste keer.
2: Want in Wageningen wordt het ontstoken, hoorden we net ook bij Annemarie in het nieuws. Weet jij waarom het daar wordt ontstoken?
1: Nou, dat durf ik je niet met 100% zekerheid te zeggen.
3: Dat heeft te maken met toch Hotel de Wereld, hè, waar eigenlijk de Duitsers zich overgaven. En waar de bevrijding als het ware in die begon. In Hotel de Wereld. Dat was een hele belangrijke plek.
0: Oké, okay, nou dan weet je dat ook weer, Tessa. Hey, en vanuit daar lopen jullie naar verschillende plekken in Nederland.
1: Klopt, ja.
0: En hoeveel kilometer heb jij gelopen?
1: Ik in totaal 12.
0: En dat is onderdeel van een langere run dan?
1: Want, van 60 kilometer.
0: Van 60 kilometer.
2: Hé, maar je zou maar even denken, de hardloper zijn die van Wageningen naar Maastricht moet. Heb jij ook veel andere renners gezien die daar klaar stonden om naar allerlei gemeenten in Nederland te gaan?
1: Zeker, Vlissingen heb ik voorbij zien komen, Den Haag heb ik voorbij zien komen.
0: Oké. Dan doe je dus een estafette en dan heeft iedereen een apart vuur bij zich.
1: Nee, dat niet. We hebben het wel geprobeerd met een vuur, maar op een gegeven moment ging die wel uit door de wind.
0: Ja.
1: Dus elke keer bij de tussenstop steken we hem weer aan en gaan we weer van start. En na een paar kilometer gaat hij wel weer uit.
2: Ja,
1: maar straks de laatste kilometer met elkaar, dan gaat hij weer aan.
2: Hey, ik vind dit echt prachtig, maar jij bent denk ik erg vroeg opgestaan. Hoe laat was je al in touw vanmorgen?
1: Nou, ik heb niet eens geslapen.
0: Oh, je hebt niet eens geslapen? Want hoe laat is deze run begonnen dan?
1: Rond 12 uur.
0: Oh, wauw. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Prachtig dat jullie dit doen, natuurlijk.
1: Doe volgend jaar mee.
2: Ik ben net om mijn rug gegaan. Ik ben niet zo renner. Maar we kunnen wel natuurlijk Luc van de sportredactie sturen. Dat is echt een renner.
1: Goed idee.
4: Ja, we appen nog even, Tessa.
0: Bij fysieke inspanning gooien wij Luc altijd voor de bus. Ja, zo werkt het hier, Tessa. Hey, heerlijk. En dan ga je nu lekker naar bed.
1: Nou, we zijn de laatste 6 kilometer gaan we zo rennen. En dan hebben we een heerlijk ontbijtje wat voor ons klaar staat. En daarna gaan we lekker naar bed.
0: Ja,
2: nou, prachtig.
0: Heel erg mooi.
2: Hele fijne bevrijdingsdag, hè?
1: Komt goed, jullie
0: dag,
1: ook.
0: Tessa. Oi.
2: Hey, meer leuke dingen op deze bevrijdingsdag. Hou Suzanne en Freek in de gaten. We geven nog steeds tickets natuurlijk weg voor hun concerten in Gelredome.
0: Zijn die mensen ongelooflijk blij, hè, die naar Suzanne en Freek gaan. Ik zal nog heel even laten horen hoe dat gisteren klonk. Want als je dus Suzanne en Freek hoort, dan kun je appen.
1: Yes, dankjewel.
0: Dit was onze winnaar gisteren, Sanne uit Emmen. Die gaat naar Suzanne Freek.
2: Suzanne Freek, die herken je meteen. Wat je minder snel herkent, is de liedjes die ik heb meegenomen voor Hotel Lobby Hitster. Later deze ochtend wil ik dat heel graag met jou spelen, Mattie.
0: Ligt niet in de winkel, toch? Hotel
2: Het ligt
0: Lobby.
2: Vooralsnog niet in de winkel. Beknopte versie is dat Sander en ik, toen wij de afgelopen meivakantie een paar dagen samen in Bergen waren, in Noorwegen, waren we in zo'n hotel waarin pianomuziek wordt afgespeeld tijdens het ontbijtbuffet. Elke ochtend dezelfde playlist.
0: Ja.
2: En elke keer denk je, maar dit ken ik. Maar dit liedje draaien we gewoon op Q Music. Maar wat is het ook alweer?
0: Oh, dat kan ook frustrerend zijn, hè?
2: Heel frustrerend. En wij maakten er een spelletje van. Dus je hoort een pianovariant van een bekende hit, kennen we allemaal.
0: Ja.
2: En je denkt, welke is dit?
0: Kan ik er gewoon eentje starten?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. In the End. Linkin Park.
2: Jij bent goed.
0: Toch? Goed, toch?
2: Ja, is goed.
0: Oh, leuk. Ik heb hier zin in.
2: Ja, dit is leuk. Oh, maar jij bent...

0: R.E.M. bij Q Music en Losing My Religion. Kijk, jij zou vandaag kunnen komen collecteren voor een paracetamolletje bijvoorbeeld.
1: Nou, een rollator.
0: Nee.
1: Ja, dat zou echt super zijn. Of zo'n abonnement op zo'n gezondheidswinkel, weet je wel. Waar je alles kunt huren wat je één keer in de zoveel tijd maar nodig hebt.
0: Door je rug gegaan toen je een onderbroek wilde pakken uit de wasmand.
1: Ja.
0: Zo gaat dat tegenwoordig, jongens.
1: Waar zou jij voor komen?
0: Vandaag? Waar zou ik voor komen? Nou, een klein beetje benzine helpt altijd wel.
1: Oh, dat is altijd wel lekker.
0: Ik denk dat de rest van Nederland er ook voor wil komen.
1: Je mag voor alles komen collecteren. Het kan ook iets te maken hebben met Bevrijdingsdag. Hè? Dus als je nog verlegen zit om zo'n stiftje, zo'n rood-wit-blauw stiftje, wat je op de wangen kunt doen, doe je echt jaren mee. Leg je in de keukenla, heb je ook weer nodig strakjes met het WK.
0: Klopt.
1: Daar kun je ook voor komen collecteren. En dat is denk ik echt, nou, dat is denk ik niet meer dan €2,50.
0: Laat het me weten via de Q-Music app. Wat heb je op dit moment nodig? Mag je zo meteen voorkomen collecteren. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
2: Het gaat over onze nachtrust. Want ja, misschien ben je net wel alleen wakker geworden, terwijl je wel gewoon een partner hebt.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je had me al bij hallo.
5: Soms is je leven pure romantiek.
6: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
5: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
7: Q Music.
8: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
10: Greets. Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
1: 6:30, goedemorgen. Q-verkeer rustig op de weg. Op de A7 naar Zaanstad kom je wel in 6 kilometer... tussen Avenoorn en Purmerend Noord met een kleine 10 minuten. En een pechgeval met een vrachtwagen op de A27 van Breda naar Gorkum... die zorgt voor 7 kilometer tussen Hank en Werkendam met 48 minuten.
0: Het wordt vandaag een bewolkte bevrijdingsdag. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er ook kans op regen. Het wordt tussen de 12 en de 15 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van bevrijdingsdag. Estafettelopers brengen het vuur het hele land door. Onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. En gisteravond was natuurlijk dodenherdenking. En voor zover bekend is die in het hele land zonder grote problemen verlopen. Bij de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam werden wel 13 mensen aangehouden. Zij protesteerden of probeerden de boel te verstoren. De meeste daarvan zijn inmiddels weer vrij.
1: Altijd indrukwekkend om naar te kijken.
0: Ja.
1: Ik zat om 19:30 of zo voor de televisie. Het was nog even spannend of Sander echt precies om 8:00 erbij kon zijn. Ik wil het echt altijd wel heel graag met z'n tweeën kijken. Maar kinderen naar bed brengen ging allemaal wat lastiger gisteren. Maar het lukte. En wat er daarna komt, dat vind ik sinds een paar jaar pakken ze het zo prachtig aan. Dat je die generaties hebt die met elkaar een krans leggen.
0: Ja.
1: En dan die prachtige beelden waarop je vaak een kleinkind ziet vertellen, mijn oma Stien of mijn opa Hans. Nou, daar krijg ik alle tranen van in mijn ogen. Vind ik zo mooi.
0: Ik zag Maxima ook ontroerd op verschillende momenten. Die er overigens weer prachtig uitzag. Want we hebben toch een geweldig koningskoppel toch ook.
1: Ja.
0: Ik zag haar daar lopen op die enorme palen. Volgens mij als Louboutin zat ze aan.
1: Ja, met die rode zolder onder.
0: Die rode zolder onder.
1: Kan toch niemand op lopen op die kinderkopjes op de Dam? Hoe doet zij dat nou?
0: We hadden het er thuis over. Daar ben je misschien een beetje gek gedachte. Op de een of andere manier bij die dodenherdenking, dat zei ik gisteren ook al, je hoopt dat alles goed gaat. Omdat dat zou, zeg maar, voor kwaadwillenden nog wel eens een perfect podium kunnen zijn, onverhoopt. Wat doe je nou als daar een aanslag is? Moet zij dan gaan rennen op die Louboutins? Of trekt ze die dan uit? Of is dit een hele rare gedachtegang?
1: Nee, ik vind helemaal geen rare gedachtegang. Ja, wat doe je
0: over
1: dan?
0: Die klinkertjes toch?
2: Ik denk dat ze ook de beveiliging haar oppakt en zo wegtielt, hoor. Er liep ook veel beveiliging rond.
0: Ja, zeker.
1: Ja, pakken haar op,
2: dat denk ik dan.
1: En er werd ook nog uitgelegd wie er dan allemaal lopen. Hè. Dus premier Jette was natuurlijk bij Halsema, de commissaris van de koningin. En ook de hofdame. Die liep dan achter koningin Maxima. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat de rol is van een hofdame.
0: Assisteren, volgens mij moest ze de tasje vasthouden.
2: Ja, ze nam het tasje aan.
0: Ja.
1: Maar is dat dan de reden dat de hofdame
2: ze vergezelt haar? Het is een soort van PA, toch? Ja. Eigenlijk.
1: Ja, maar bij zo'n officiële avond is ook zo prominent erbij lopen de hofdame.
0: Ja, je hebt echt een rol.
1: Ja.
0: Ja.
2: Er zijn gisteravond meerdere steekpartijen geweest. Vooral in Noord-Holland hadden de hulpdiensten het druk. In Den Helder vielen 2 gewonden. Er zijn 3 mensen opgepakt. In Zaandam raakte ook iemand gewond bij een steekpartij. Daar is 1 iemand gearresteerd. En ook Den Haag was een steekpartij met een gewonde. Daar wordt nog gezocht naar de dader. En we hebben flink gesnoept vorig jaar. Haribo heeft vorig jaar namelijk wereldwijd meer snoep verkocht dan ooit. Komt vooral doordat chocolade een stuk duurder is geworden. En gaan we dus op zoek naar andere zoete snacks. En de snoepjes komen ook steeds vaker voor in kerstcadeautjes en paaspakketten, in plaats van de chocolade dus. En we slapen steeds minder vaak gezellig lepeltje lepeltje met onze partners. De slaapscheiding is in opmars, dat schrijft het AD deze ochtend. Ja, jonge kinderen, ploegendiensten of iemand die flink snurkt zijn allemaal redenen waardoor mensen ervoor kiezen om niet meer samen te slapen. En voor een bed in de logeerkamer te kiezen bijvoorbeeld. Of sommige mensen slapen zelfs op de bank. Kan ook zomaar eens goed zijn voor je relatie, want van slecht slapen word je kortaf en kun je emoties van anderen moeilijker begrijpen. En stellen die slecht slapen, die maken ook vaker ruzie. Het is geen wondermiddel, zeggen experts. Het is ook goed om af en toe juist wel samen te slapen, zeker in vakanties en weekenden. Intimiteit hoeft helemaal niet minder te worden. De tip is om voor het slapen in ieder geval een gezamenlijk moment in te bouwen.
0: Oh,
2: wat je dan doet, moet je zelf
0: nemen. Dat je daarna afscheid neemt.
2: Ja, dat je daarna afscheid neemt.
1: Of je pannetje nou nog even opwarmt, ja of nee.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het, het is toch logisch. Ja, kijk, ik zou het thuis nooit voor elkaar krijgen. Dit krijg je echt niet doorheen. Terwijl ik heb helemaal geen moeilijke vriendin. Maar ik denk toch dat heel veel mensen het koppelen aan ongezellig, weet je wel. Samen even in bed liggen. Even de romantiek opzoeken.
1: Nou, wij doen dit best vaak. Maar dat is ook Sander die snurkt. En ik heb daar niet altijd zin in. En wat natuurlijk ook scheelt, ik ga zoveel eerder naar bed dan hij. Vanwege het vroege opstaan. En hij is veel meer een avondmens.
0: Ja.
1: Dat de uren in bed zijn toch eigenlijk al functioneel. Wij gaan niet tegelijk naar bed. Dan kan ik, op vakanties geniet ik daar dus enorm van. Dat we dat dan wel doen. Maar het zijn best wel periodes, hoor, dat ik gewoon 3 nachten achter elkaar op de logeerkamer slaap.
0: Lekker,
1: en dan
0: toch?
1: Heel goed tuk.
0: Ja, en als je goed slaapt, inderdaad, dat snap ik uit dat onderzoek, dan ben je toch een leuker mens.
2: Dat is wel waar, ja.
0: Hallo Jamila.
7: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom jij voor?
7: Nou, ik hoor jullie het hebben over slecht slapen. Ik heb een nieuw bed nodig.
1: Oh, een nieuw bed?
0: Een nieuw bed. We horen Jamila zo meteen. Naast Amber, dit is Homewrecker.

0: Jamila, waar kom je voor?
1: Hoi, goedemorgen. Ik kom voor een nieuw bed.
2: Start je pitch.
1: Jullie hadden het net over slecht slapen. Mijn man en ik die slapen eigenlijk wel altijd bij elkaar. We kiezen nooit voor het logeerbed. Mm-hmm. Maar we hebben wel hele korte nachten. En dat heeft deels te maken met onze kinderen. Want die zijn 2 en 4. Dus onze jongste die vindt slapen af en toe nog lastig. En is soms om 5 uur al wakker. Waardoor we gewoon echt korte nacht maken. Maar daarnaast heeft het ook te maken met onze kat. Wij hebben een heel leuk bed. En die heeft aan de onderkant zo'n bodem. En toen hij wat kleiner was, heeft hij die bodem kapot gemaakt. Dus er zit een heel gat aan de onderkant. Okay. En hij vindt het 's nachts ook heel vaak leuk om even in te klimmen en lekker onder het bed door te krabbelen. Geen idee wat hij doet, maar hij doet van alles onder het bed.
2: Oh, ja.
1: Dus ja, naast dat de nachten überhaupt al kort zijn, worden we ook af en toe lastiggevallen door onze kat. En dan zou je zeggen, doe de deur dicht, dan heb je dat probleem niet. Maar als wij de deur dicht doen, hij is zo gewend om bij ons te slapen, dan staat hij net zo hard te mouwen en te krassen op de deur totdat wij het echt zat zijn en alle kinderen wakker zijn.
2: Oh.
1: En dat willen we ook niet. Dus de deur staat altijd op een kier. Maar ja, wij komen dus aan heel weinig nachtrust eigenlijk. Dus wij willen gaan een nieuw bed gaan kopen.
2: Ja.
1: En dan vooral een houten bed die niet makkelijk kapot te krijgen is. Die ook wat meer opbergruimte heeft. Want we hebben niet zo heel veel opbergruimte in huis. Dus daar willen we voorkomen converteren.
2: Ach, Jamila, wat een helse nacht heb jij toch. En dan slaap je een keer en heb je een of ander beest aan de onderkant van je bed hangen. Wat afschuwelijk. Wat kost het nieuwe bed wat je voor ogen hebt?
1: Ja, we hoeven niet het allerduurste bed. We gaan gewoon voor een IKEA-bed. Dus dat is ongeveer 300 tot 350 euro. En dan hopen we dat we onze nachtrust flink zullen verbeteren.
2: Je krijgt van mij 20 euro.
1: Dankjewel.
2: Ja, goed slapen is zo belangrijk. Toch?
1: Ja absoluut.
0: Anne-Marie, hoe laat sta jij op?
1: Wij staan elke dag om 5 uur ongeveer op, want dan is de jongste wakker. En met een beetje pech soms nog eerder.
0: Kijk, dit soort mensen, het heb ik ook met jullie te doen. Maar voed die kat ook op. Die moet je gewoon echt buiten de deur houden op een gegeven moment. Want ik denk ook, als je slaapt, zo'n kat op je kop, wat vreselijk
2: lijkt. Ja, maar dan gaat die kat dus naar de kinderen.
1: Ja, dan maakt hij de kinderen wakker. Dus ja, dan hebben we liever dat hij ons lastig valt.
0: Ja.
1: Het is niet heel lief beestje, we houden heel veel van hem. Maar onze nachtrust heeft het af en toe zwaar te verduren.
0: Snap ik. Ja, we weten allemaal hoe belangrijk het is. Ik ga hier ook inleggen. Ik zeg nog even naar Rato. Tientje.
2: Tientje, hoppakee. Mag ik even tussendoor vragen, hoe oud is die kat? Hoe lang moet je er nog mee?
1: Nou, we hopen nog langer mee te kunnen doen. Hij is nu 7 jaar geworden.
2: 17?
0: 7.
2: Oh, 7. Oké.
1: Ja.
3: Hey, ik luister op bepaalde punten natuurlijk gewoon naar mezelf. De kinderen zijn ongeveer even oud. Je hebt ook te stellen met een kat waar je veel van houdt, maar waar je ook af en toe gek van wordt. Ik herken het enorm. Nu hebben we een huis waarbij we de kat in de woonkamer kunnen zetten met de deur dicht. Maar ook lange tijd hebben wij een huis gehad waarbij er geen deur was bij de woonkamer. En dus zo'n kat meteen naar de slaapkamerdeur kan.
2: Oh,
3: ja, en als ze gewoon als ze naar binnen willen, maken ze dat gewoon heel erg duidelijk. Je krijgt het niet opgevoed. Anne-Marie zegt, voed je kat op, gaat niet. Er is geen manier om je kat te leren dat dit niet oké is. Want het gaat namelijk al jaren zo, als ik het zo hoor. Ik ga echt even hoog zitten, want wat heb ik met jou te doen? Je krijgt van mij 45 euro.
2: 45 euro? Hoppakee. Nou, dat is bij elkaar een prachtig bedrag van 75 euro, Jamila.
1: Wow, super. Dank je wel.
2: Ik moet zeggen, ondanks alles klinkt je hartstikke uitgeslapen en leuk.
3: Ja, ze is ook al uren wakker.
2: Ja. Ja, precies. Nou, veel plezier met het uitzoeken van een nieuw bed. En wel de rust alvast.
1: Ja, dank je wel.
2: Wil je ook komen collecteren? Meld je aan via qmusic.nl of de app. Macklemore en Ryan Lewis.

0: Porstar Martini. En een lekkere halloumi toast.
1: Wat?
0: Dat is toch echt zo'n... Hè?
1: Halloumi toast?
0: Halloumi toast.
1: Oh ja, is dat heel erg hip? Halloumi toast?
0: Nou, dat is echt van die typische snacks toch, tegenwoordig in een beachclub, halloumi toast.
1: Oh, wat lekker.
0: Ja toch, halloumi is toch hip?
1: Heerlijk, ik vind halloumi heerlijk, al heel lang. Het is lekker een beetje zoutige kaas, hè? Kun je even grillen.
0: Ja, nou, dat staat overal op het kaartje tegenwoordig.
1: Lekker.
0: Hoe dan ook, dit zou zomaar eens de zomerhit kunnen worden.
1: Gijs, ik heb gisteren veel aan jou gedacht.
0: Oh ja?
1: Ja, en dat was tijdens een wandeling. Ik had mij veel te warm aangekleed en toen dacht ik, ja... De truiraderredactie had nog gezegd, doe nou een drie aan,
0: ja,
1: longsleeve.
0: Klopt.
1: Wat ik in feite ook aan had, maar daaroverheen had ik nog een jas aangetrokken tijdens een wandeling.
0: Oei.
1: Ja, dat was gewoon heel erg dom, want die wandeling duurde meer dan een uur.
0: Veel te warm.
1: Kon nergens afsnijden.
0: Nee.
1: Dus toen dacht ik, ja, zie je wel, jij zei het al.
0: Klopt, klopt inderdaad. Ja, het is 5 mei. Redactie is vrij natuurlijk.
1: Je zit hier toch? Jij bent de redactie.
0: Nee, de redactie is vrij.
1: Jij zit hier toch?
0: Ik heb nog even contact gehad met wat verschillende truienraders.

0: redactieleden over wat ze dan vandaag gaan doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een audio-appje.
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik ga misschien nog even naar een bevrijdingsfestivaletje.
0: Dat is een van de redactieleden van de Truierado.
2: Die gaat, ben jij toch?
0: Hè? Dus die hebben vandaag vrij. Dus je moet het vandaag helaas zelf uitzoeken.
2: Ja, nog meer audio-apps? Want ik hoorde nu gewoon jou.
0: Nee, nou ja, kan niet met iedereen, het is zo'n grote redactie. Ik kan niet met iedereen appen. Dit is slechts één van de vele. Maar als we heel even kijken naar het weerbericht, wordt vandaag niet zo heel erg warm. Ja, tussen de 12 en de 15 graden. Wat zou de Truierader-redactie normaal uitvaardigen, denk jij?
2: Ja, ik denk sowieso een 4. Maar jij bent de Truierader-redactie, dus...
0: Nou, ik zou een 4 aantrekken. Morgen zijn ze weer terug.

0: Avril Lavigne. En Complicated. Zo direct na 7 uur gaan we het hebben over Mattie versus Marieke. Dat over een kleine twee weken begint. En ja, er zijn natuurlijk al verschillende varianten op hitster.
1: Ja, je hebt een hitster bingo. Je hebt een hitster guilty pleasure. Ik zou er graag aan willen toevoegen. Hotel Lobby Hitster.
0: Na 7 uur.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend

0: Are you drinking my Mullet Milk protein?
1: No.
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Amster!
20: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
19: Yes!
20: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
19: Play.
20: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
19: Zoé!
20: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
19: Yes!
20: De meeste, de beste aanbiedingen.
19: Amster!
5: Goedemorgen, 1 minuut voor 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja,
21: goedemorgen, bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag. In het hotel werd in 1945 de Tweede Wereldoorlog beëindigd. Estafettelopers brengen het vuur nu naar alle provincies en de bevrijdingsfestivals. En deze man loopt mee voor zijn opa, hoor je bij de NOS.
22: Mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 eigenlijk dezelfde route weer terug dan ik vandaag. Maar ja, die had geen zekerheid.
21: In de loop van de ochtend komen de lopers met het vuur op hun bestemming. En dan gaan de bevrijdingsfestivals in het hele land van start. Rondom dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Ze zijn ook bijna weer allemaal vrijgelaten. Een van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Het lijkt erop dat er 7 mensen het Hanta-virus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt nog op de IC. Aan boord zijn nog 3 mensen met milde klachten. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En Albert Heijn begint in 4 winkels een proef met bodycams, meldt het AD. De supermarkt hoopt dat ze helpen tegen overlast, agressie en geweld tegen Albert Heijn medewerkers. Medewerkers zelf krijgen dan geen camera. Het is de bedoeling dat alleen ingehuurde beveiligers ermee rondlopen. Het weer dan. Ja, we krijgen een bewolkte bevrijdingsdag. En vooral in het zuiden en oosten van het land is er ook kans op regen. Niet zo warm, 12 tot 15 graden.
0: Op de weg is het rustig. Even vertraging langer dan 10 minuten. Die is op de A27 naar Gorkum. 7 kilometer tussen Hank en Werkendam met 42 minuten.
1: 1 over 7.

0: Miles Smith, Niall Horan, Back to Music en Drive Safe. Goedemorgen, 5 over 7, dinsdag de 5e van mei. Je luistert naar show 1630, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Als je ons volgt op onze social media kanalen, ben je misschien gisteren een foto tegengekomen waarbij Marieke en ik, ja, als een soort gladiatoren met de ruggen tegen elkaar, koelbloedig, toch krachtig, uit onze ogen kijken.
1: Ik heb nog nooit een fotoshoot met jou gehad waarbij het niet de bedoeling was dat ik lachte.
0: Nee, klopt.
1: We worden altijd door dezelfde fotograaf op de foto gezet. En hij weet ons ook altijd heel goed aan te sporen om, nou ja, gewoon lekker uit die foto te knallen. Maar nu was het echt serieuze blikken, jongens. Kom op, er is strijd.
0: Er is strijd.
4: Mattie versus Marieke.
0: En die strijd die begint over precies 2 weken. Dat is overigens grappig. Die foto werd ook gedeeld door onze collega Domien Verschuren.
1: Ja.
0: En de vraag is dus, Mattie versus Marieke, wie wint er?
1: Nou, ik heb het aan Domien gevraagd. Voor wie ben jij? Toen was zijn antwoord voor Mattie. Met daarna een stukje verklaring. Voor Mattie. Want jij gaat dit 100% winnen. Leer mij jou kennen. Jij gaat hier head first in. Fanatiek tot de dood.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: Ja, en Domien kan het weten. Domien en ik hebben eerder een keer een spel gespeeld. Dat was toen Wanted. Toen moest Domien op mij jagen. Ja, hij weet hoe fanatiek ik ben in spellen. Ik kan overigens best goed tegen mijn verlies, hoor.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, daar heb ik nog weinig van gemerkt de afgelopen jaren.
1: Nou, ik vind dat ik er best goed tegen kan.
0: Oh, wij niet.
1: Maar we gaan daar allebei fanatiek in. Want je moet jouzelf ook niet uitvlakken.
0: Het gaat beginnen over 2 weken. Op maandagochtend, Mattie versus Marieke. Wat gaan wij doen? Wij gaan met een enorme grote touringcar, een radiobus. We gaan er ook vanuit uitzenden door heel Nederland. En op al die verschillende plekken in Nederland gaan wij challenges doen. Kleine spellen, kleine wedstrijden. En ja, de winnaar van die wedstrijden, die mag een vlag hijsen.
1: Ja, jij hebt de rode vlaggen, ik heb de blauwe vlaggen. Nou, we gaan eens even kijken hoeveel rode en blauwe vlaggen we dan door heel Nederland gaan zien. Vandaag zijn de vlaggen nog rood, wit, blauw. Maar over 2 weken kleurt heel Nederland rood en blauw. En we hebben jou echt nodig. Want die challenges, waarvan wij ook nog niet weten wat het precies is, wat we moeten gaan doen, die kunnen fysiek zijn, die kunnen heel uitdagend zijn in het koppie, maar die kunnen wij vaak niet alleen. En dus hebben we je nodig. En daarom gaan we ook heel het land door. Want voor hetzelfde geld luister je helemaal in het noorden of zit je in het zuiden, oost-west. We komen alle kanten op.
0: Overigens is het zo dat degene die als eerste 10 vlaggen heeft mogen hijsen, die is dus de winnaar van Mattie versus Marieke. Luc, zijn veel vragen binnengekomen gisterochtend. Even een overzicht van de meest gestelde vragen.
5: Benny die vraagt zich af, zijn alle steden waar jullie langskomen al bekend?
1: Nee.
0: Nee, nou misschien bij degene die dit er allemaal regelen wel, maar niet bij ons in ieder geval.
1: Nee, niet bij ons. Ik heb ook een vraag voorbij zien komen die had daarmee te maken of er een soort van route is die dus al bekeken kan worden. Zodat je weet, oké, kan ik net zoals bij de Tour de France ergens langs de weg gaan staan, zodat ik de bus kan spotten en kan klappen. Voor zover wij dus weten, nog niet.
0: Ik denk wel dat we echt heel Nederland doorgaan. Dus er is altijd wel een plek in die week waarop je ons kan ontmoeten. Ergens in de buurt bij jou.
5: Sarifa stuurde, slapen jullie ook in de bus?
0: Nee, we slapen niet in de bus. Ik moet wel zeggen, het is echt een enorme, gestretchte bus dus. Maar wij slapen in hotels overal in Nederland.
1: Ja.
0: Dus daar hijsen wij dan de vlag, zeg maar, 's avonds de witte vlag. Dan gaan wij even naar bed en dan staan we de volgende ochtend weer op. Volgende, Luc.
5: Ja, Misha die wil meteen in actie komen. Die vraagt zich af, kunnen wij jullie ook helpen?
1: Ja, 100%.
0: Ja, zeker.
1: Sterker nog, zonder jouw hulp gaan we het dus niet redden. Zeker ook omdat er challenges bij zullen zitten waarbij we echt gewoon meerdere mensen nodig hebben. Misschien omdat het dus iets met kracht te maken heeft. Of misschien is er wel zoiets dat je, weet ik veel, een flashmob moet organiseren op een marktplein. Dus we gaan je echt nodig hebben. Ik zou zeggen, Misha, neem de hele week vrij. Het is er nog maandag 18 mei.
0: Ja, een flashmob. Denk je dat dat ertussen zit?
1: Nou ja, een flashmob vind ik een beetje. Is dat niet zo?
0: Een beetje geweest, toch?
1: Maar ik noem maar even wat. Er zullen wel van dat soort dingen bij zitten waarbij we volgens mij ook wel gewoon een crowd moeten hebben.
0: Dat denk ik ook. Ondertussen zijn mensen al druk bezig met zich in een kamp te zetten. Dit is Laura bijvoorbeeld.
6: Mattie, ik wil wel team Mattie zijn, maar over 2 weken dan zit ik in Frankrijk. Mm-hmm.
0: Potverdomme.
1: Dat heb jij weer.
0: Ja, heb ik weer. Nou, Laura valt in ieder geval af bij mij.
1: Ja, het gaat maandag de 18e beginnen en we zijn niet te missen in die bus.
0: Dat is dan een spel wat over 2 weken begint. Zometeen heb je alvast een ander spel.
1: Ja, en ook een spel waar echt heel Nederland aan mee kan spelen. Het is Hotel Lobby Hitster.

0: deze week. Shanna Spyro, Backy Music en Material Lover.
1: In werkelijk alles in het leven zie ik een spel. Ja. Dat komt supergoed uit, want over 2 weken, hebben wij net ook verteld, gaan we Matty versus Marieke doen.
0: Lekker competitief.
1: Nu hangt er bij ons thuis in de keuken, hangt op de koelkast hangt ook een toernooitje. Wij doen altijd best of 15, Sander en ik. Dus dan spelen we een spelletje, allerlei verschillende bordspelletjes en dobbelspelletjes.
0: De
1: en
0: was als je dan... doen. En...
1: nee, het zijn wel echt spelletjes. Oh. En dan best of 15, dan heb je zo'n toernooitje gewonnen. Nu waren wij afgelopen meivakantie een paar dagen naar Bergen in Noorwegen. En ook daar bemerkten wij een spel. Tijdens het ontbijt, wat echt een lekker ontbijtbuffet was, in een soort chique hotelrestaurant lobby, was er pianomuziek. Elke ochtend weer. Dezelfde playlist. Nee, het was niet live, maar het was wel het gevoel van live. En ik zei tegen Sander, ja, wat hier wordt gedraaid, dat zijn gewoon de Q Music hits. Mm-hmm. Dit zijn gewoon liedjes die wij kennen. Ja. Maar bij elk liedje hadden we toch zoiets van, ja, wat is dit nou? Welk liedje hoor ik nou?
0: Leuk.
1: En dus speelden we Hotel Lobby Hitster. We moesten zo snel mogelijk zien te raden, titel en artiest, alleen titel of artiest was niet genoeg. Welk liedje hoor je?
0: Ja.
1: Ik heb er een paar meegenomen.
0: Is dit de playlist van Ontbijtzaal?
1: Dit is elke ochtend dezelfde playlist. Leuk, welk liedje, titel en artiest hoor je hier?

0: Alan in a Dream.
1: Ho. Ja, wie is dit dan?
0: Dit vind ik zo moeilijk.
2: Ja, wij kwamen niet aan ons gekookte eitje toe.
0: Is het niet een... is het niet een die gozer?
1: Ik ben hier hartstikke slecht in, joh.
0: Never let me go. Is het Justin Bieber?
2: Ja, met? Alleen artiest is niet genoeg.
1: Never let me go.
0: Ja, ik denk, ja, Justin Bieber, Never Let Me Go.
2: Nou, het is Let Me Love You van Justin Bieber en DJ Snake. Let me love
0: you. Oh,
2: ja. Willen jullie er nog een?
1: Ja.
0: Wat een hoog niveau. Ja, kom maar.

0: komen. Oh, dit moet van zo ver komen.
1: Hier liep ik bij de Noorse zalm en toen had ik hem.
0: Ja. Nou, we nemen ondertussen nog een...
1: Ja, jullie zijn er hoor. Maar wie zijn dit? Het is een duo. Gelegenheidsduo.
0: Ik heb nog een hint nodig.
1: Hij is al heel lang in de Engelse muziekindustrie. Zij is nieuw.
0: Ja.
1: Nieuw, ze is enorm.
2: Elton John.
1: Ik zie Luc op de redactie wel
2: Elton John.
0: Luc.
1: Met?
3: Elton John Dua Lipa.
1: Met?
2: Cold Cold Heart.
1: Ja!
0: Zo, ik vind het echt zo moeilijk. Oké, eentje nog.
1: Oké, we doen er nog eentje.
2: Ja.
1: Dat is jouw favoriet, Annemarie.
2: Ja, natuurlijk.
0: Is dit... Things like so. Harry Styles?
1: Met? Watermelon sugar.
0: Ja. Ja.
1: En er lag ook watermeloen bij het ontbijtbuffet.
0: Zo, wat een moeilijk spel, zeg.
1: Ja, maar we hebben ons de echte ochtend ermee vermaakt. Anders heb je ook niks om over te kletsen met z'n tweeën.

0: on a summer evening. And it sounds just like song. Hij heeft wel rustgevende playlist.
1: Ja.
0: We draaiden in die ontbijtzaal in Bergen.
1: Ja, je bent inderdaad 3 ochtenden wel echt zat. Ik had al heel erg te doen met de mensen die daar dan werken. Die horen elke ochtend deze playlist. En ik ben bij de receptie gaan vragen. Welke playlist is this? Because I want to play with my friends at home.
0: Wat is this?
1: Nou, het werd de general manager erbij gehaald. En die was helemaal trots. Die zei, ik heb deze playlist zelf bij elkaar gesprokkeld. Mm. En dit is hem.
0: Ja, je moet het maar net treffen als je ergens werkt waarbij iemand anders te zeggen heeft wat er op de radio te horen is. En wat er uit de speakers komt.
1: Ja.
0: Zijn natuurlijk echt genoeg werkplekken waar je helemaal horendol wordt.
1: Ja, hier hebben wij het voor te zeggen.
0: Ja, niet te geloven. Zometeen een nieuwe ronde, ja of nee. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
2: Nou, er gaat misschien wel iets heel essentieels verdwijnen op het toilet.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Ontdek alle steeldeals bij jouw steeldealer. Steel. Sterk werk.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de Hak Burrito Schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Even over later.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
16: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Even 7:30, Giel verkeer. De vertragingen langer dan een kwartier die zijn op de A9 richting Alkmaar. Is er een ongeluk gebeurd? Zorgt voor 5 kilometer tussen Rotterpolderplein en Velsen met 25 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam kom je in 7 kilometer tussen Knoopend Zonzeel en de Moerdijkbrug met 17 minuten.
18: Het wordt vandaag een bewolkte bevrijdingsdag. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er ook kans op regen. In het noorden en westen blijft het droog. Daar kan zelfs een zonnetje gaan schijnen. Het wordt tussen de 12 en de 15 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
19: Goedemorgen, bevrijdingsdag is officieel begonnen. Om middernacht al, toen bij Hotel De Wereld in Wageningen het vuur van de vrijheid werd ontstoken. In dat hotel werd in 1945 de Tweede Wereldoorlog beëindigd. Estafettelopers die brengen het vuur nu naar alle provincies en de bevrijdingsfestivals. Dat doen ze in groepen. Zoals luisteraar Tessa, een van de lopers die richting Nunspeet gaat.
20: Wij lopen met Six Degree Running het vrijheidsvuur van Wageningen naar Nunspeet. Ik heb zelf 12 kilometer gelopen. En we zijn nu bezig met de laatste 6 kilometer naar Nunspeet.
19: In de loop van de ochtend komen de lopers met het vuur op hun bestemming aan. En dan gaan ook de festivals in het hele land van start. De meeste actievoerders die werden opgepakt rondom de dodenherdenking op de Dam gisteravond zijn vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen in Amsterdam, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen.
17: Ik dacht nou hoor ik nou wat? Ik zat op televisie hier natuurlijk gewoon te kijken. Maar toen twijfelde ik even, nou, het zal wel niet. Het was ook heel kort. Later hoorde ik geloof ik nog wat vogels of zo. Toen dacht ik, misschien heb ik gewoon een hele harde wil gehoord.
18: Ja.
17: Er was dus wel degelijk iemand die geschreeuwd heeft.
19: Ja, in het begin. Echt helemaal in het begin. En daarvoor twijfelde ik ook even, want je hoorde ook de militairen heel hard. Ja, de orders roepen, geef acht. En dat was voor mijn gevoel anders dan eerdere jaren. Dat ik ook al dacht, wordt hij nou geschreeuwd of niet? Maar dat was toen niet zo. Albert Heijn begint in 4 winkels een proef met bodycams, meldt het AD. De supermarkt hoopt dat ze helpen tegen overlast, agressie en geweld waar Albert Heijn personeel mee te maken heeft. En medewerkers zelf krijgen geen camera. Het is de bedoeling dat alleen ingehuurde beveiligers ermee rondlopen. De proef begint in winkels in Amsterdam en Rotterdam.
18: Ook tragisch dat het nodig is in de supermarkt.
19: Ja. Ze hopen dan met name dat het een afschrikwekkende werking heeft dat ze, als die bodycams gedragen worden.
17: We hadden het systeem 4 keer bellen is echt stront aan de knikker. Van een belletje naast ons jarenlang cashier geweest in de C1000. Overigens is de C1000 geloof ik ter ziele gegaan. Maar dan 1 keer bellen was een vraag. Bijvoorbeeld omdat je niet wist wat een product kostte. Of de streepjescode deed het niet. 2 keer bellen was kassa bij. 3 keer bellen was nog een kassa bij. En 4 keer bellen was echt stront aan de knikker.
18: Oh, je moest wel vaak bellen.
17: Ja,
18: geen paniek
17: en tellen. Hebben. Nou ja, bellen en tellen. Nou, ik heb dus 1 keer wel echt 4 keer op het belletje gedrukt. Omdat de jongens mij aan het intimideren waren. Nou, toen stond binnen een nanoseconde stond Wil van de afdeling AGF.
18: Kijk.
17: Stond naast mij. En toen stond ook de manager er meteen naast. Dus ik had echt meteen alle hens aan dek.
18: Zwaar geschud, Wil.
17: Ja, nee, Wil. En daarna Peter. En die hebben toch mooi. Ja, ik was toen ook nog in mijn gezicht geslagen door een van de klanten. Die zijn eruit gezet en die mochten nooit meer binnen.
18: Zo, korte metten.
17: Ja, Gouda was ook bijna een bodycam nodig, hoor.
19: En we kunnen in de toekomst een hoop papier besparen op de wc. Het kartonnetje dat in de wc-rol zit, daar gaat het over. Dat kartonnetje lijkt niet meer nodig te zijn in de toekomst. Een Duits bedrijf heeft een toiletrol nu ontworpen zonder rolletje. Terwijl die rol dus genoeg stevig is. Ja, de toiletrollen gaan ze binnenkort ook in Nederland verkopen. Het zou 3 miljard kartonnetjes per jaar kunnen besparen. Dus
18: ongelooflijk, jongens.
19: Ja, het is eigenlijk zo dat die kartonnetjes gewoon eruit zijn gehaald. En dus dat papier aan die binnenkant stevig genoeg is om zonder kartonnetje dat uit te rollen en toch hygiënisch de billen te kunnen schoonmaken.
18: Meer dan 2000 jaar beschaving zijn we er eindelijk. Ik denk dat we, zeg maar, de evolutie is nu tot een einde, toch?
17: Ja, ik denk dat het. Dit is een hele verdrietige dag voor de basisschool. Want daar leven ze op toiletrolletjes natuurlijk. Daar worden alle knutselwerkjes ook weer voor vader en moederdag van gemaakt.
18: Wat doe jij ermee dan?
17: Ik doe ze zelf, gooi ik ze gewoon weg. Maar Sander die vist ze altijd weer uit het prullenbakje. Want die gebruikt ze om aarde in te doen en dan zaadjes in te planten voor, weet ik veel, basilicum of tomaat of whatever.
18: Ah ja, Mattie en Marieke vraagt zich af, wat doet u met uw toiletrol?
17: Jij dan?
18: Ik laat ze gewoon achter op het toilet en dan worden ze opgeruimd.
19: Door de kabouters.
18: Ja, het verdwijnt.
19: Oh, niet in de prullenbak.
18: Nee, want de prullenbak zit zo snel vol, hè?
19: Ja, dat klopt. Ja.
17: Leeg je die wel eens?
18: Nee, die leeg ik nooit. Want we hebben de luxe van een werkster en leeg ik niet.
19: Oh,
18: een prullenbakje, los daarvan, mevrouw, zit zo heel snel vol.
19: Nou ja, wij moesten vroeger altijd vouwen. Wij moesten gewoon aandrukken en dan in het prullenbakje.
17: De wc-rol.
19: Ja, dan ging ik veel wc-rollen heen, anders heb je meteen die prullenbakje vol.
18: Ja,
17: dat vind ik wel slim.
18: Ja.
19: Ja.
18: Maar goed, binnenkort hebben we ze dus niet meer.
17: Nee, dus we hebben nu allemaal oplossingen verzonnen die we helemaal niet meer nodig gaan hebben.
18: Misschien heeft er iemand thuis, kan even dit experiment doen. Ik heb het idee dat dit al lang kan. Als je die binnenkant er tussenuit sloopt, dan blijft toch gewoon dat toiletrolletje bestaan?
17: Ja, maar dan wordt hij een soort plat, waardoor hij niet meer lekker rolt.
18: Nee, maar je kan toch gewoon, als je dat om dat dingetje heen laat hangen waar hij nu ook aan hangt, dan blijft hij toch gewoon rond?
17: Ja, ik snap precies wat jij bedoelt. Dat je hem helemaal tot in het binnenste opvouwt en dan... Ja,
18: ik denk dat dat gewoon kan, hoor.
19: Leuk experiment voor thuis.
18: Nou goed.
17: Ja, je hebt misschien een vrije dag, dus maak er even werk van.
18: Mattie en Marieke zeggen, try this at home.
11: Mattie en Marieke.
18: En hou ons even op de hoogte van hoe het gaat daar. Dit is Taylor Swift.

0: is wel leuk. We zijn elke ochtend op RTL 7 te zien natuurlijk, tussen 6 en 10. En nu staat het zoontje van Charlie voor de televisie. En die herkent mij. Het is wel echt super lief.
1: Papa.
0: Ja.
1: Papa.
2: Ja. Dat is Mattie.
0: Ja. Hi. Hi Senna. Hallo. Oh. Hallo. Ik zal even zwaaien naar Senna. Die staat voor de televisie. Hi.
3: Ja, maar...
0: Hi.
3: Weten we dit zeker? Want je weet het maar nooit, hè?
0: Groeten van papa.

0: het wel of niet bent.
1: Ja, ik zat erop te wachten. Hij ligt voor het doel, ja, natuurlijk.
0: Kom maar, hè.
1: Eerst Luc, wat is het eerste topic?
2: Een kopie van je paspoort meenemen op vakantie. 3, 2,
0: 1. Nee.
1: Waarom zou je dat doen?
0: Waarom zou ik dat doen?
2: Nou, als je dan je eigen paspoort kwijtraakt, bijvoorbeeld, of het wordt gestolen, dat je altijd nog wel gewoon terug kan reizen of kan laten zien, hé, maar dit ben ik.
1: Maar is toch niet geldig? Een kopie?
2: Nee, maar dat doen toch heel veel mensen?
0: Ja?
1: Ja, joh.
2: Voor een lange reis.
1: Heb je dat nooit gedaan?
2: Misschien geldig, maar heb je het wel een soort van bewijs dat je bestaat mee?
1: Ik ben al blij als ik mijn echte paspoort bij me heb. Wat van een kopie?
2: Nee, daarom ook.
0: Nou, ik had dit weekend wel mijn paspoort op de hotelkamer laten liggen op de salontafel, zeg maar. En toen zei Sander wel, dat zou ik nou nooit doen. Die zou ik altijd even weer in mijn koffer stoppen.
2: Ja.
0: Dacht ik, er zit al wat in. Ja, je weet ook nooit wie. Er komt altijd iemand binnen om je hotelkamer schoon te maken.
1: Ja, ik verstop hem ook altijd wel.
0: Ja,
1: ja.
0: Maak iemand er dan een foto van en dan kan je identiteitsfraude doen.
3: En doe je hem ook wel in die kluis? Dat durf ik nooit, want die krijg ik nooit meer open.
0: Nee, en dat vergeet ik ook.
3: Nee, dat vergeet je.
0: Ja, okay, ja, doe nooit wat in een kluis. Ik denk, wie stopt er nou wat in een kluis?
1: Ja, ik verstop me echt supergoed. Dus ik had hem bijvoorbeeld

0: goed verstopt.
1: Ja. Dat was in Nederland, toch? Waarom had je dan je paspoort mee?
0: Ja, vind ik dan fijn dat je kan legitimeren bij de balie. En dat kan inderdaad ook met je rijbewijs.
1: Ja.
0: Maar mijn paspoort heb ik dan eerder voor handen. Dat ligt dan gewoon in een kistje thuis. En dan pak ik die even mee. Dan denk ik, ja, ik ga op reis, neem mijn paspoort mee.
1: Oh, ja. Nice. Ja, wel goed voorbereid.
0: Ja, ik ga op reis.
2: Ja, je zat in een Ermelo.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, goed. Tweede, Luc. Diepvriesfruit. 3, 2, 1.
1: Ja,
0: lekker.
1: Ik heb nu de diepvriese bosbessen. Ik heb namelijk een soort havermout receptje met een ei. En dat doe je dan in de magnetron. Dat klinkt heel goor, maar is heel lekker. En lekker. Dat proeft een beetje als cakebeslag.
0: Oh.
1: En daar doe ik dan ook altijd diepvries bosbessen in. En als je dat dan in de magnetron zet, is het daarna lekker warm.
0: Lekker. Ik maak er nog wel eens een smoothie van.
1: Oh ja.
0: Dan doe je er een banaan bij en amandelmelk. En een beetje eiwitpoeder. Heb je een super lekkere smoothie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wie ben jij?
0: Ja. Nee, maar het is zo lekker. Een eiwitshake is namelijk niet zo heel erg lekker. Dan ben je op een gegeven moment zat. Dus je kan er echt een soort lekkere shake van maken.
1: Hey, en als je hem dus iets dikker maakt en hem dan in een plat bord giet, dan krijg je een beetje zo'n acai-bol-achtige ervaring. Zoals ze dat ook op Bali en zo hebben. Dat heb je tegenwoordig ook hier overal. Maar dan kun je daarna nog een beetje granola erop doen. Of nog wat van die kokosflakes.
0: Ontbijttip van Mattie en Marieke.
1: Ja, lekker hoor.
0: Luc, wat is de laatste?
3: Je jas uitdoen in de auto.
1: 3, 2, 1. Ja!
0: Maar wel vanaf een uur rijden. Dus zeg maar alles onder een uur doe ik hem, laat ik hem aan.
3: Oh.
0: Boven een uur doe ik hem uit.
1: Grandioze tip. Ik heb er eigenlijk een jas voor nodig om het even te demonstreren voor de mensen die meekijken op RTL 7. Kijk, de redactie gaat nu rennen. Mijn leren jasje hangt hier over de stoel.
0: Oké. Okay.
1: Roel van de redactie komt deze kant op. Hoe vaak gebeurt het al niet dat je in de auto zit en dat je bij het stoplicht denkt, ik zou wel graag mijn jas uit willen doen. Assistent, ik heb jouw jas gekregen, Roel, dankjewel.
0: Kijk even mee op RTL 7. Sena, kijk ook even mee.
1: Het is natuurlijk een heel gedoe. Dan zit je op je stoel en dan zit je toch altijd ontzettend te jokeren met dat je die gordel hebt en zo. En je wil je ene mouw, maar dan vervolgens moet je weer optrekken. En dan denk je, hé, nu moet ik nog mijn andere mouw, maar ik zit al op de snelweg.
0: Ja.
1: Bij het stoplicht rits je jas open.
0: Bij het stoplicht rits je jas open.
1: Dan pak je de achterkant van je jas vast.
0: Ja.
1: Dus je pakt de achterkant van je jas vast. En dan trek je hem achterstevoren over je hoofd uit.
0: Ja.
1: Snappen jullie wat ik heb gedaan?
2: Normaal.
3: Ja. Nee, dat staat helemaal nergens.
1: Dus je pakt de achterkant van je jas nogmaals voor de mensen die niet mee hebben kunnen kijken. En dan trek je hem van achter op je hoofd er over je hoofd uit. En dan gaan de mouwen ook vanzelf uit. En dan is hij in één keer hatsa weg.
3: Doe dit alsjeblieft niet. Want ik zie zo meteen mensen afgekleed als Batman achter hun stuur zitten. Die gaan een vangrail in. Jij begint over stoplichten. Die heb je op de snelweg helemaal niet. Dit is echt het slechtste tip uit de historie van adviesgeving.
1: Niet rijdend. Dit moet je niet rijdend doen.
3: Ja, maar dan kun je zo goed uitstappen.
1: Je hebt twee handen nodig. Je stapt nooit uit bij een verkeerslicht, Luc. Daar heb je de tijd niet voor. Maar je hebt wel precies de tijd voor deze truc.
3: Ah, dit zou ik echt niet doen.

0: Camila Cabello. Deze week win je bij Q-Music tickets voor Suzanne en Freek. Hun concert in Gelredome. Maar liefst 10 concerten gaan ze daar doen. Wij gaan vandaag een liedje draaien van Suzanne en Freek. Voor 8:30 kunnen we gewoon eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dat dit het liedje is waarbij het meest losgaat die avond. Denk ik.
1: Oh ja?
0: Ja. Dit maakt altijd zoveel los bij mensen.
1: Dit is emotie.
0: Ja, en Suzanne en Freek die spelen altijd heel erg leuk met dit liedje. Als in, nu wil ik iedereen op links horen.
1: Ja.
0: Rechts horen. En dat is altijd onder het genot van deze. Stel hier aan de overkant, maar ik kom hier vandaan.
1: Waar je fiets gewoon nog open langs. Ja, en ze kunnen ook echt zeggen, de ene kant moet zich laten horen en de andere kant. Ze staan in het midden van het Gelredome.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus je hebt echt een ene en een andere kant.
0: Hoor je Suzanne en Freek met de overkant. App dan Suzanne en Freek. Kom je dan in de uitzending, dan ga je naar hun concert in Gelredome. En ja, voor 8:30 dus.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Je had me al bij hallo.
12: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt? Wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
13: Q-Music.
14: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ga
13: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
17: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
19: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
22: Ja, goedemorgen, het is bevrijdingsdag vandaag. Maar veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid. 8 op de 10 mensen vinden dat die onder druk staat. Zo zocht één vandaag uit. We maken ons vooral zorgen over de oorlogen om ons heen. En ook door verdeeldheid in onze eigen samenleving ervaren we minder vrijheid. Ondertussen vieren we de vrijheid vandaag in het hele land. En vanuit Wageningen, waar rond middernacht het vuur van de vrijheid werd ontstoken, zijn estafettelopers onderweg door heel het land. Ze brengen het vuur naar alle provincies. Ook deze man loopt mee, hoor je bij de NOS.
23: Wij lopen in vrijheid, maar dat is niet normaal. En dat vinden wij in Nederland heel normaal. Maar als je er goed over nadenkt, je ziet wat er gebeurt in de wereld momenteel. Ja, dan is dat best bijzonder dat we dit gewoon kunnen doen.
22: In de loop van de ochtend komen de lopers met het vuur op hun bestemming aan. Dan gaan ook de bevrijdingsfestivals in het Nederland beginnen. Het lijkt erop dat er 7 mensen het Hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat blijkt na laboratoriumonderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Behalve de 3 mensen die eraan zijn overleden, zijn er ook 3 mensen met milde klachten. 1 Brit ligt op de IC. En de passagiers die nog aan boord zijn, willen naar huis, zei een van hen bij de VRT.
24: All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home.
22: En Nederlandse autoriteiten zouden bezig zijn met het voorbereiden van een evacuatie. En online kan nog altijd volop worden gegokt op mogelijk toekomstige gebeurtenissen, zoals de val van een kabinet of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar verbood de kansspelautoriteit zo'n goksite, maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd actief. En je kunt daar ook opmerkelijke voorspellingen doen, bijvoorbeeld of Jezus dit jaar nog terugkeert op aarde. Het weer dan. Op de meeste plekken een bewolkte bevrijdingsdag, met in het zuiden en oosten ook kans op een bui. In het noorden en westen af en toe een zonnetje. Het wordt 12 tot 15 graden.
25: Rustige dag hoor op de weg. 3 vertragingen langer dan 5 minuten. En op de A9 komt dat door een ongeluk. In de richting van Alkmaar is 4 kilometer tussen Rotterpolderplein en de brug over het Zijkanaal C met 36 minuten. Per geval op de A15 naar Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk Noord. 6 kilometer, 27 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam kom je 5 kilometer. Dat is tussen de Drechttunnel en Ridderkerk Zuid met 13 minuten.
26: Music. Mattie en Marieke.
0: Ja, en voor iedereen die heeft gegokt dat wij Benson Boone zouden gaan draaien, gefeliciteerd, kassa voor jou.

0: Benson Boone, back to music, and Sorry I'm Here for Someone Else. Goedemorgen, 6 over 8, dinsdag de 5e van mei. Je luistert show 1630, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren waren wij...
1: Happy Bevrijdingsdag.
0: Gisteren waren wij hier op de redactie getuigen van het moment dat de dag van Annemarie ineens stortte.
1: Ja, het was echt heel droevig om te zien.
0: Ja, het was confronterend. We stonden er gewoon met ons neus bovenop. Ze hing in haar telefoon en ze zei... Oh nee. Wat scheelde er gisteren?
1: Ik kwam er gisteren achter dat de kinderopvang vandaag dicht is op 5 mei, Bevrijdingsdag. Ja. Het is mij totaal onduidelijk wie er op deze dag nog aan het werk is in dit land. Want het is voor sommige mensen wel een vrije dag, zo staat in de CAO. Wij werken dan weer gewoon.
3: Het is ook geen officiële vrije dag.
1: Nee, want dat is 1 keer in de 5 jaar. Dat was vorig jaar. Scholen zijn dicht. Maar ik dacht, ja, de opvang is toch gewoon open, weet je wel. Het is geen officiële vrije dag.
0: Ja.
1: Nou, dus had ik gisteren nog even... Want mijn vriendin appte, zijn ze morgen wel open? Ik zei, ja. Ze zegt, nou, check het even. Toen zat ik even in de reglementen. Nee hoor, 5 mei, gesloten.
3: Nou, het was heel erg droevig, want jij zag een hele lekkere dag voor jezelf in duigen vallen. Je wilde ook nog eventjes op pad vandaag.
1: Ja, Laura en ik zeiden, nou, dan gaan wij eventjes de stad in zo einde van wat de smiddags, als hij lekker op de opvang is. Ja, dat is toch even een moment voor jezelf.
0: Ja.
1: Maar nee hoor, ik moet ook wat rapper naar huis, want Laura moet wel werken. Dan gaan we elkaar afwisselen.
0: Oh.
1: Ja, joh, dat was even jammer.
0: Maar ik snap wel de verwarring, hoor. Ik weet het ook niet zo goed, want wij zijn dan onderdeel bijvoorbeeld hier van een groter bedrijf. Ja, de rest van het bedrijf, zeg maar, hier is vrij. Dus het is hier heel rustig op de parkeerplaats.
3: Ja. Nou, blijkbaar vindt dit bedrijf het zo belangrijk dat ze niet 1 keer in de 5 jaar vrij willen zijn, maar altijd vrij willen zijn.
1: Dit is toch een ongelofelijke vrije dag waar iedereen een gevoel bij heeft. Het hangt altijd aan een of andere actualiteit. Ik vind dat we dit gewoon moeten inwisselen voor bijvoorbeeld Pinksteren. Dat vind ik zo'n nikszeggende vrije dag op maandag.
3: Nou ja, of dat we gewoon deze vrijdag erbij krijgen. Dat zou ook ontzettend lekker
1: zijn. Dat zou ook leuk
3: voor
1: zijn.
3: Heel Nederland.
1: Gewoon standaard.
0: Ik zie hier Britney appen. Ik ben docent en momenteel onderweg naar mijn werk. Jacco die appte. We zijn gewoon aan het werk in de gehandicapte zorg.
3: Ja, de zorg gaat natuurlijk altijd door. Dus ik vind het fantastisch, Jacco. Maar het is natuurlijk dat is nou zo'n sector die sowieso altijd doorgaat.
1: Maar dan zeg ik weer, ik moet wel gewoon lesgeven op het voortgezet onderwijs.
0: Ja, Elke Joosten die zegt, CAO Metaal heeft vandaag geen vrije dag. Lindsay die zegt, ik moet ook zo meteen gaan werken bij MS Mode.
1: Oh ja.
0: Ja, de winkels zijn natuurlijk ook gewoon open. En Roel die kwam er ook pas achter op zijn werk dat de kinderopvang gesloten was.
3: Onhandig.
0: Dus ik weet niet wat hij nu precies van plan is om deze dag tot een goed einde te brengen.
3: Kinderen mee naar werk dan maar.
0: Ik denk het.
3: Ja, vandaag dus 5 mei. Gisteren was het logischerwijs natuurlijk 4 mei. Dodenherdenking. 2 minuten stil. Nu is dat dit jaar eigenlijk vrij rustig verlopen bij ons allebei, Mattie. Maar ik zou toch van de gelegenheid gebruik willen maken om nog even terug te luisteren naar vorig jaar. Want vorig jaar, Mattie, hadden wij het erover dat wij natuurlijk ook 2 minuten stil waren geweest.
0: Ja.
3: En dat, vooral jij kwam met een opvallend verhaal. En ik zat zelf ook een beetje op een ongewone plek. Zelf was ik in het vliegtuig. Nou, die stond al op Schiphol, die was geland. En dan wachten ze nog even met het... Het uitladen van het vliegtuig voordat we de trap af mag. Voordat je de trap af mag en de bus in kan naar de terminal en zo. Echt bijzonder knap is dat gedaan.
0: Ik lag in bed.
3: Ja, lag in bed.
2: Nou, wacht even. Net zei je het weer. Vanochtend zei je dat ook, Mattie, dat je in bed lag. Maar dat is niet het hele verhaal.
0: Ik wacht even, Luc. Wat?
2: Hey, ik zit hier naast Kiki op de redactie, die werkt hier ook. Het is ook jouw vriendin. Ja, ik hoor je het volledige verhaal. En dat wil ik graag op de radio horen.
3: Maar jij hebt vanmorgen gezegd, lieve schat, dat jij zo moe was dat je om 7:30 in bed bent gelegen, maar dat je het wel hebt gekeken.
0: Nou, dat klopt. Ik was niet moe. Wij gingen met een andere reden in bed liggen. Alleen, wij lagen om 7:50 in bed. En ik dacht, ja, ga ik nu mijn hele choreografie precies timen tot 8:00?
3: Ja.
0: Dan heb je 20 minuten. Het voelde alsof dat te kort was. Soms denk je, dat red ik. Gisteravond had ik dat gevoel niet. Ja, dus dan denk je toch, ja, wat gaan we nu doen?
3: Ja.
0: Want je ligt al en je bent in principe klaar ervoor. Maar ja, je denkt ook, er komt 2 minuten stil aan. Je gaat natuurlijk niet het hele ding onderbreken, zeg maar halverwege.
3: Maar je gaat ook niet wachten, want dan is de zin ook wel weg, toch?
0: Nou ja, we hebben dus besloten om te wachten. klein beetje te beginnen al wel.
3: Oh ja.
0: Maar dan even te wachten. Toen hebben we de laptop opengeklapt. Toen hebben we naar de dam gekeken.
3: Maar, nee.
0: Ja, maar toen dacht ik, ja, oké, wanneer pak je het dan weer op? Dus er is zeg maar 2 minuten stilte. Dan wordt het Wilhelmus gespeeld. En toen dacht ik, nou, dan zit het er nu toch op. Dan kunnen we weer verder met kaas van duwen. Toen zei Kiki, maar ik wil ook nog de kransen kijken.
3: Oh nee.
0: Weet je hoeveel kransen daar gelegd worden? Ja, het is voorop, het is prachtig. Want nogmaals, ik was zeer geëmotioneerd. Ik vind het heel indrukwekkend dat het kan in dit land.
3: Ja.
0: Maar man. Ja,
3: als je een andere agenda hebt,
0: hoop kransen. Ja. Dus uiteindelijk, ja, om 8:30 gaan wij weer verder. Ja, toen was ik wel echt moe geworden natuurlijk.
3: Ja, want het wekkertje gaat ook weer heel erg vroeg. Dus je wil om 9:00 ook de luiken sluiten.
0: Ja, precies. Dus mijn performance had beter kunnen zijn. Zeg maar om 8:50. Maar alsnog om 8:30 dan wel begonnen.
3: Ik had echt gezegd voor 8:00. Ook lekker idee, dan heb je het gefixt. Toch?
0: Lekker idee, dan heb je het gefixt.
3: Ja, dan ben je er weer even voor gegaan.
0: En ja, maar dan heb je 20 minuten.
3: Prima toch?
0: Nee, dat prima. Vind ik helemaal niet prima.
3: Nee, er komt een tijd. Ga jij dat ook prima vinden? Er komt een tijd. Ik bel jou over een paar jaar. Dan heb je ook 2 kinderen. Dan denk je, toen.

0: overkant.
1: En bij ons aan de overkant, Danielle.
2: Oh, hallo.
1: Hallo.
3: Ja. Oh.
1: Wij zitten in Amsterdam. En waar zit jij? Wat is de overkant?
2: Ja, ik Den Haag bijna.
1: Den Haag.
3: Oh, joh. Hey, en je hoort Suzanne en Freek natuurlijk hier samen met Snelle zingen over dat het zo heerlijk is daar aan de overkant. Oosten van het land zingen ze dan over. Wat is het mooiste aan Den Haag? Waarom ben je daar zo blij?
2: Nou ja, ik moet daar werken nu. Dus mooi. ik vind mijn werk heel erg leuk.
1: Oh, goed zo. Dus, en waar woon je zelf dan?
2: Ik woon zelf in Zeist.
3: Nou, dat is wel helemaal prachtig. Zit je in de bossen?
2: Ja, absoluut. Het is daar, ik vind het heerlijk daar.
1: Hey,
2: ja.
1: Danielle, we hadden het net over dat het een beetje onduidelijk is van wie er nou vandaag wel en niet moet werken. Jij moet dus wel werken. Wat doe je dan?
2: Ik ben werkvoorbereider en technisch administratief medewerker bij een bouwbedrijf. Hmm. Groot bouwbedrijf.
3: Ja, gaat gewoon door. En ben je dan wel vorig jaar vrij geweest op 5 mei? Weet je dat nog? Die officiële vrijdag?
2: Nee, maar dat komt omdat mijn locatie waar ik op die dag moest werken gewoon open is. Dus toen mocht ik een andere dag vrij zijn in die week. Heb ik lekker de vrijdag gekozen.
1: Okay, dat is ook lekker nog. Geweldig.
3: Hey, over de vrijdagen gesproken. Nee, sorry, ik dacht dat we je op vrijdag naar Suzanne Freek sturen. Maar dat is helemaal niet waar. We sturen je op zondag 24 mei naar Gelredome. Sorry voor de verwarring, Danielle.
2: Oh, jeetje.
3: Maar heerlijk is het wel, hè?
2: Ja, jullie hebben geen idee wat het voor mij betekent. Suzanne en Freek hebben heel veel voor mij ook betekend. Dus dit is echt... ik zit te trillen in de auto. Ik heb hem op de slagstok staan.
3: En op wat
1: voor manier dan?
2: Hun liedjes. Ik ken hun al vanaf dat ze in de Klaas House Sessions daar hun covers deden. Dat is op YouTube. En ik zei al, die gaan nog eens heel groot worden. En dan maken ze nummers die mij zo in het hart raken... Ja, fantastisch. Ik gun dit onwijs wat Sam overkomt. En Freek natuurlijk. Hè. Ik hoop dat het goed mag gaan met hem.
1: Ja.
3: Hey, dus jij bent er echt al vanaf het begin bij. Vanaf dat zij dus inderdaad covers maakt op YouTube.
2: Ja, absoluut.
1: Hey,
2: ja.
1: Maar wat vet dat je ze dan nu in Gelredome gaat zien. Ze staan er ook 10 keer. Is toch ongelooflijk, Danielle?
2: Ja, ik zit echt te shaken in de auto. Echt, dank jullie wel. Nou.
3: Het is jou zeer gegund. Je krijgt dus 2 tickets voor Q-Music Present Suzanne en Freek. En je bent er dus bij op zondag 24 mei. Veel plezier.
2: Oh, dank jullie wel.

0: Bibi Rexha, samen met Faithless natuurlijk en New Religion.
1: Ik dacht, David Guetta heeft hier ook wel aan meegewerkt. Want nee. David Guetta is natuurlijk de man van het pakken van een oude hit en dat dan in het nu zetten.
0: Ja, in dit geval is het echt Faithless zelf die hier aan mee heeft gewerkt. Bibi Rexha die was laatst trouwens de gast bij Stefan Bouwman in Stefans pianobar. Dat we hier op vrijdagavond bij Q-Music. Moet je even luisteren, want ze heeft ook al een akoestische versie gedaan van die New Religion. Hoe dat klinkt.

0: vet, hè?
1: Ja, zij heeft zo'n goede stem.
0: Ja.
1: Echt geweldig. En dan de piano, de piano wordt door Stefan gedaan.
2: Zeker. Je ziet het hele optreden op qmusic.nl of in de app. Zometeen nieuwe ronde 4 op een rij.
1: Ja, gisteren ging het niet goed. Werd het uiteindelijk 1 op een rij. En daar win je natuurlijk precies niks mee. Maar wil je meespelen? Lijnen zijn open. 0909-9596.
2: Krijg je zometeen het laatste nieuws van Annemarie. En ook Bruno Mars komt eraan binnen een paar minuten.
3: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
11: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
11: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker, 99 cent. Dat is minder dan een euro.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
0: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Howdy! Beleef het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen. Sky Shifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
1: Het is 8:30, op de weg is het rustig. Wat vertragingen langer dan 5 minuten. En die zijn op de A15 richting Ridderkerk. Je komt daardoor een pechgeval in 7 kilometer... tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord, een half uurtje. En de A16 Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk Zuid... 6 kilometer met een kwartier.
20: De meeste plekken is het bewolkt vandaag. In het zuiden en oosten kans op een buitje. In het noorden en westen blijft het droog. Er kan ook een zonnetje gaan schijnen. Tot 12 tot 15 graden vandaag. Annemarie van Taatsen.
21: Nou, goedemorgen. Het is natuurlijk bevrijdingsdag. Vandaag is het 81 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Nou, nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt ook het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Ja, en nog niet de helft was oud genoeg om het zich ook te kunnen herinneren. Nou, zoals altijd op 5 mei zijn er door het hele land vanaf vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jette het startsein voor. De Josti-band is dit jaar een van de ambassadeurs van de vrijheid. Zij gaan er overal een feestje van maken. Er komen allerlei nummers voorbij tijdens hun optreden, zegt een van de bandleden, Evelien.
22: Bloed, zweet en tranen komt na. Terug in de tijd en dan 2 emmertjes water. En als we dat gedaan, dan gaan we Loco Loco van Renie Zonneveld. Dus dan gaan we het dak even losmaken, al die mensen.
20: Zo, lekker dag.
1: Ja, wat lachen.
21: Ja, ze treden dan samen op tot slot met DJ Renier Zonneveld dus.
1: Hé, maar wat ook een vrolijk gezicht. Want dan gaan ze met z'n allen in zo'n grote helikopter. Want bijvoorbeeld Rolf Sanchez is ook een van de ambassadeurs van de vrijheid, toch? Nou, die zit dan natuurlijk in zijn eentje met wat crew in zo'n helikopter. Maar gewoon de hele Josti-band, dat is een hele helikopter vol.
20: Ja, te gek hoor.
21: Het lijkt erop dat 7 mensen het Hanta-virus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. 1 Brit ligt op de IC en aan boord zijn nog 3 mensen met milde klachten. Het schip ligt nog voor de kust van Kaapverdië. Nederlandse autoriteiten die zouden wel bezig zijn met een evacuatie. In winkels van Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef. Die begint in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Daarna wordt de test uitgebreid. Ja, ze hopen dan dat in ieder geval dat die bodycams bij de beveiligers een afschrikwekkende werking hebben eigenlijk. En we slapen steeds minder vaak gezellig lepeltje lepeltje met onze partners. We liggen in ieder geval een stuk minder vaak met elkaar echt in 1 bed. De slaapscheiding is in opmars. Het AD schrijft erover deze ochtend. Ja, jonge kinderen, ploegendiensten of iemand die snurkt. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor mensen ervoor kiezen om niet meer samen te slapen, maar voor het bed in de logeerkamer te kiezen bijvoorbeeld. Slecht voor je relatie zou je denken, maar een goede nachtrust kan je juist je relatie verbeteren. Want van slecht slapen word je kortaf en kun je emoties van anderen moeilijker begrijpen. En stellen die slecht slapen maken ook vaker ruzie. Het is geen wondermiddel, zeggen de experts. Het is ook goed om af en toe juist wel samen te slapen in vakanties en in weekenden. Of in ieder geval om samen ook te beginnen de nacht.
20: Ah, ja.
1: Ik vind het heerlijk hoor.
20: Ja, je moet er natuurlijk wel ruimte voor hebben.
21: Ja.
20: Het is ook niet zo dat iedereen maar een logeerkamer heeft. Ik denk dat er heel veel mensen het misschien wel zouden willen, maar die liggen dan in een tentje in de achtertuin.
21: Ja, en op de bank hoor.
1: Op de bank slapen is ook wel echt droevig hoor.
20: Ja, dat is droevig.
1: Wij hebben de luxe van een logeerkamer. En dan, ik pak wel eens echt bewust 's avonds al meteen de logeerkamer. Ik vind 's nachts verplaatsen doe ik ook wel eens. Het heeft met een snurkende geliefde te maken. Dat doe ik dan wel, maar vind ik ook altijd een beetje. Ja, dan
20: is het zo op reis.
1: En in zo'n koud bed stappen, dat vind ik echt droevig. Maar s'avonds beslis ik wel eens, joh, vanavond doe ik wel even de logeerkamer. Heb ik sowieso een goede nacht. En heb je de volgende dag echt, echt veel aan.
20: En jullie hebben een ander ritme natuurlijk ook. Dus dat,
1: ja, en daarom. Dus ik ga toch al zoveel eerder naar bed en ik ga er zoveel eerder uit. Dat daartussen is toch niet echt bedoeld voor gezelligheid. Ja,
20: nou, ik krijg niet eens 2 aparte dekbedden voor elkaar. Laat staan en maar slapen. Hallo Melanie.
23: Hallo, goedemorgen. Hallo.
20: Heb je een partner?
23: Hi. Ik heb een partner, ja, okay. Zeker.
20: En liggen jullie iedere avond gezellig lepeltje lepeltje of herken je in dit onderzoek?
23: Nee, zeker niet. Wij liggen niet lepeltje lepeltje.
1: Maar wel in hetzelfde bed?
23: Wel in hetzelfde bed, ja. Maar wel allebei aparte deken. Ja.
20: Oh, we hebben een aparte deken?
23: Ja.
20: En wie heeft dat geïnitieerd van jullie twee?
23: Ik.
1: En wat vind je er zo lekker aan?
23: Nou, anders dan, hij draait altijd zichzelf helemaal in de deken. En dan word ik s'nachts wakker en heb ik het koud.
20: Ja. Ja.
1: En gaan jullie tegelijkertijd naar bed?
23: Vaak niet, eigenlijk.
1: En wie ligt er dan eerst?
23: Ik.
20: Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus hij rolt...
23: Ik vind het lekker om gewoon lekker in bed te liggen met mijn telefoon, nog heel even een spelletje te spelen of even te kijken of zo.
1: Alles waarvan je altijd hoort, doe dat nou niet vlak voordat je gaat slapen. Dat vind jij dus even lekker.
23: Ja, dat vind ik lekker. Ja,
20: heerlijk,
23: inderdaad.
20: Even gelijk
1: Hey, lig je nu nog in bed of ben je eruit?
23: Nee, ik ben eruit. Ik had vanmorgen heel vroeg een MRI-scan. Dus,
1: dat is nog wel even spannend.
23: Het was eigenlijk meer even een extra controle. Dus
1: Wat? Als ik vragen mag?
23: Op mijn lage rug.
1: Ai, heb je daar last van?
23: Ik heb al heel lang last van, ja.
1: Oké.
20: Okay. Ja. Ja, je bent niet de enige die vandaag last heeft van de rug. Want Marieke is ook door de rug gegaan. Die wilde vanmorgen een onderbroek pakken uit de wasmand. En toen is ze door de rug gegaan. Ja. Ondertussen heeft Luc last van zijn hamstrings. Die zit hier in een soort veldhospitaal, Melanie. Dan kom jij er ook nog een keer bij.
23: Nou, ik ben volgens mij helemaal tussen.
20: Ik ben volgens mij de enige die niks heeft. Oké. Okay. Hey, met wie wil je gaan vieren op rijden?
23: Met Makkie.
20: Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik de studio verlaten, want ik loop nog als een kievit, Melanie.
23: Ja.
1: Vier woorden heb ik voor je. Ik hoop zo dat jouw associaties zo meteen gelijk liggen met die van Mattie. Want die is inmiddels de studio uit, dus daar gaan we. Eerste woord, Melanie, is heet.
23: Koud.
1: West.
23: Oost.
1: Springen.
23: Springen. Oog.
1: En spruitjes.
23: Groente.
1: Ligt het gelijk met Mattie? Komen we achter.

0: Nieuwsuitzenders op Q, I Just Might. Vier op een rij spelen met Melanie, 37, uit Spijkenisse. Eerste woord, Melanie, is heet.
1: Koud.
0: West.
1: Oost.
0: Springen.
1: Hoog.
0: En spruitjes.
1: Groente.
0: Nou, die eerste twee die gaan wel lekker, hè, Melanie. Dat heet koud en West-Oost. Maar dan komt springen en dan komt er toch echt van alles en nog wat binnen via de Q-app. Dansen.
2: Ja, ik was er bang voor.
0: Ik vond hem ook moeilijk, hoor. Ik dacht ook, ja, wat zou ik gezegd hebben? Trampolinen zie ik ook nog regelmatig. Maar ook ver of touw. Van natuurlijk touwtjes springen. Ja, ik vond jou hoog helemaal niet zo gek. Maar zullen we Mattie maar gewoon binnen gaan roepen?
2: Ja, lijkt wel handig.
0: Dan hoeven we niet langer in spanning te zitten. Dan komen we erachter wat zijn associaties zijn bij jouw vier woorden. De deur die zwaait open. 2.500 euro in de straat staatsloten, daar maak je kans op. En Mattie, het eerste woord dat ik Melanie heb gegeven is heet.
3: Koud.
0: West.
3: Oost.
0: Natuurlijk.
3: Oh.
0: Moest je daar lang over nadenken?
3: Ja, echt een ja.
0: Springen.
3: Zo. Trampoline.
0: Ah, nee. Is wel binnengekomen in de Q-app. Wat heb je daar gezegd, Melanie?
2: Hoog.
3: Hoog?
0: Hoog.
2: Ja.
3: Oh, ja. Ik zat nog aan touwtje springen te denken, maar dat ik touwtje, dat is raar.
0: Nee, hoog. En wat had wat was je antwoord geweest bij spruitjes?
3: Groen.
0: Nee, het was groente.
2: Nee.
3: Nou, hommelig. Hommelig, zeg.
0: Jammer.
3: Okay.
0: Zat er niet in. Hey, Melanie, sterkte met de uitslag van de MRI-scan. Wanneer krijg je die?
2: Ik hoop vanmiddag.
0: Oké, dat is lekker. Nou, dan weet je dan maar hoe het zit met die onderrug van je. Fijne bevrijdingsdag,
2: precies.
0: Hè?
2: Precies. Hey, dankjewel jullie ook.
0: Hoi.
2: Doeg.
0: Hey, Luc, wij hebben natuurlijk zeer meegeleefd met de soap dat jij onlangs je allereerste koopappartementje hebt gekocht. Daar moet een heleboel voor geregeld worden, neem ik aan. En jij bent door nogal wat hoepels gesprongen, toch?
4: Ja, ik moest laatst bewijzen dat ik een mens ben.
0: Dat jij een mens bent?
4: Een mens.
0: Een mens van vlees en bloed. Hoe dat zit, dat horen we zo. Chainsmokers op Q Music, Something Just Like This.

0: Nicky Music en Something Just Like This. Ja, onlangs natuurlijk het goede nieuws dat Luc bij ons op de redactie... het is gelukt om zijn eerste koopappartement te bemachtigen. En het is natuurlijk een jungle out there, het is een wild westen... dus iedereen is ongelooflijk blij voor Luc dat dat gelukt is. Of er is nog geen housewarming geweest, of ik was niet uitgenodigd?
1: Tweede.
0: Oh.
1: Nee, jij staat bovenaan de gastenlijst.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja. Er moet gewoon een boel geregeld worden. En klopt. Dan heb je hebt natuurlijk niet zomaar de sleutel.
1: Nee, klopt. Op 1 juli krijg ik de sleutel. 1 juli. En nu zit ik vooral een enorme rompslomp aan vragen... en aan het invullen van gegevens op allerlei verschillende plekken. Dus je doopname, geboorteplek, je burgerlijke staat. Dat wil iedereen ineens van je weten.
0: Weet je wat je aan het doen bent op dit moment?
1: Totaal niet.
0: Nee, dat kan ik me zo goed voorstellen. Kan me dat ook nog. Ik weet het nog zo goed. Bij de aankoop van mijn eerste huis had ik zoveel hulp nodig van mijn vader en mijn broer. Omdat ik dacht, wat ligt er hier allemaal voor me? Wat ben ik allemaal aan het tekenen?
1: Heel veel vragen inderdaad. Waarvan je denkt, ja, wil ik dit? Moet ik dit hebben? Kost het me meer geld of minder geld? Ja, nee. En je doet wel braaf mee. Want je bent ook bang dat je het verkeerd invult. Dat ze dan zeggen, helaas, het gaat niet door.
2: Overlijdensrisicoverzekering moet je geloof ik ook afsluiten. Ook
1: schrijf even mee.
2: Heel veel dingen daarna vergeet je ook weer. Wat je ervoor hebt moeten regelen.
0: Ja. Rook je de ja, de nee?
1: Wordt ook gecontroleerd of je, vond ik mooi, of je een witwasser bent... of misschien banden hebt met een terreurorganisatie. Nee. Bleek bij mij niet het geval.
2: Oh, gelukkig.
1: Fijn, was een fijne bevestiging.
0: Heb gelogen dus.
1: Ja, dat wel. Ja,
0: ja. Oh joh. Ja, je moet er heel veel heen.
1: Klopt. En wat ik vooral fascinerend vond... dat was een app die moest ik downloaden. Dat heet Cleverbase.
0: Ja.
1: En dat laat zich een beetje vergelijken met een soort van DigiD-app... Je kan jezelf ermee identificeren.
0: Ja.
1: Dat was ergens halverwege het hele traject. Dat je, dus al, je hebt echt al alles al ingevuld. En dan ineens is daar Cleverbase, een app. Nou, weer alle gegevens invullen. Dus weer je geboortedatum, je doopname, je familieleden, alles. En toen ineens kwam er in die app voor... je gaat nu een FaceTime-gesprek in.
0: Oh.
1: Toen heb ik de app weer afgesloten. Dacht ik, nee, dit wil ik niet. Dacht ik, nee, dit gaan we niet doen. Hoezo gaan we dit niet doen? Nou, toen uiteindelijk dacht ik toch, nee, ik moet blijkbaar deze stap zetten. Weer al mijn gegevens ingevuld. En toen dacht ik, oké, ik ga nu dat FaceTime-gesprek in. Maar ik wist niet wat er ging komen. Ik sta in een wachtrij. 3 mensen voor u, 2 mensen voor u, 1 iemand voor u.
0: Spannend.
1: Ik moest op een plek zitten waar niet te veel lawaai was. Waar ik in duidelijk licht moest ik zitten. Ik moest de selfie-cam van mijn telefoon aan hebben staan.
2: En toen verscheen... Je moest kleren aan hebben.
1: Had ik wel. En toen moest ik. Toen verscheen er op mijn scherm een jonge man, ongeveer mijn leeftijd, met een headset op. Die je kan vergelijken bij de drive-thru van de McDonald's. onder een systeemplafond. Dat was alles wat ik zag. En die had 2 vragen voor mij. Dat was in eerste instantie: wilt u even met uw hoofd van links naar rechts? Dus hebben zij een beetje een zijaanzicht op je gezicht.
0: Ja.
1: En daarna kunt u de volgende code herhalen. En toen had hij een 4-cijferige code. En dat was het. En het voelde helemaal James Bond. Het was helemaal, wow, deze man gaat nu achterhalen of ik echt ben. En niet een soort van AI-gegenereerde Russische weet ik wat.
0: Merkwaardig. Ben je gewoon gehackt? Was je klant bij Odido of niet?
1: Ja, en bij Pornhub. Dus de kans is heel groot dat ik nu gehackt ben. Ja.
2: Hey, maar heb jij je nieren nog? Want je hebt zoveel moeten afstaan dat ik ook het gevoel heb... dat ze je een keertje s'nachts komen ophalen. En dat er ergens in een of andere illegale praktijken... op een parkeerterreintje jouw je nieren worden uitgesneden.
1: Nou, je weet niet waar je mee akkoord gaat allemaal. Dus het zou zomaar in de kleine letters kunnen staan. Maar dit was volgens mij echt bedoeld om te controleren... hebben wij hier daadwerkelijk te maken met een echt persoon, met een echt mens... die ook echt een huis gaat kopen.
0: Ik zie Eva hier ook appen. Rare Luc, dat heb ik vorige week ook moeten doen. Maar die persoon die voelde ook bijna als AI. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je denkt... waar zit ik in dat je eerste gedachte tegenwoordig is... is dit AI? Zit daar wel echt iemand met een headset?
1: Er was ook weinig contact. Het was niet heel leuk. Ik ben Bart bijvoorbeeld en ik ga je helpen. Nee hoor, het was gewoon tats, deze 2 vragen. Ja. Nou, dank u wel, dag.
2: Maar dit doe je toch ook bij de notaris?
1: Dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet geweest.
2: Oh, je moet toch uiteindelijk nog wel fysiek naar een notaris?
1: Nee, zeker.

0: uiteindelijk
1: dat
0: wel,
1: ja.
0: Wel.
1: Ja, dat moet ook nog, ja.
2: Nou ja, wij kunnen echt bevestigen, jij bent een mens van vlees en bloed. Jonathan, die hebt ook nog, Luc is echt een mensenmens.
1: Ach, dat vind ik lief.
0: Ja, dat is ook zo. Hier, overlijdensrisicoverzekering heb je niet nodig als je alleen bent, Luc. Omdat je bij overlijden de woning aan de bank nalaat. En niet aan een partner die met de schulden komt te zitten. Nou, dat scheelt dan weer.
2: Maar jij bent toch zijn partner, jij was toch ook mee naar de bezichtiging?
0: Ja, klopt inderdaad, ja. Dus je kan mijn naam gewoon invullen. Dat mocht het onverhoop misgaan, dan heb ik een prachtig appartementje in het hart van Utrecht. Hartstikke leuk. Nou, succes nu, jongens, zet hem op. Dit is Zoe Levi. Hoe was

0: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
12: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: En Lipton.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18 plus.
5: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
6: Laat het hier zijn.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
15: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
19: Goedemorgen, het is 9 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
20: Goedemorgen. In het hele land wordt vandaag de bevrijding gevierd. Er zijn allerlei bevrijdingsfestivals. En het startsein wordt straks gegeven in Utrecht door schrijver Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken zij het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Zij vliegen per helikopter van festival naar festival. Maar de bandleden passen er niet met z'n allen tegelijk in. Zo vertelt Evelien, een van de bandleden.
21: We gaan 4 mee. Plus begeleiding. En de ander gaat met de spoedbus naar Vlissingen. Ieder mag 2 keer in de helikopter en 2 keer in de bus.
20: Zo is het goed verdeeld. Andere ambassadeurs zijn dit jaar DJ La Fuente, Rolf Sanchez en zangeres Carsou. Albert Heijn is helemaal klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een bodycam krijgen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet, meldt het AD. Alleen beveiligers krijgen zo'n camera, medewerkers zelf dus niet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 26 mensen omgekomen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. En een groep amateur sportclubs werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidievraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie die subsidie kreeg. En daardoor vielen veel clubs buiten de boot. Het weer dan. De meeste plekken is het bewolkt vandaag. In het zuiden en oosten ook kans op een buitje. In het noorden en westen kan er soms een zonnetje gaan schijnen. En dat wordt 12 tot 15 graden.
17: Super rustig op de weg. Eigenlijk maar één vertraging op de A15 door een vrachtwagen met pech richting Ridderkerk. Tussen de Noordtunnel en Ridderkerk-Zuid. 4 kilometer en 7 minuten.
19: Mattie en Marieke. Ja, gewoon normaal doen allemaal, want wij dragen een bodycam deze ochtend. Dus ja. Geen rare fratsen. En dit is Joe en Corey, Head and Heart. Yeah.

0: laatste van mij. Je luistert naar show 1630, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, misschien hijs jij vandaag wel de vlag op Bevrijdingsdag. Je bent nog aan het overleggen met de buurtjes voor een gezamenlijke mast.
1: Ja, dat zouden wij leuk vinden. We hebben een 2-onder-1 kap en we delen ook de voortuin. Dus het zou wel tof zijn om hem echt aan zo'n mast te hangen. Ja. En jij hebt het ook. Ik ben daar wel van onder de indruk. Ja, jij hijst nooit een vlag. Je hebt niet een Nederlandse vlag. Maar het idee dat jij, want jij zit best wel hoog in Rotterdam.
0: Ja.
1: Het idee dat jij eigenlijk voor de hele stad nu vandaag de vlag zou kunnen hijsen, vind ik wel mooi.
0: Klopt, ja. Ik heb alleen een Rotterdamse vlag. Dus dat is eigenlijk te beperkt natuurlijk. Maar ik heb een hele grote vlaggenmast. Ik woon ook nog aan een soort van haventje. Dus als je dan bij mij komt binnengevaren. Ja, ik zie eruit als de ambassade, ik zou willen.
1: Ja, ik denk dat als jij het licht van je telefoon op goed vel zet en je gaat op je dakterras heen en weer met je telefoon, haal je zo de olietankers binnen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Binnen nu en 2 weken gaan wij ook heel veel vlaggen hijsen. En we noemen het
3: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: De eerste die als eerste 10 vlaggen heeft gehezen, die wint. Wat gaan we nou precies doen? Wij gaan met een bus kriskras door heel Nederland. Voor de hele, hele grote bus met onze gezichten erop. En een week lang, ja, maximaal, gaan wij door Nederland. Wij gaan overal in Nederland verschillende spellen spelen. Spellen tussen Marieke en mij. Degene die zo'n spel wint, die mag een vlag hijsen. Wat voor spelletjes zijn dat dan? Wat voor challenges?
1: Ja, dat zijn grote challenges waarbij we jouw hulp nodig gaan hebben. Dus stel, we moeten iets enorm zwaars van A naar B weten te brengen. Of we moeten met een hele grote groep iets voor elkaar krijgen binnen een bepaalde tijd of op een bepaalde plek. Het zijn dus challenges waar we jouw hulp echt bij nodig gaan hebben. Je kan dan natuurlijk kiezen, ben je voor Mattie of ben je voor mij?
0: Oh.
1: Maar we gaan je hulp op een andere manier ook nog nodig hebben. Wij gaan dus vlaggen hijsen. Elke keer als er een challenge is gewonnen, gaat de vlag van Mattie omhoog of gaat de vlag van mij omhoog. Maar er zijn in die week ook vlaggen door heel Nederland verstopt.
0: Ja, dat zijn dus op andere plekken, want wij hijsen de vlag op de plek waar we dat spel spelen. Dat kan in Noord, Oost, Zuid, West Nederland zijn. Op de plek waar we dat spel spelen, hijsen Marieke of ik de vlag. En op andere plekken kun je op zoek naar vlaggen.
1: Ja, dat zijn de zoekvlaggen en daarmee kun jij het spel van koers laten veranderen. Stel nou, het staat, ik noem zomaar even een voorbeeld, hè. Het staat 6-3 voor mij.
0: Het is heel hypothetisch.
1: Het is echt hypothetisch, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik heb al 6 vlaggen weten te hijsen over 2 weken. En Mattie zit op 3. En jij weet 1 van de verstopte vlaggen te vinden. En je denkt, nou, ik ben echt voor Mattie, want ik kan wel een zetje in de rug gebruiken. Dan hijs je dus de vlag van Mattie. Dan gaat er een rode vlag de lucht in. Maar als je echt team Marieke bent, dan hijs je mijn vlag. En dan gaat er een blauwe vlag de lucht in.
0: Exact. En zo kan je het spel dus beïnvloeden. Dus misschien zit je helemaal niet op de plek waar een spel wordt gespeeld. Maar dan kan je wel in je eigen omgeving op zoek naar die vlaggen. Dan gaan we dus op zoek naar 10 vlaggen. En diegene die wint Mattie versus Marieke, die mag zich maar liefst 1 jaar lang de winnaar noemen.
1: Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè?
0: Ja,
1: verder worden we helemaal niet tegen elkaar opgezet. En gaan we echt hand in hand, busje in, busje uit. Maar zodra wij een challenge spelen, zijn we toch fel.
0: Het begint over 2 weken op een maandagochtend. Alles wat je moet weten vind je nu op qmusic.nl en in de app. Dit is Deep Blue.

0: Wat een wereldtrek. Afrojack, Sia en David Guetta bij Q-Music Awake Tonight. Zo direct horen we de plannen deze zomer van David Guetta. Maar waar zit jij deze zomer?
1: Sardinië.
0: Sardinië?
1: Ja.
0: Oké, ik ga naar Mallorca en Menorca.
1: Twee eilanden naast elkaar.
0: En dan nu de plek waar David Guetta is deze zomer.
2: Ibiza!
3: Ibiza!
4: Ibiza!
3: Ibiza! Ibiza!
0: Wil je nog verder?
1: Doe maar.
5: First day in Ibiza.
3: Ibiza, Ibiza.
0: Nog verder?
1: Ja, is er nog meer?
0: Oké.
6: Okay. In Ibiza.
3: Ibiza, I love you.
7: I see you in Ibiza.
1: Voor hetzelfde geld had hij ook nog Veluwe gezegd.
0: Ja, en die kans is klein natuurlijk. Ja.
1: Ben jij er ook nog op Ibiza dit jaar?
0: Ik ga ook nog naar...
3: Ibiza.
1: Ja, dat is een jaarlijks terugkerend evenement
0: absoluut,
1: natuurlijk.
0: Ja, ik ga David daar nog zien. Waar precies?
3: Ibiza.
0: Daar ga ik hem nog zien.
1: Daar, ja. Kan wel eens leuk worden, dat Ibiza.
0: Absoluut. Dit is Q-Music 10 voor 10:30. Lola Young, Messi.

0: Lauren.
1: Cue music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Nou, er is gedoe over deze iconische filmscène.
3: Buurman, wat doet u nu?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
20: Wat mij rust geeft, even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Amster!
22: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
21: Yes!
22: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
21: Hoi!
22: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
21: Yes!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Amster!
23: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
25: Even over later.
26: Psst, ik ben aan het streamen.
25: Oh, sorry.
26: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
27: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
28: Begon jouw dag met ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Mindshift. Elk moment een reis.
0: Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.
1: Mindshift. Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: 2:10, Q-verkeer met maar één file. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A1 van Osnabrück richting Hengelo. Tussen Hengelo Noord en Hengelo zelf 3 kilometer en 7 minuten.
5: Nou, sta je vandaag op een bevrijdingsfestival. Grote kans dat het daar bewolkt is. In het zuiden en oosten van het land is er ook kans op een buitje. In het noorden en westen kan de zon wel even doorkomen. Het wordt tussen de 12 en de 15 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Beveiligers in Albert Heijn gaan bodycams dragen. Het gaat om een proef in 4 winkels in eerste instantie. Ja, als een klant zich agressief gedraagt, dan mag het cameraatje worden aangezet. De Albert Heijn hoopt dat die bodycams een afschrikwekkend effect zullen hebben en dat agressie tegen personeel afneemt. In het hele land wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. De officiële start was vannacht in Wageningen. En vanuit daaruit verspreidt het vuur van de vrijheid zich door het hele land. Vanmiddag beginnen dan overal de bevrijdingsfestivals. En een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt dan per helikopter naar 4 festivals. Maar goed, de band is groot en dus passen ze niet allemaal tegelijk in 1 heli. Zo vertelt Evelien, een van de bandleden.
7: We gaan 4 mee, plus begeleiding. En de ander gaat met de spoedbus naar Vlissingen. Ieder mag 2 keer in de helikopter en 2 keer in de bus.
6: Andere ambassadeurs dit jaar zijn DJ La Fuente, Rolf Sanchez en Karsu. Die gaan dus allemaal die festivals langs.
5: Gisteren veel in beeld, hè? Tijdens de doden, denk ik ook. Ik zag La Fuente, ik zag Rolf Sanchez. Ja? Ik dacht ook, kijk nou naar Vrienden van Amstel.
4: Ja, ja. Klopt, ja. Hey, ga jij nog naar een bevrijdingsfestival?
5: Nee, ik ga vandaag niet dreven. Ga jij?
4: Nee, ik ook niet. Maar nee. Het is altijd wel heel erg leuk. Ik ben wel een aantal keer naar die in Haarlem geweest. Ja. Echt heel erg leuk. En toen ik in Utrecht studeerde, woon ik echt schuin tegenover het park waarin die van Utrecht wordt gehouden. Ik vind het sfeertje er altijd wel echt heel goed. En het is jammer dat het weer dan vandaag een beetje tegenvalt. Het liefst wil je natuurlijk toch altijd met dat zonnetje op je kop bij zo'n festival staan. Maar
5: Noord en Westen krijgt vandaag een zonnetje.
4: Ja, is ook zo. Is ook zo.
5: Je moet een beetje geluk hebben.
4: Ja.
6: Ja, het is natuurlijk inmiddels 81 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. En dus zijn er ook steeds minder ooggetuigen in ons land. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt gedaald tot onder de 5%. Het gaat om ruim 800.000 mensen. En minder dan de helft van die mensen was eigenlijk oud genoeg om het zich ook te kunnen herinneren. Online kan nog altijd volop worden gegokt op mogelijk toekomstige gebeurtenissen, zoals de val van een kabinet of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar verbood de kansspelautoriteit zo'n goksite waar je dus voorspellingen kan doen. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd actief. Je kunt daar ook opmerkelijke voorspellingen doen. Bijvoorbeeld of Jezus dit jaar terugkeert op aarde.
4: Dat denk ik niet.
5: Nou, ook zitten.
4: Omscheiden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar niet op moeten.
5: Nee, ik zou daar ook niet alles op inzetten.
4: Niet hopen.
5: Nee hoor.
6: Dan de politieke partij de SGP in Barneveld. Die maakt zich grote zorgen over de nieuwe Flodder musical. Die is volgend jaar te zien in een groot theater in Barneveld. En de lokale SGP-fractie is bang voor ongepaste zaken, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer dan over deze beroemde scène.
8: Buurman, wat doet u nu?
6: Ja, uit de film van Flodder 1. Iconische zin natuurlijk. Je ziet Kees daar staan in de garage met de buurman. De buurman kijkt wat verlekkerd
5: natuurlijk
6: naar Kees.
4: Ja, niks menselijks is ons vreemd, hè?
6: Nou, die scène gaat ook zeker in de musical komen, zegt de producent Gert Verhulst.
9: Een musical zonder die zin over Flodder, dat zou niet kunnen. Want zo simpel is het.
6: Nou, die komt er dus in. Maar de makers hebben wel beloofd om rekening te houden met de gevoelens die in de Barneveldse samenleving leven. Ja, dit is natuurlijk een vrij christelijke samenleving. Wat strenger in de leer. SGP natuurlijk ook.
5: Ja, Jezus komt nog niet terug op aarde in Barneveld in ieder geval.
4: Nee.
5: Goh. Ja, het is heel opmerkelijk. Ja. Want dit is volgens mij de plek waar 4045 nu wordt gehouden.
6: Ja, klopt.
5: Dat is diezelfde zaal. En daar gaan ze een jaartje mee stoppen. En dan komt daar de Vlodder. Ja, musical theatervoorstelling.
4: Maar dat is toch een enorme zaal. Want dat 4045 is toch net zoals Soldaat van Oranje. Zo'n hele grote musical waarbij je ook decor beweegt. En je geloof als publiek ook beweegt en zo.
5: Ja, het is echt een enorme hangar. En wat ik begrijp is dat ze nou ook een gedeelte van Zonnendaal opnieuw gaan opbouwen.
4: Wauw.
5: En dat je daar dan, dat je dan die wijk ziet.
4: Hey, maar daar duikt Gert Verhulst in. Maar dit is toch echt heel erg een Nederlandse serie? Of heeft hij het ook supergoed gedaan in België?
5: Ja, maar dit doet hij volgens mij in samenwerking met Dick Maas. En het is natuurlijk in Nederland.
4: Ja, nee, precies. Maar daarom, ik verbaas me over dat het een Vlaamse producent is.
5: Ah, zo. Ja, geen idee of dat heeft doorgedruppeld tot België eigenlijk.
4: Nee.
5: Geen idee. Nee.
4: Maar wat gek dat ze er brood in zien. Wordt natuurlijk een enorme hit.
5: Ja. Misschien zoeken ze nog een Tatjana en Kees. Kan je even de zin doen?
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Zo.
8: Mattie en Marieke.
5: Nou, die rol is ingevuld bij deze.
4: Maar ik ben ook druk hier, hè?
5: Ja, zwaar.

0: duiken we even de hotellobby in.
1: Ja, even de hotellobby in.
0: Even voor iedereen die nu nog meivakantie heeft. Nou, ik hoop dat je hebt genoten. Dat deze ook extra lange versie van de meivakantie je goed heeft gedaan. Misschien ben je wel weer aan het werk. Denk je, joh, ik heb helemaal geen vakantie gehad. Waar heb je het over? Pak nog even het vakantiegevoel dat ik je nu ga aanbieden. Mm-hmm. Zie voor je een heerlijk hotel in Bergen, Noorwegen.
1: Bergen, Noorwegen. Oké, dat is nogal lastig voor te stellen.
0: Ja,
1: specifiek.
0: Ja, ik ga het specifieker maken. Als je door de ramen kijkt, zie je de haven van Noorwegen. Blauwe luchten en hier en daar een wolkje.
1: Mooi.
0: Binnen is een ontbijtbuffet met veel Noorse zalm.
1: Oké.
0: En uit de speakers klinkt lekkere pianomuziek. En dat was het geval toen wij afgelopen week naar Bergen waren. Dus in Noorwegen even een tripje zonder de kinderen. En elke ochtend tijdens dat ontbijtbuffet speelden we Hotel Lobby Hitster. Dat hebben wij vanmorgen ook gedaan, Mattie.
1: Nieuwe variant weer.
0: Het is heel simpel. Je hoort een pianist een liedje spelen zoals dat ging in dat prachtige hotel in Bergen. Alleen je denkt, ja, welk hitje is dit ook alweer? Mm-hmm. En ik wil van jullie horen titel en artiest.
1: Daar gaan we.

0: Ja.
1: Kom op, Annemarie. Ja, mijn brein loopt helemaal vast.
0: Dit is Miley Cyrus. Buy myself flowers.
1: Flowers?
2: Goed gedaan.
1: Echt goed.
2: Nog eentje.
1: Oh, ik vind het zo lastig, joh. Oké, daar gaan we.

0: ze van, oh, Chainsmokers, Something Just Like This.
1: Ja, of Astronaut, Something Just Like This.
0: Ja, die ken ik natuurlijk als mijn broekzak.
1: Had ik ook goedgekeurd. Nou, ik ben lekker bezig. Ik heb er nog eentje.
0: Oké.

0: val mij maar dood.
1: Ik heb geen idee. Ik tast helemaal in duister, joh.
0: Komt vanzelf. Het is nog het couplet.
1: Oh, oké. Okay. Hoe lang duurt dat couplet? Ja, oh shit.
0: Mensen, de Airbox hebben hem al. Lou onder andere.
1: Is Justin Timberlake?
0: Met?
1: Mirrors?
0: Ja!
2: Oh, oh ja!
1: Zo!
0: Hey. Ja, nou zo liepen wij dus ook bij dat ontbijtbuffet. We kwamen aan een normaal gesprek helemaal niet meer toe. Elke ochtend was het hotellobby hitster.
1: Geweldig zeg. Nou, binnenkort verkrijgbaar hier in Nederland.
0: En de copyright ligt bij mij, hè?
1: Ja, exact, ja. En inderdaad, dit zijn de klanken van Alex Warren, Fever Dream.

0: Harry Styles bij Q Music en American Girls. Hey Menno.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij dan de vlag gehesen? Wij hebben namelijk geen van alle vlag gehesen deze.
1: Nee, ik heb geen vlag.
0: Je hebt geen, maar wel een vlaggenmast.
1: Ook niet.
0: Ook niet. Nee. Oké, dat zit niet
1: ook
0: in jouw
1: niet
0: huisje.
1: Zo'n ding waar die in kan.
0: Oh.
1: Zo'n houder.
2: Het hele pakket heb je niet.
1: Nee.
2: Nee.
0: Niks.
1: Maar heel veel mensen in mijn straat doen het wel. Zeg maar gisteren. Halfstok natuurlijk.
0: Ja.
1: En vandaag.
2: Dus ja, ik vind het ook mooi.
1: Het is wel feestelijk.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ja.
2: We zeggen allemaal tegen elkaar dat we het zo schitterend vinden. En ondertussen dan doen we helemaal niks. We komen helemaal niet in actie.
1: Nee, slecht eigenlijk.
2: Ja, mag je hem ook hijsen als we wereldkampioen worden?
0: Ja, dat mag alles toch.
2: Want kijk, ik zit natuurlijk ook met die rode, blauwe en oranje accessoires en zo. Die hebben we natuurlijk vorige week met Koningsdag hebben die kunnen pakken. Die mag je dan weer met 5 mei mag je weer wat oranjes aan. En dus ik zit, en dan straks hebben we het WK.
0: Maar jij brengt zeg maar wereldkampioen als een soort vaststaand feit.
2: Ja, je moet erin geloven.
0: Ja, dat is ook zeker zo.
2: Als we dan nou ook de vlag kunnen hijsen, dan denk ik dat we hem allemaal wel kopen, hoor.
0: Wimpeltje eraan.
2: Ja.
0: Toch? Ja, gaat wel gebeuren.
1: Ja.
0: Menno, voor wie gaan wij zo meteen in potentie de vlag hijsen? Welke van deze twee artiesten?
1: Of voor Marco Schuitmaker.
0: Of voor Marco Schuitmaker.
2: Dat verdient hij.
1: Ja.
0: Of gaat de vlag omhoog voor
1: Sven Versteeg.
0: Oh.
2: Ja. Daar ga je.
0: Nou.
2: Ja. Vlaggedag.
0: Waarmee begint Menno het foutenuur? Jij bepaalt nu in de app van Q Music.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Gamma.

0: de Ziggo Wifi en TV Start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Ja!

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedemorgen, bevrijdingsdag komt langzaam op gang. Rond deze tijd gaan de ambassadeurs van de vrijheid met helikopters het hele land door. Zoals de Jostie Band. Evelien is één van hen en ze maakt zich niet al te druk, vertelde ze aan ons vanmorgen.
2: Ik ben lekker opgestaan, lekker gedoucht. En dan ga je gewoon verder en niet denken wat je gaat doen op zo'n dag. Want dan word je helemaal gek in je hoofd.
1: Straks rond 12 uur beginnen de bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door premier Jette. Hij steekt het bevrijdingsvuur aan. Alle demonstranten die gisteravond op de Dam zijn opgepakt, zijn weer vrij. Het gebeurde tijdens dodenherdenking in Amsterdam. Zo'n 13 demonstranten wilden de herdenking verstoren door niet in een speciaal vak te staan. En één demonstrant schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Justitie kijkt nog wel of ze straf krijgen. Ons land geeft 20 gevangenisbussen aan Oekraïne. Door de oorlog met Rusland is er een groot tekort aan vervoersmiddelen voor gevangenen in Oekraïne. Justitiestaatssecretaris Van Brugge heeft de eerste 4 bussen al overgedragen. Het gaat om bussen die in ons land stilstaan, maar technisch nog helemaal in orde zijn. Dan nog een opmerkelijk verhaal uit Canada. Een violist klaagde Google aan. Een AI-functie van het bedrijf noemde hem onterecht een zedencrimineel. In een samenvatting van zijn leven beweerde Google dat hij was veroordeeld voor ernstige misdrijven. Door de fout werd een concert van de violist afgezegd en was hij bang voor zijn eigen veiligheid. De muzikant eist bijna €1 miljoen van het techbedrijf. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken bewolkt vandaag. In het zuiden en het oosten ook kans op een buitje. In het noorden en het westen blijft het droog en kan zelfs het zonnetje gaan schijnen. En dat allemaal bij 12 tot 15 graden.
0: 4 files op dit moment. 1 file met een vertraging van 5 minuten of langer op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan 1 kilometer vertraging 5 minuten. En een snelheidscontrole op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 6,5. Nou, het is dinsdagochtend. Ben je erbij vandaag? Ben je druk aan het werk op deze bevrijdingsdag? Sta je in de dierenwinkel of ben je erbij vanuit de cabine? Ja, of ben je vrij vandaag? Ben je klaar het maken om richting een festival te gaan? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app.
3: Welcome to the one and only, the original.
0: Dit is
4: het Foute Uur.
0: Chumba Wamba met Tub Thumping tegenover The Offspring met Pretty Fly for a White Guy. Welke wil je? Stem nu!
3: Q Music is proud to be fout.
0: Eerst Ver Versteegen, Likke

0: klokt zich in. Ze is aan het werk in het ziekenhuis. Het is lekker druk, dus de dag is zo om. Ook Tom Scholten die klokt zich in. Die is post aan het rondbrengen met het foute uur aan. Lucas Oostra die klokt zich in met een foto vanuit de vrachtwagen. Die is onderweg naar Utrecht vanuit Groningen. Dennis Leistra die is aan het werk als lasser. Ik zie ook veel mensen die van hun vrije dag genieten, hoor. Kirsten van Doorn bijvoorbeeld. Die is thuis samen met de zoon Rens naar het foute uur aan het luisteren. Dominique en Jos van Meer die luisteren lekker op een vrije dag. En Gerrit Blom, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Menno.
0: Gerrit, jij moet vandaag artiesten vervoeren.
1: Artiesten en crew inderdaad bij het Bevrijdingsfestival in Assen.
0: In Assen, ja. En dat doe je in een golfcar, zie ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat rijdt altijd lekker. Dat is toch een soort heftige skelter, is dat.
1: Ja, dat is zeker. Vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Heel goed bevallen.
0: Oké. Okay,
1: Je treft van alles aan onderweg. Van allerlei, de gekste dingen.
0: De gekste dingen. En de gekste artiesten ook natuurlijk. Wie komen er in Assen, weet je dat?
1: Rolf Sanchez, weet ik zo uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En vanmorgen is de organisator Sander ook al even in de uitzending geweest bij Hart van Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Rolf Sanchez is natuurlijk de ambassadeur.
0: Ja.
1: En verder heb ik het programma niet zo helemaal in mijn hoofd.
0: Nee, je hebt de line-up niet uit je hoofd. Ook niet nodig. Nou, ik wens een hele fijne dag. Veel plezier vandaag, Gerrit.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Hey, geweldig.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Ja?
0: Komt-ie, hè? Komt-ie. Fijne dag! Fijne dag, Gerrit!
1: Hey, jij ook fijne dag!
0: Dank je, doeg!
1: Hoi, hoi!

Foutenuur. Nou, het is bevrijdingsdag, dus daarom gaan we zo even een vrijheidsbattle doen in het Foutenuur. Maar eerst mag je kiezen tussen deze twee. Welke wil je zo meteen helemaal horen? Wil je Christina Aguilera, What a Girl Wants? What a Girl Wants.

0: Music.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ja, Christina Aguilera ligt een beetje voor, maar dat kan nog veranderen.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we waren toch goud.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: News sounds better with you.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
6: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Hoi van Ethos.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
17: Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Aldi.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Het is bewolkt vandaag in het zuiden en oosten, kans op regen. In het noorden en westen kan het zonnetje schijnen, vandaag maximaal 15 graden. Britney Spears komt eraan in het foutuur met Stronger. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nou, dit gaat helemaal niet lang duren. Er staan 5 files. En de langste is de enige met een vertraging van 5 minuten. De rest is allemaal korter. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 5 minuten.
7: Menno Barreveld.
0: Wonderful Days tegenover Love You More.

0: Gerard Joling. Een Ticket to the Tropics. We gaan zo meteen terug naar 2008 in de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, Nederland maakt zich op voor de bevrijdingsfestivals. Daarover zo meer.
0: En Offenbach zo.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
11: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
20: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
21: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
25: Oh yeah.
24: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
27: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
28: Goedemorgen. Het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
29: Goedemorgen. Bevrijdingsdag komt langzaam op gang. Op verschillende plekken in ons land begint over een uur de bevrijdingsfestivals. Ambassadeurs van de vrijheid gaan met helikopters langs die festivals vandaag. Zoals zangeres en pianiste Carsoe.
0: Wat het vandaag natuurlijk heel mooi gaat maken, is dat we natuurlijk gaan spelen. Concert gaan geven in Roermond, Den Bosch, dan Haarlem en ik eindig in Den Haag. En om al die mensen bij elkaar te zien en vrijheid te vieren met elkaar, dat is denk ik een groot goed. En ik ben heel blij dat ik daar een onderdeel van mag zijn.
29: Maar bij WNL, het start zijn wordt in Utrecht straks gegeven door premier Jette. Hij steekt het bevrijdingsvuur aan. Een heftig ongeluk in Brabant vanmorgen. In Etten-Leur is een man van 33 om het leven gekomen. Zijn motor en een busje botsten frontaal op elkaar. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. De weg is dicht voor onderzoek. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren en voor hun is slachtofferhulp ingeschakeld. Opnieuw is tanken duurder geworden. Voor een liter benzine betaal je nu gemiddeld ruim €2,63. En dat is een nieuw record. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten zijn in Duitsland en België veel goedkoper uit. Daar ligt de prijs inmiddels onder de €2. En we blijven nog even in België, want daar mogen vanaf volgend jaar supermarkten weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in. Voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. En dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers de zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. En dan gaat weer van Weerplaza. In het zuiden en het oosten kans op een buitje. In het noorden en het westen zo goed als droog met wat zon. En dat bij 12 tot 16 graden.
28: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 4 files, 1 file met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 2 kilometer vertraging is 10 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
1: Music. Menno Barreveld.
28: We gaan zo meteen in de top 40 classic terug naar de top 40 van 5 mei 2008. Maar nu eerst Offenbach, Miles Away.

0: Everywhere. Dit is Q-Music. We gaan terug in de tijd. Ja, hip hip hoera voor zangeres Adele. Ze is vandaag jarig en ze mag 38 kaarsjes uitblazen. En daarom gaan we in de Top 40 Classic terug naar 2008. Want dat was het jaar waarin ze voor het eerst in de Top 40 stond. Toen leerden we haar kennen met het liedje Chasing Pavements. En al haar liedjes klinken natuurlijk mooi, klinken gevoelig. Ja, tot ze tussendoor gaat praten.
1: Fuck you, fuck you. Fuck off, fuck off.
2: I wanna fucking say anything.
1: Oh, fuck off. Try to fuck everything
2: up. Oh, fucking hell.
1: Fucking hell, that was amazing.
2: Fucking booing.
1: I'm gonna look fucking amazing. If...
2: I swear to God, I fucking knew.
0: Ja, het is dus gelukt om tijdens één avondje optreden tijdens een festival 33 keer fuck en shit te zeggen. Adele, nou, in de Top 40 Classic dus terug naar het begin van haar carrière. In 2008 stond ze voor het eerst in de Top 40 met Chasing Pavements. Is keuze 1 vandaag voor de Top 40 Classic. Nou, uiteraard heb ik ook twee andere liedjes voor je. Laat weten welke je het leukst vindt, hè, van deze drie. Spreek het in de Q-app, typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 11 in de Top 40, Aida Engel.

En op 27 in de lijst Rihanna en Nio met Hate That I Love You. Keuze 3 vandaag. Breng uw stem uit. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Maar ook direct met Won't Fall. Maar eerst YouGov, Topic, Arash en Deacon. I Adore You.

0: Direct. I won't fall op Q Music. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic vandaag terug naar de Top 40 van 5 mei 2008. Adele stond daarin met Chasing Pavements. Ida Engberg met Disco Volante. En Rihanna en Neo met Hate That I Love You. Teun Borkent zegt, ik ga voor Hate That I Love You. Petra zegt, heel makkelijk deze, Adele. Voor mij nummer 1, Adele met Chasing Pavements, zegt Melanie. Thomas zegt, Menno, leuk om Disco Volante weer eens te horen.
1: Goedemorgen Menno, voor mij Rihanna en Neo.
2: Altijd Adele.
3: Hey Menno, natuurlijk als Adele fan wil ik natuurlijk Adele horen.
4: Voor mij met Rihanna en Neo.
5: Mijn stem gaat voor Neo. Superleuk, nostalgie en ik ga een vrijdag 15 mei live zien in Ziggo.
6: Altijd Adele. Ik heb haar live gezien in München. Die vrouw kan zo goed zingen, dus voor mij is de keuze duidelijk. Altijd Adele.
0: Altijd Adele. Komt in dit geval komt het uit altijd Adele. Want Adele heeft 57% van de stemmen gekregen. Dus Chasing Pavements is vandaag de top 40 classic. Dankjewel.

0: Smit en Stay If You Wanna Dance op Q Music. Zometeen een van de ambassadeurs van de vrijheid. La Fuente komt eraan. And I want you. Nou, en ook Olivia Dean ga ik zo draaien.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
10: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
11: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Je had me al bij hallo.
18: Soms is je leven pure romantiek.
19: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
18: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
13: Q Music.
18: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
20: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
24: Dat is wit goud voor weinig.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
26: Aldi. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
27: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
28: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
29: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg,
0: Of kijk je om. Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren,
3: Aldi. Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: 90 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Het is een grijze dag. In het zuiden en oosten kans op regen. In het noorden en westen kan het zonnetje doorkomen. En het is vandaag maximaal 15 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 9 files. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 13 minuten.
3: Menno Barreveld.
2: Met Olivier.

0: zomaar eens kunnen dat je La Fuente zo over gaat zien vliegen vandaag. Hij is een van de ambassadeurs van de vrijheid. En hij kan ieder moment vertrekken samen met Rolf Sanchez, de Jostiment en Karsou. Vliegt hij met een helikopter vanaf vliegenbasis Gilserijen het land in om naar verschillende bevrijdingsfestivals toe te gaan. Hij start zometeen om 1:15 in Utrecht. Daarna stapt hij weer een helikopter richting Leeuwarden. Daar is hij om 4:15. Ook Flevoland doet hij aan. Dan komt hij even bij mijn buurt in Almere om 7:30. Ik moet zeggen, dan ben ik zelf onderweg naar het bevrijdingsfestival in Zoetermeer, want dan mag ik het foute uur draaien. En La Fuente eindigt in Rotterdam. Daar sluit hij de dag af om 10:15. Nou, mocht je vandaag een festival meepakken, heel veel plezier natuurlijk.
1: Zeg Menno.
0: Ja?
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier de alarmschijven van deze week.
2: De Q-Music.
3: Q-Music.
2: Alarmschijf.
3: Sienna Spyro.

Soms dan doe je dingen waarvan je op het moment zelf denkt... dit is echt helemaal te gek, hè? Dit wordt een succes. Maar als je er dan later op terugkijkt, dan denk je soms... nou, was hem toch niet helemaal. Ik zat afgelopen weekend een beetje te scrollen en te lezen. En toen kwam ik een artikeltje tegen op de website van de Top 40... over de 10 minst succesvolle alarmschijven ooit. Dus het zijn allemaal liedjes waarvan wij DJ's dachten... nou, dit wordt een hit. Maar uiteindelijk dus helemaal niet. Bijvoorbeeld hier uit 2004, Evanescence met Missing. Ja, echt geen idee. Is dus ooit een alarmschijf geweest? Niks geworden. Ik heb hier ook een liedje uit 1974. Wat we aardig zijn vergeten. Het is best wel een leuk liedje van, vind ik deze. Ik had het ook nog nooit gehoord. Dit heet You're Not The Only Girl van Jigsaw. Dus eentje doen uit de top 10 met slechtste alarmschijven. Hier, The Who uit 1970 met No Time. Ja, dan denk je misschien, waarom laat ik je dit allemaal horen? Waarom die top 10 met slechte alarmschijf? Nou, ik heb hier dus een liedje dat alarmschijf geweest is. Helemaal niet lang geleden. Heeft ook heel weinig gedaan. Heeft 3 weken in de top 40 gestaan. Blijft hangen op nummer 40. Ging er afgelopen vrijdag weer uit. Terwijl het zo'n leuk liedje is. Het is Jelly Roll. Met I'm Good.

0: morning light. Somjeu en Tonight op Q-Music. Over Tonight gesproken. Save Me Tonight komt er zo aan. In Alright Stop Lunchtime, een lunchmix. Nou, om 11:45 doen we de piepshow. En het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, nog even en dan barst het feest los op 14 bevrijdingsfestivals in ons land.
0: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30.
0: Meneer.
3: Mevrouw.
0: Bikini.
3: Badpak.
0: Uil.
3: Vogel.
1: Oeh, jongens.
0: Het laatste woord is biefstuk.
3: Vlees.
1: Vlees.
0: Dat is goed!
2: Ben jij de volgende?
0: Win 2500 euro.
2: Mattie en Marieke's. Vier op een rij.
4: Mattie en Marieke. Q-Music.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
9: We hebben een nieuwe single.
10: Met mij, Jan Smit.
11: En met mij, Frans Bauer.

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hi. Hoi.
2: Hoi.
3: Hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Het is code rood bij Dirk.
12: Wat zeg je?
11: Het is code rood.
12: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
11: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Q-Music, the party.
17: Q-Music vind je bij het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
16: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
18: Q-Music.
19: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
19: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
19: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
19: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis!
19: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
19: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen!
18: Hamster!
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag. Op verschillende plekken in ons land gaan de bevrijdingsfestivals van start. In Utrecht steekt premier Jette als start zijn het bevrijdingsvuur aan. Ambassadeurs van de Vrijheid gaan met helikopters langs de festivals vandaag en treden op, zoals DJ La Fuente. Omroep Brabant sprak hem vlak voor het opstijgen even.
10: Vandaag gaat het om het feest en de beleving. Dus ik onderga het hier. Het is wel een eer om hier te zijn, hoor, moet ik zeggen. Het is wel even iets anders dan we gewend zijn. Nogal ruig. We hebben safety briefing gehad van 1,5 uur. Zoveel dingen moet je letten. Ze vliegen lekker laag met de deuren open. Ja. Het wordt bijzonder.
9: In totaal zijn op 14 plekken vandaag bevrijdingsfestivals. Alle demonstranten die gisteravond op de Dam zijn opgepakt, zijn weer vrij. Het gebeurde tijdens dodenherdenking in Amsterdam. Zo'n 13 demonstranten wilden de herdenking verstoren door niet in een speciaal vak te staan. Eén demonstrant schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Justitie kijkt nog wel of ze een straf krijgen. Grote onrust in China nadat een vuurwerkfabriek is ontploft. Zeker 26 mensen zijn omgekomen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Het is niet de eerste keer dat het in China misgaat met vuurwerk. In februari kwamen ook mensen om bij explosies in vuurwerkwinkels. En een groep amateurclubs werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. En daardoor vielen veel clubs buiten de boot. En dan nog het weer van Weerplaza. In het zuiden en het oosten kans op een buitje. In het noorden en het westen zo goed als droog met wat zon. En dat bij 12 tot 16 graden.
17: 8 files op dit moment. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 125,7. De A2 van Weert naar Eindhoven bij 189,9. En de A13 van Rijswijk naar Rotterdam. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 7.
18: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop.
17: Lunchtime. Booty Love met Shine zometeen. David Guetta en Jennifer Lopez komen eraan. Save Me Tonight, maar eerst Calvin Harris en Disciples.

0: Foodie Love en Shine. Alright, stop. Lunchtime.
1: De Piepshow.
0: Ja, het is tijd voor de Piepshow. Ik heb hier een stukje uit Hart van Nederland van vanmorgen. En ik heb er één woordje uitgepiept. Maar welk woord is er uitgepiept? Als je het antwoord weet, stuur dat in de Q-app.
2: Ja, is eigenlijk niet weg te denken, het welbekende kartonnen in je wc. Maar ga er maar aan wennen. Er is namelijk een revolutie op komst in ons kleinste kamertje. Geloof het of niet, maar een toiletpapierfabrikant werkte jaren aan een zonder. Volgens het AD kan het jaarlijks tot 3 miljard schelen. Die belanden nu vaak bij het oud papier of het restafval. En zijn vaak een irritatiepunt binnen een boel gezinnen.
0: Nou, wat moet er op de piep? Stuur het in de Q-app.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De Piep Show.
1: Ja, wat zit er op de piep? Dat is natuurlijk de vraag. Ik liet je net een stukje horen uit Hart van Nederland van vanmorgen. Ashley Gamsbergen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi. Wat denk je dat er op de piep moet?
2: Ik denk het woord rolletje.
1: Je denkt het woord rolletje? Nou, vul het in, zou ik zeggen.
3: Ja, is eigenlijk niet weg te denken, het welbekende kartonnen
2: rolletje.
3: In je wc.
2: Rolletje.
3: Nou. Rolletje, rolletjes, rolletjes.
1: Ja, inderdaad. Rolletje of rol was inderdaad het antwoord in de piepshow vandaag. Ashley levert jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
2: Oh, geweldig.
1: Maar heb je ook enig idee waar dit over gaat, dit verhaal?
2: Ik heb echt geen idee, het was een pure gok.
1: Nou, lekker gegokt, dat is mooi. Dit zat vanmorgen in het nieuws. We kunnen in de toekomst een hoop papier besparen op de wc. Want het kartonnetje dat in het midden van de wc-rol zit, lijkt namelijk niet meer nodig te zijn. Er is een Duits bedrijf, die hebben echt heel lang onderzoek gedaan. Die hebben nu een toiletrol uitgevonden die toch stevig genoeg is zonder dat kartonnen rolletje in het midden.
2: Nou, een beetje jammer, zo'n mooi knutselpapier.
1: Nou, dit kwam ook heel vaak binnen in de Q-app. Ja, je kunt er natuurlijk van alles mee, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat je ze dan los moet gaan kopen, die kartonnen rolletjes. Die komen dan vast in een knutselwinkel terecht. Maar goed, het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op. Stuur ik naar je toe.
2: Is goed, dankjewel.
1: En ga je nog wat leuks doen vandaag op deze bevrijdingsdag?
2: Nee, ik ben gewoon aan het werk.
1: Gewoon aan het werk.
2: Ja, moet ook gebeuren.
1: Dag als alle anderen.
2: Jazeker.
1: Ja, dan wens je daar in ieder geval veel plezier mee.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg.
2: Doeg.

0: Teddy Swims op Q-Music en Mr. Know-It-All. Ik heb hier een bericht van Alicia.
1: Hoi Menno, komt Suzanne en Freek nog op de radio?
0: Of Suzanne en Freek nog op de radio komen? Jazeker. Voor 1 uur draai ik Suzanne en Freek. En als je ze hoort, dan moet je natuurlijk hun naam Suzanne en Freek sturen in de Q-Music app. Maak je kans op tickets voor Q-Music Presents Suzanne en Freek voor zondag 24 mei. Dus hou Suzanne en Freek in de gaten. En Martin Garrix komt er ook zo aan.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: stack silver. Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Yo, Chris van Amsterdam hier.
9: We hebben een nieuwe single.
10: Met mij, Jan Smit.
11: En met mij, Frans Bauer.
12: Want zij hoort bij mij.
13: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: In het zuiden en oosten kans op regen. In het noorden en westen kan het zonnetje schijnen. Het is maximaal 15 graden vandaag. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files. Zijn eigenlijk allemaal best wel kort. De langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer. Vertraging 10 minuten.
17: Menno Barreveld.
16: Ja, hou Suzanne en Freek in de gaten.

0: 9.
1: Suzanne en Freek in halverwege. Ik hoorde ze de hele tijd zeggen, kom maar hier, kom maar hier. Nou, kom maar hier aan de telefoon. Goedemiddag, Q-Music met Menno.
2: Hoi, met Romy.
1: Romy!
2: Ja?
1: Romy. Jij stuurt net Suzanne en Freek in de Q-app.
2: Klopt.
1: Kun je zondag 24 mei?
2: Jazeker.
1: Jazeker. Nou dan... Wat is 24 je geluksgetal?
2: Jazeker.
1: Nou, dat blijkt maar weer. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, oh my god.
1: 2 tickets voor Q-Music present Suzanne Freek. Dus op 24 mei in de Gelredome.
2: Ja, het zijn, supergaaf.
1: Het zijn 2 tickets. Dus ja, wie ga je meenemen? Weet je het al?
2: Ja, een vriendin van mij.
1: Een vriendin van jou. En die ga je zo meteen even bellen en blij maken met het goede nieuws.
2: 100%, ja.
1: Nou, ja, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Naar goud. Het
1: liedje
2: goud.
1: Goud. Ja, daar gaat het hele Gelredome. Iedereen meezingen keihard. Nou, ik moet zeggen, mijn ervaring bij shows van Suzanne Freek is dat eigenlijk iedereen altijd alles keihard meezingt. Dus,
2: ja, ik ook. 100%.
1: Ja, het is altijd leuk, hè? Altijd feest met Suzanne Freek.
2: Ja, precies.
1: Nou, je bent erbij zondag 24 mei.
2: Nou, superleuk.
1: Tot dan.
2: Oh, echt
1: super gaaf. Ja, zometeen de brievenbus. Als je een bericht hebt voor in de brievenbus op deze 5 mei... dan is je bericht natuurlijk welkom. Typ het in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Dan gaan Bas en ik zoveel mogelijk post voorlezen tijdens het lied van de brievenbus. Somber komt eraan met Homewrecker, maar eerst een klassiekertje. Dr. Alban, It's My Life.

0: te horen, ook goed bij stem.
1: Ja, ik dacht, anders zeg je misschien ga maar naar huis. Maar,
0: Nee. Goedemiddag, dat is een heel kort bericht van Art.
1: In de auto met Leon op naar de Rhododendrons in Haarlem. Zin in, zegt Natasja Terlouw.
0: Menno, we hebben onze collega Harm overgehaald om naar Q te luisteren. Harm, veel rijplezier in je vrachtwagen. En naar Q luisteren stuurt Dave Bavelaar.
1: Met Thijs en Zara vrijheid vieren in Hengelo, zegt Renske Spijker.
0: Vandaag klussen in ons nieuwe huis, zegt Sanne.
1: Groetjes aan de mannen van Timmermans Montage, zegt Joris Elsevier.
0: Succes met werken, Jori. Wij drinken de een op jou, Lies van Rosa.
1: Lekker rondjes rijden in Heemstede, Bennebroek met de bus en genieten van alle vlaggen, zegt Milou van Zanten.
0: Marnik, je bent mijn grootste steun en toeverlaat. Dikke kus van je pannie.
1: Liefje, zullen we richting Roden gaan? Kus van Anita.
0: Mijn vrouw is vandaag jarig, Cindy Poussé. Dat stuurt Art Poussé. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, ja. Lekker aardbeien gehaald met Nolan, zegt Bianca.
0: Lieve mama, vandaag alweer 51 jaar. De afgelopen jaren waren niet makkelijk door het verlies van papa. Maar ik ben zo trots op je en hoe je het doet. Je bent een supermama en inmiddels ook oma van kleine Lennart en Vera. Bedankt voor wie je bent, liefst van Babette, Rob en Vera.
1: Marianne, wanneer zijn de broodjes knakworst klaar? Groeten van Michelle en Bert.
0: Samen met mijn collega's Wessel en Kelvin aan het eind van mei GTA 6 knallen. Zin in, stuurt Gijs van den Hout.
1: Groeten aan mijn collega's van K Rent Tool, zegt Tommy.
0: Hé, maar GTA 6, die zou in mei uitkomen. Die is toch. Ik wil de pret niet bederven.
1: Die is nog niet uit, toch?
0: Wel. Ja, die is verschoven naar november, toch? Gijs, maar voor mij komt die in november pas uit.
1: Zo, kom je van een koude kermis thuis?
0: Ja, moet ik hem dan vertellen. Hey, ik heb hier Jules nog.
2: Een hele goede middag allemaal. Hier is Jules weer. Welke Nederlandse artiest is benoemd tot slimste mens?
1: Slimste mens? Nederlandse artiest?
0: Ja. Dat is een mop, hè?
1: Ja, ik snap het. Ik zit na te denken. Nee, geen idee.
2: Breintje Oosterhuis.
1: Brein, nou, die heeft hij lang over nagedacht. Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, that you captured.

0: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
6: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis!
6: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
6: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
6: Zoé!
5: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
6: Yes!
5: De meeste, de beste aanbiedingen!
6: Amsterdam!
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn

0: anders doet.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
17: Voor het maaien van je gras.
16: Voor het reinigen van je terras.
17: Voor het snoeien van je haag.
16: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel in het hart van de natuur. Sinds 1926.
18: Stiel. Sterk werk.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedemiddag. Veel vragen nog over het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië. Tot nu toe zijn 3 mensen hieraan overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen elkaar mogelijk hebben aangestoken met het virus. De eerste besmetting zou buiten het schip zijn ontstaan en is later op de boot gekomen. Het onderzoek loopt nog en tot nu toe mag niemand van het schip af. Feesten in ons land. Op 14 plekken zijn de bevrijdingsfestivals losgebarsten vanwege Bevrijdingsdag. Ambassadeurs van de Vrijheid gaan met helikopters langs de festivals vandaag en treden op, zoals de Josti Band. 120 man daarop voorbereiden is een mega-operatie, zegt de organisatie tegen de NOS.
22: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie, want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. We hebben een hele grote Josti Band. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
23: en
22: veel
23: allemaal
22: te
23: maken. In die helikopter?
22: Ook niet. Dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams, artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn voor onze cliënt. Ja.
21: In Utrecht werd het startsein gegeven voor de festivals door premier Jette. Hij stak het bevrijdingsvuur aan. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op social media dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld. Maar wat die hebben opgeleverd, dat is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. En het blijft spannend rond de aangespoelde witsnuitdolfijn eergisteren in Egmond. Het dier zit nu in een opvangcentrum en is volgens NH Nieuws de nacht goed doorgekomen. Maar of hij het overleeft is alles behalve zeker. Zo is het nog een raadsel waarom de dolfijn op het strand terechtkwam, want in zijn bloed is niets raars gevonden. Hij heeft intussen wel een naam gekregen, Albi. En dan nog het weer van Weerplaza. In het zuiden en het oosten kans op een buitje. In het noorden en het westen zo goed als droog en een zonnetje. En dat bij 12 tot 16 graden.
20: Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 2 files die langer zijn dan 5 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht kom je in 7 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug 7 minuten. Controles dan op de A1 Deventer-Hengelo staan ze bij 125,7. De A2 Weert-Eindhoven bij 190,2. De A35 Enschede-Hengelo bij 64,7. En de A58 daar in beide richtingen opletten bij 57,5.
0: Bas van Nimwegen.
20: Yes, lekker die bevrijdingsdag door met de Purple Disco Machine zometeen. En eerst Ray. Dit is Where's My Husband?

Bevrijdingsdag. Ja, welke dag is het ook alweer? Nou, in ieder geval 5 mei, hè. Bevrijdingsdag vandaag. Ga jij de vrijheid nog ergens vieren vanmiddag? Misschien op een van de bevrijdingsfestivals. Of nou, gewoon achter je laptop. Kan natuurlijk ook op kantoor. Een half lauw koffietje. Ja, dat is nogal verdeeld, hè. De ene helft is vrij vandaag. De andere helft moet gewoon naar het werk. Ik kwam hier in het pand van Kimisik ook echt in een compleet lege parkeergarage terecht. Maar in principe zijn we natuurlijk 1 keer in de 5 jaar vrij op bevrijdingsdag. Nou, dat is de eerstvolgende keer in 2030 weer. Maar ja, dan valt 5 mei op een zondag. Dus daar heb jij waarschijnlijk niks aan. Vervolgens in 2035. Wat denk je? Valt bevrijdingsdag op een zaterdag? Nou, dan kom je uit in 2040. Valt die ook op een zaterdag? Oftewel, in 2045 heb je weer een keer een extra vrije dag. Nog 19 jaar wachten, jongens. 19 jaar. Ja, om je heel even een idee te geven, weet je nog wat je deed in 2007? Ik was toen 14. Liep nog met mijn e-spec door de gangen van de middelbare school. 'S Avonds vakken vullen bij de Jumbo. Ach. Nou, van dat moment tot nu, dat is hoe lang je nog moet wachten op de eerstvolgende vrije bevrijdingsdag door de week. Dan weet je dat alvast. Dit is

scène uit jouw leven past dit liedje. Het romantische, meer zoete liedje van Bruno Mars, Risk It All. Ja, dit kan zo onder een romantische film, toch, dit muziekje? De muziek hebben we al, zoals je hoort, alleen de filmscène die zoeken we nog. Of een totaal ander verhaal mag het natuurlijk ook zijn. Hoeft niet per se romantisch te zijn, maar we zoeken... Nou ja, eigenlijk scènes uit jouw leven die perfect uit een film zouden kunnen komen. Het is namelijk leuk, je maakt namelijk heel de week kans in de Q-middagshow op een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is via qmusic.nl of in de Q-app jouw verhaal delen dat zo uit een film had kunnen komen. Dus heb je ooit wel eens iets meegemaakt dat zo romantisch, misschien bizar of juist heldhaftig was, dat je dacht dit had zo een filmscript kunnen zijn? Geef dat dan door via qmusic.nl of de Q-app. Word je vervolgens teruggebeld en kom je op de radio, win je een trip voor twee personen naar Disneyland.

0: bij Key Music. Nou, misschien kan de champagne zo open.
1: Het slimste bedrijf.
0: Als je met je collega's een bloedje snelle tijd weet neer te zetten in het slimste bedrijf van Nederland, durf je het aan zometeen om binnen die minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Pak dan nu de Q-app erbij, stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Rob Jetten heeft eerder vanmiddag het startsein gegeven voor de bevrijdingsfestivals in Nederland. Deed hij met het aansteken van het bevrijdingsvuur? Waar deed hij dat?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Zometeen om 14:15.
3: Elke droom begint klein.
4: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
5: Ik kan het niet hebben als het avond is.
3: En elk nummer.
6: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
3: Elke show.
7: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
3: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
5: Maar we waren toch goud.
3: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: sounds better with you.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
17: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
19: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
25: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Goedemiddag, Kim is weer van Weerplaza. In het zuiden en oosten kans op wat regen. In het noorden en westen is het zo goed als droog met ook af en toe de zon. Het is max 16 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten op de A12. Die valt mee Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug kom je in 7 kilometer 12 minuten. Controle is op de A1 Deventer-Hengelo, staan ze bij 125,7. Ook op de A2 Weert-Eindhoven bij 190,2. A13 Rijswijk-Rotterdam bij 7,0. En de laatste op de A58 in de richting van Tilburg staan ze bij Oorschot 23.

van Nederland spelen we zometeen natuurlijk exact om 14:15 op deze dinsdagmiddag. Michael Jackson hoorde hier bij Q. Terwijl Sabine Boers ook gewoon keihard aan het werk is met een bevrijdingsfestival voor de deur, stuurt ze. Nou, doe lekker het raampje open. Misschien kun je nog een biertje aangeven. Mike Mosterbroek zit lekker in de lesauto. En Matt stuurt onderweg naar een bevrijdingsfestival. Nou, veel plezier. Deze gasten staan vanavond op het podium van het bevrijdingsfestival in Zwolle. Je hoort ze nu. Dit is Kensington met Living For.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In welke stad start premier Rutte het bevrijdingsvuur aan vanmiddag?
1: In Utrecht.
0: In Utrecht, inderdaad.
2: Het slimste bedrijf.
0: Geen bevrijdingsfestivaletje voor jou, Milan?
1: Nee, ja, misschien vanavond nog even, maar moet eerst even gewerkt worden.
0: Kijk, zo is dat. Waar doe je dat? Waar werk je?
1: Wij staan momenteel op een klus in Bargekompas. Dat is boven Emmen.
0: Oké, en wat ben je daar aan het doen? Wat voor klus?
1: We zijn weer een hele mooie schuur aan het bouwen. En vandaag proberen we hem af te ronden.
0: Oké, je bent timmerman.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat goed. Je gaat meespelen voor blokhut.nl.
1: In Klazineveen.
0: Kijk, heel goed. In Klazineveen, ja, wel compleet zijn inderdaad. Wat maakt jouw werk zo leuk, Milan?
1: Ja, je bent gewoon altijd lekker alle dagen buiten. Je kan lekker wat knutselen.
0: Wat knutselen? Laat de klanten niet horen, Milan, wat knutselen. Ah, we zullen kijken wat we zullen knutselen vandaag.
1: Nee, maar goed, weet je maakt gewoon van niets, maak je iets. En ja, dat is gewoon een mooie. De klanten zijn altijd tevreden.
0: Mooi.
1: Een voldane behoefte heeft het.
0: Nou, ik hoor het, je doet je werk met plezier. En het kan nog leuker worden, want als je de slimste van de maand blijkt te zijn, de snelste dan, wie namelijk een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team.
1: Nou, we gaan ons best doen.
0: Nou, met wie ga je meespelen daar of sta je helemaal alleen?
1: Nee, we doen het met z'n tweeën. Jeroen staat naast me.
0: Kijk, ja, Jeroen zeker. En Milan gaan het doen. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt jullie plek in het klassement. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker, dat denk ik wel, ja.
0: Zijden ze overtuigd. Ik ga de tijd starten, komt-ie. Wat zijn Comic Sans en Arial?
1: Lettertype.
0: Welke supermarkt start met een proef met bodycams?
1: Pas.
0: Hoe heet de rijke oom van Kwik, Kwek en Kwak?
1: Dagobert.
0: Van welke zanger zijn de nummers Paal of Darten en Mas Mas Mas?
1: Rolf Sanchez.
0: Wat voor soort apps zijn Bumble en Happen?
1: Dating apps.
0: Tegen wie speelt Arsenal vanavond in de Champions League?
1: Atletico Madrid.
0: En dat was nummer 5.
1: Hoppa.
3: Hoppa.
0: Ja, jammer van die ene vraag die je moest passen.
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Het is
1: best wel een goede tijd, denk ik.
0: Zeker
1: dat
0: weten.
1: Dat kost wel wat secondjes.
0: Ja, inderdaad. Die ene vraag was de enige die misging. Het was vandaag ook in het nieuws vanochtend. De proef met bodycams wordt gedaan door Albert Heijn.
1: Nou, dat had ik echt niet geweten.
0: Ja, vanwege de overlast, agressie en geweld richting het personeel gaan ze daarmee mee testen.
1: Okay.
0: Verder gingen ze alle 5 goed. Ja, over van die minuut. 32 seconden, dat is een derde plek in het klassement, mannen.

0: Zei ik het echt, ja? Zei ik het echt? Hij speelde in het Slimste Bedrijf met Milan. En de opwarmvraag die klonk zo. In welke stad stak premier Rutte het bevrijdingsvuur aan vanmiddag?
1: In Utrecht.
0: Utrecht, inderdaad. Ah, Milan had ook niks door, maar het was inderdaad niet premier Rutte die natuurlijk het bevrijdingsvuur aanstak.
2: Maar ik snap het wel.
0: Ja, wel toch?
2: Ja, in ieder geval had je de T ergens goed.
0: Nou, precies. Ja. En de E ook, hè?
2: En de E ook, ja.
0: Het was natuurlijk premier Jette. Uiteindelijk hield Milan 32 seconden over van die minuut. Uiteindelijk geëindigd op plek 3 in het maandklassement. Durf het zelf een keer aan, het slimste bedrijf van Nederland. Meld je aan natuurlijk morgen weer in een nieuwe opwarmvraag. Het is bijna 2 uur. Laatste nieuws zo meteen met Nathalie.
2: Ja, er zijn ook Nederlandse gegevens gestolen bij een hack op Amerikaanse onderwijssoftware.
0: En Jennifer Lopez hoor je zo. Niet Jennifer Lopez, hè, jongens. Shakira, komt eraan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Je had me al bij hallo.
13: Soms is je leven pure romantiek.
14: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
13: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
15: Q-Music.
16: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
17: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
0: Twee uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kregen we Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedemiddag. Van zeker tientallen scholen in ons land blijken gegevens gestolen na een enorme hack op Amerikaanse onderwijssoftware. Volgens BNR is er een lijst gedeeld op het dark web. Het gaat om namen, e-mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers de dupe. De passagiers op het Nederlandse cruiseschip hebben elkaar mogelijk aangestoken met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord namelijk geen ratten gevonden. Normaal komt het virus bij knaagdieren voor, behalve bij één variant. En daarom zegt deze arts bij de NOS dat alles goed in de gaten moet worden gehouden.
28: Omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
2: Tot nu toe zijn 3 mensen door het virus overleden. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag er vanaf. Opnieuw is tanken duurder geworden. Voor een liter benzine betaal je nu gemiddeld ruim €2,63. En dat is een nieuw record. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten zijn in Duitsland en België veel goedkoper uit. Daar ligt de prijs inmiddels onder de €2. En je kan online nog altijd volop gokken op mogelijk toekomstige gebeurtenissen. Zoals de val van een kabinet of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar verbood de kansspelautoriteit zo'n goksite. Maar volgens het FD zijn een soort gelijke sites zonder vergunning nog altijd actief. Je kunt daar ook op opmerkelijke voorspellingen doen. Bijvoorbeeld of Jezus dit jaar terugkeert op aarde. Dan nog het weer van Weerplaza. In het zuiden en het oosten kans op een buitje. In het noorden en het westen zo goed als droog en een zonnetje. Het is zo'n 12 tot 16 graden.
0: Wat zijn de voorspellingen of die terugkomt?
2: Oh, dat weet ik niet. Nee. Durf jij een gokje te wagen?
0: Nou, ik denk het niet. Maar...
2: Nee, zou niet.
0: Nathalie, dankjewel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met 1 file op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug kom je in 14 minuten. Controles op de A1 Deventer Hengelo bij 125,7. De A2 Weert Eindhoven bij 190,2. A13 Rijswijk Rotterdam bij 6,8. A58 Breda Tilburg bij 57,5. En ook op de A58 staan ze Berg op Zoom Goes daar oplet bij 147,0.
29: Music.
30: Bas van Nimwegen.
29: God is a DJ.

0: Hey, heb jij van die t-shirts gehad met zo'n opdruk? Van I love Paris of I love Rome. Of een andere stad waar je ooit geweest bent. Het was echt een beetje zo'n Zero's ding natuurlijk. YOLO stond er ook wel eens groot op. Of Keep Calm and Carry On. Ja, maar misschien liggen ze bij jou nog ergens op zolder. Het kan zomaar de inspiratie zijn voor een wereldhit. Dat blijkt. Ja, de gitarist van Faithless, Dave Randall, die liep in 1998 een repetitieruimte binnen in zo'n t-shirt. Luister maar.
1: And I remember him walking into the rehearsal wearing this t-shirt. And across the front he said, God is a DJ. Sister Bliss loved this t-shirt. So she decided that the next single we would make would be called God is a DJ.
0: Ja, grappig hè? Voor een paar pond dus gekocht bij zo'n kraampje op een straatmarkt. God is a DJ, groot op een t-shirt. Ja, en voor in het weet heb je gewoon een wereldhit te pakken. Ik denk dat t-shirtje inmiddels wel terugverdiend is. Faithless, hoor je nu op Q-Music.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Maas Flowers bij Q Music.
1: Wie?
0: Ja, Maroon 5. Begon ooit als Keras Flowers, hè? Vernoemd naar het meisje van hun school waar ze stiekem allemaal een beetje verliefd op waren. Vervolgens dachten ze, ja, hier gaan we de wereld niet mee veroveren. Dus we maken er Maroon van. Ja, dat was het ook nog niet helemaal. Dus werd het Maroon 5. En uiteindelijk kennen we ze als Maroon 5. She Will Be Loved, hoorde je bij Q. Ja, de gasten uit Noorwegen die je nu gaat horen, die hebben hun naam ook nog heel even snel veranderd. Een paar maanden geleden noemden ze zichzelf nog Bauza. Maar dit heeft volgens mij iets te maken met een Duitse rapper die naam dus ook gebruikt. Dus hebben ze snel nog even de Bauza.

0: Vanmorgen ook gewoon echt koud. Stond 9 graden op de thermometer in het dashboard. Maar ik weet niet of je het weerbericht hebt gecheckt. Ja, komend weekend wordt het weer een stukje warmer in ieder geval. Met zaterdag ook weer 23 graden in zon. Heerlijk, dat voelt weer als zomer. Zometeen ook op de radio met deze. Carol G komt eraan.
1: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
15: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
22: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
23: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
24: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
25: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
27: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
28: Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
0: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
4: Q-Music, the party. Q-Music vind je met het foutuur op bevrijdingsdag tijdens bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
18: Q-Music. Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Is ik weer van Weerplaza. In het zuiden en oosten kans op wat regen. In het noorden en westen is het zo goed als droog met af en toe de zon. Het is max 16 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 10 minuten op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Kom je in 7 kilometer 14 minuten. Doe je er langer over.
29: Q-music. Bas van Nimwegen.
28: Een lekker liedje van Sam Fender zometeen na Carol G.
30: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Defender en Olivia Dean bij Q. Rain me in. Oké, wat wil je zo meteen horen? Ja, jij mag bepalen wat ik zo ga draaien. Tenminste, wel één strikte voorwaarde. Het moet een liedje zijn waarbij je eigenlijk gelijk dit roept.
1: Oh ja, die bestond ook nog.
0: Ja, oftewel dat ultieme vergeet me liedje. Die verzamelen we in één lange playlist op Spotify. Er staat inmiddels al 63 uur aan muziek in. Net zo lang als dat je 6,5 keer alle Lord of the Rings films, achter elkaar kijkt. Nou, dan zou ik het wel weten. Ja, zou ik toch voor de vergeten liedjes playlist gaan. Maar welk ultiem liedje dat we met z'n allen stiekem een beetje vergeten zijn, moet daar ook in. Laat het weten via de Q-app.

0: bij Key Music en Miles and the Way. Het is 3:15 op dinsdagmiddag. Hoog tijd voor je zo'n oh ja momentje. Hey, jij staat niet in je poncho op een bevrijdingsfestivalletje vandaag, Marieke?
1: Ik ben daar niet meer zo van.
0: Nee, jou niet gezien. Jij vindt het helemaal niet erg om te werken vandaag.
1: Nee, ik werk op een manege, doe ik vrijwilligerswerk. Dus heel gezellig.
0: Lekker tussen de paarden vandaag.
1: Klopt.
0: Nou, hopelijk kunnen die ook een beetje genieten van jouw vergeten liedje. Ja, het wordt hoog tijd dat de rest van Nederland dit liedje ook weer eens gaat horen, Marieke.
1: Zeker.
0: Waarom?
1: Omdat de tekst van het liedje toch wel heel mooi is. Dat pakte mij vroeger al en nu tegenwoordig is er heel wat gebeurd, waardoor ik helaas ben afgekeurd. En die tekst, dat past nog steeds bij mijn leven. En dat vind ik hoop gewoon nog steeds dat er iets moois aan komt.
0: Hoe is dit liedje dan een rol gaan spelen? Wil je dat vertellen?
1: Maar onze dochter is heel erg ziek geweest. Heeft menige kokken gehad een paar jaar geleden. Yes. En ze heeft op het randje van de dood gebalanceerd. En sindsdien zit ik dus thuis. En ja, het gaat steeds beter. Ik ben er nog lang niet.
0: Nee.
1: En dat het steeds beter gaat, ja, dat is fijn. En dat is het mooie wat dan hopelijk eraan gaat komen. Dat het misschien straks ook nog beter gaat.
0: Heftige periode geweest, hoor ik.
1: Klopt, ja.
0: Nou, mooi hoe muziek daar dan bij kan helpen, toch? Om steun te bieden en weer moed te geven.
1: Ja, klopt. Ben ik helemaal mee eens.
0: Zet je hem zelf vaak aan?
1: Ik zou hem vaker aan willen zetten. Maar ik neem er misschien ook gewoon niet altijd de tijd voor. Dus dat hij nu op de radio wordt gedraaid is toch weer even een reminder van... Hey, luister hem nog eens een keer.
0: Ja, nou ja, je hebt hem zelf doorgegeven, Marieke. Dus
1: precies.
0: Dankzij jou. Hij komt inderdaad weinig meer voorbij op de radio. Ik wens jou het allerbeste, Marieke.
1: Dank je wel.
0: Ik zou zeggen, kondig het liedje aan. Wat gaan we horen?
1: We gaan horen Robbie Williams met Something Beautiful.

0: verveelt nog steeds niet.
1: Heerlijk liedje toch, hè?
0: Somber 12 to 12 bij Q-Music. Zometeen jouw kans om erbij te zijn in de Gelredome. 2 tickets voor Suzanne en Freek liggen hier klaar. Ik ga ze binnen nu een half uurtje draaien. Hoor je ze voorbij komen, dan heb je Suzanne en Freek. Deze kant op via de Q-app. Wie weet ga je ze dan live zien. Ook het laatste nieuws zo met Nathalie.
2: Medische experts gaan op onderzoek bij het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië.
0: En

0: negatief?
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Petpark.
0: Petpark. Ja, dat is...
4: Ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus, vier op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q Music.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Yo, Chris van Amsterdam hier.
10: We hebben een nieuwe single.
9: Met mij, Jan Smit.
10: En met mij, Frans Bauer.
11: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
10: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
14: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
17: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Je houdt me al bij hallo.
24: Soms is je leven pure romantiek.
25: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
24: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt? Wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
26: Q Music.
27: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
29: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Nu
0: bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Het is 3 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Kregen van Nathalie van Zuylenkom.
5: Goedemiddag. Een team van medische experts gaat vanmiddag aan boord van het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. Ze moeten gaan kijken wat de toestand is van de passagiers en of meer mensen symptomen hebben van het hantavirus. Hoe deze inspectie er precies uit komt te zien, dat is niet duidelijk. Door het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. Van zeker 10 scholen in ons land blijken gegevens gestolen na een enorme hack op Amerikaanse onderwijssoftware. Volgens BNR gaat het bijvoorbeeld om de universiteit in Amsterdam en de hogescholen in Den Haag. Het gaat om namen, e-mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers te dupe. Feest in ons land. Op 14 plekken zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. Begin van de middag gaf premier Jette in Utrecht het startsein. Hij stak het bevrijdingsvuur aan. En ook zei Jette dat het belangrijk is dat we, zeker in een tijd als nu, ons openstellen.
6: We zijn tegenwoordig nogal van het zwart-wit denken. De ander is fout, de ander is tegen mij. Houd je hart zacht. Blijf openstaan ook voor die mening van de ander. En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van de anderen weer te vergroten?
5: Ambassadeurs van de vrijheid gaan met helikopters langs de festivals vandaag en treden op, zoals DJ La Fuente, Rolf Sanchez en de Josti Band. En een Duits koppel geeft toe dat ze meesterdieven zijn. Ze hebben jarenlang geld gestolen uit parkeermeters. En die teller liep uiteindelijk op naar zo'n €1,9 miljoen. Deze zaak kwam al eerder in het nieuws. De mannelijke verdachte is een oud-ambtenaar van de gemeente. Hij zou 10 jaar lang met de hulp van zijn vrouw een deel van het parkeergeld hebben weggesluist naar privérekeningen. En dat geven ze nu dus toe. Op bedrijfsfraude staat een maximumstraf van zo'n 10 jaar. En dan nog het weer van Weerplaza. In het zuiden en het oosten kans op een buitje. In het noorden en het westen zo goed als droog. Met wat zon. Het is 12 tot 16 graden. En morgen een beetje van hetzelfde.
4: Dankjewel Nathalie, dank je. Verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Westervoort kom je in 22 minuten. 1 controle, die staat op de A13 Rijswijk-Rotterdam. Opletten bij Den Haag bij 6,8.
7: Music. Bas van Nimwegen.
4: Celine van Tij die stuurt Bas wil je Suzanne Freek draaien. Nou, als jij dat wil, dan doe ik dat. Ik ben hier.

0: Hit bij Q. Ik zei net dat ik Sarah Larsson ga draaien.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Midnight Sun, ik zie in een appje van Jorik van Buitenhoven. Zegt Bas, kan je niet de loud versie van Sarah Larsson draaien? Kan ik wel gebruiken op werk? Ja, die is voor als je een kleine dinsdagmiddagdip hebt, zeg maar. Of de speakers van je nieuwe auto even wil testen. Sarah Larsson die heeft namelijk een speciale super loud versie van dit nummer uitgebracht. Die heb ik je al eens laten horen, die klinkt zo.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: maar 10 dagen, dan wordt dit keihard meegezongen door een bomvolle Gelredome in Arnhem.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: Want ze staan er 10 keer in de Gelredome in Arnhem. Suzanne en Freek. En jij kan erbij zijn. Als je ze deze week hoort op Q, dan heb je hun naam deze kant op via de Q Music app. Kom je op de radio, dan ben je erbij. Eens kijken wie dat gedaan heeft. Goedemiddag met Bas.
2: Goedemiddag met Milene.
0: Hey Milene.
2: Oh mijn god.
0: Oh mijn god. Ja?
2: Ja, maar, wat gaaf.
0: Ja, maar wat vind je zo gaaf aan Suzanne en Freek, Milene?
2: Nou, ik vind hun liedjes gewoon heel goed. En nou ja, zolang het nog mogelijk is, zou ik nou zoveel mogelijk concerten willen.
0: Ja, natuurlijk. Het liefst 10 keer mee schreeuwen in de Gelredome.
2: Ja.
0: Met wie zou je gaan?
2: Ik denk met mijn vriend.
0: Wat leuk. Ja, is hij ook fan of sleur jij hem overal mee naartoe?
2: Ik stuur hem overal mee naartoe.
0: En dit keer ook, want je bent erbij!
2: Oh mijn god, dankjewel!
0: Gefeliciteerd, Milene!
2: Dankjewel!
0: Je wint 2 tickets voor Q Music Presents Suzanne en Freek op 24 mei in de Gelredome.
2: Oh, wat gaaf!
0: Hoe heet je vriend?
2: Roy.
0: Roy en Milene, heel veel plezier zondag 24 mei bij Suzanne en Freek.
2: Dankjewel!

0: ja, wordt het more? Of stranden ze zo meteen? Madonna en Sabrina Carpenter, hun nieuwste liedje. Bring Your Love zit momenteel in ronde 5 van Repeat of Niet. Gaan ze door naar ronde 6? Dat heb jij in de hand. Je mag je mening zo meteen weer gegeven. Ga ik het liedje aan je laten horen. Ook deze. Zoe Levi komt eraan.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
5: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het nog gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
16: Eerste schooldag?
15: Ja, zo lastig.
16: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
15: Ja, lekker.
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen en gebedstreekt.
12: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
14: Stihl, sterk werk.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
23: Van Schovel tot hoogwerker. Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
24: Pap, die moeten we hebben.
23: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
29: Yes!
30: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
28: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
29: Yes!
0: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Het is 3:30 geweest. Goedemiddag, Kimi is weer van Weerplaza uit het noorden en westen kans. Of is het zo goed als droog, moet ik zeggen, met wat zon in het zuiden en oosten. Daar juist kans op een buitje. Het is max 16 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan een kwartier. Is het geval op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Dat is de parallelrijbaan. Kom je in 9 kilometer, 35 minuten. En de A13 Rijswijk Rotterdam, daar moet je opletten, staan een controle 7,7.

0: Alan Walker, de van Max, I'm not gonna make it alone. Ja, dat is wel de samenvatting inderdaad.
1: Repeat.
0: Of niet. Ze hebben je hulp nodig. We gaan even terug naar 2012. Dat was wel mooi. Toen was Sabrina Carpenter 14 jaar. En ze stond toen in het publiek tijdens een show van The Queen of Pop, Madonna. Ze postte toen op Twitter: Madonna was amazing. Hashtag respect. Ja, op 6 februari 2012 was dat. Nu, 14 jaar later, stond ze een paar weken geleden gewoon samen met Madonna op het podium van Coachella. Een van de grootste festivals ter wereld. En ja, ze hebben samen dus een liedje gemaakt. Sabrina Carpenter en Madonna. Ik denk dat Sabrina zichzelf af en toe ook even in de arm moet knijpen om het te geloven. Bring Your Love, zo heet het nummer. Daarmee zitten ze inmiddels in ronde 5 van Repeat of Niet. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. De tellers die gaan weer op nul. Laat het weten via een berichtje in de Q-app. Spreek je mening er even in een audio-appje. Of typ een berichtje Repeat of Niet voor Bring Your Love.
1: Repeat.

0: Your Love.
1: Van Madonna en Sabrina Carpenter in...
2: Repeat. Repeat.
0: Of niet.
1: De vraag was aan jou, wat vind je ervan?
3: Wat een lekker Madonna-nummer. En Sabrina, goede toevoeging.
4: Twee icons op één nummer, ja. Natuurlijk is dat voor mij een hele dikke repeat.
5: Voor mij nog steeds een niet. Sorry.
1: Linda Kuppen die zegt repeat, repeat. Niels Kanon, ik ben er niet zo kapot van. Niet voor mij. Max Minkema, wat een toffe samenwerking. Repeat. Michelle Wolters die zegt geen repeat. Sabrina is goed, maar Madonna is echt wel uitgerangeerd. Oké, Thomas Heijmen die zegt voor mij een niet. Eline van der Veen, dikke vette repeat. Iconisch duo. Annemiek dan.
6: Hoe meer ik hem hoor, hoe meer ik er aan ga wennen. Dus voor mij een repeat.
7: Repeatje mag van mij zeker vaker gedraaid worden.
8: Dikke vette repeat voor deze te gekke track van Madonna.
1: Raymond Quint die zegt Madonna terug naar de roots. Repeat. En Dani Bastiaan, repeat. De radio moet vaker Sabrina gaan draaien, naar mijn mening. Hij gaat echt nog wel wat lekkerder dan gisteren, moet ik zeggen. Hij is inmiddels door naar ronde 6. Dat betekent dat je hem vanavond om 21:15 weer gaat horen. Nieuwste Sabrina Carpenter samen met Madonna. Bring your love. En repeat of niet. En is Kim Music dinsdagmiddag op weg naar een nieuwe middagshow. Alex Warren hoor je zo meteen met de nummer 1 uit de top 40. Na Spin Doctors, dit is Two Princes.

0: bij Q.
1: Ja, met journalist Joop speelde ik net verdubbelingssalaris in 1 minuut. Hij had helaas maar 3 vragen goed beantwoord. Won daarmee 30 euro. Niet die gedroomde 3200 euro wat zijn maandsalaris is. Mocht je nou plek willen hebben in de arena, dan kan dat. Meld je aan via qmusic.nl of in de Q-Music app. Nieuws van 5 uur komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Vanavond dan weten we wie de eerste finalist wordt van de Champions League. We blikken zo vooruit.
1: En op Miles Smith, Mal Horn, Drive Safe for Yourself.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Issy Paris Excel. Shop in de winkel of op issyparisexcel.nl. Laat het weer zijn.
1: Welkom bij de webshop. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Are you drinking my bullet milk protein?
11: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bijna 5 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
16: Goedemiddag. Er komt hulp voor de mensen op het Nederlandse cruiseschip dat stil ligt bij Kaapverdië, waar vermoedelijk een virus rondgaat. Er zijn al 3 mensen overleden. Alle passagiers en bemanningsleden worden nu gecheckt door een medisch team. 3 mensen die er erg slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar ons land gebracht voor behandeling. Onder hen is 1 Nederlander. Alle demonstranten die op de Dam in Amsterdam werden opgepakt gisteravond, die zijn weer vrij. Justitie kijkt nog wel of mensen nog een straf krijgen. Zo'n 13 demonstranten werden aangehouden tijdens de dodenherdenking op de Dam. Zij wilden de herdenking verstoren. 1 demonstrant schreeuwde ook eventjes tijdens de 2 minuten stilte. Ook Nederlandse scholen zijn geraakt door de grote hack bij een Amerikaans onderwijssoftwarebedrijf. Van tientallen scholen in ons land zijn gegevens gestolen. Volgens BNR van onder andere de universiteiten in Amsterdam en de hogescholen in Den Haag. Het gaat dan om namen, e-mailadressen en berichtjes. Voetbal. Vanavond dan weten we wie de eerste finalist wordt van de Champions League. In de halve finale strijden Arsenal en Atletico Madrid tegen elkaar. De eerste wedstrijd vorige week eindigde in 1-1, dus het kan nog alle kanten op. Ze spelen om 9 uur. Het weer. In het oosten en zuidoosten soms wat regen, maar verder droog met wat zon en zo'n 16 graden. Morgen dan blijft het in het zuidoosten regenachtig, maar verder droog, af en toe zon en dan max 15 graden.
15: Vertraging heb je nog op de A2 Maarsen Den Bosch, Oude Rijn Everdingen. De parallelrijbaan, 9 kilometer en een half uur vertraging. Nog een vertraging langer dan 15 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Rijswijk, 4 kilometer, 22 minuten. A15 Oostvoornik-Gorkum, tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. 4 kilometer en een half uur, daardoor een ongeval. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en de Lekbrug. 7 kilometer en een kwartier vertraging. Zo, voor iedereen die vandaag keihard aan het werk is, klap die laptop dicht, want jij bent
17: klaar met je werk.
18: Music.
19: Joost Winkels.
15: Het is de Q Music middagshow. Misschien wel voor 6 uur nog. Een liedje van Suzanne en Freek.

0: Miles Smith en Nalhorn en Drive Safe McHugh. Bijna jammerende Roberto Bouwende Q-Music App. 4 minuten over 5, het is dinsdagmiddag. Joost hier op de plek van Domien. Het is de dinsdagmiddagshow op deze bevrijdingsdag. Altijd leuk om van je te horen. Angelique uit Beverwijk is erbij. Fijne uitzending. Proost op deze vrijheid met een jaloersmakende foto. Met een Aperol Spritz zien wij daar. En naast haar het boek van Esther Verhoef, De Kraamhulp. Heb jij hem gelezen, Eefje?
1: Nee,
0: vraag maar.
1: Wel zin in een Aperol Spritz.
0: Dat geloof ik dan maar wel. Berend zegt erbij, te vroeg gepiekt op een bevrijdingsfestival. Nu alweer gestrekt op het bankje met een pizza. Nou, het is 5 minuten over 5. Als je nu al te vroeg gepiekt hebt, dan heb je echt wel bond gemaakt. En een uur geleden een heel mooi bericht van Mariska in de Q-app.
2: Ik ben nu onderweg naar mijn oma van 96. Ik had even gevraagd wat zij aten in de tijd dat het bevrijdingsdag was voor het eerst. Dat Nederland dus bevrijd was. Het antwoord was witte spek met pannenkoeken. En dat werd dan samen gebakken. Dus ik heb maar eens even pannenkoeken gebakken met witte spek. En dat ga ik even naar de toe brengen.
0: Alwaar wij nu een foto krijgen van Mariska met lieve oma in haar lievelingsstoel voor de piano met in haar handen een bakje met daarin de beloofde pannenkoek. Oh. Nou, echt, even op een brakke dag kan ik hier echt van huilen.
1: Oh, lief.
0: Ja, maar dat vind ik dan zo ongelooflijk lief. Echt lekker bezig, Mariska. Zo lief dat je dat met je oma doet op zo'n dag als vandaag. En een bericht van Niels. Hij vraagt, waar blijven Suzanne en Freek? Goed nieuws, die komen eraan binnen nu en 10 minuten. Dat is Nathan.

0: Susanna Freek in een gratis berichtje via de Q-Music app. Dan ben je er misschien wel hartstikke bij. Kom je in de uitzending met je 2 tickets. Q-Music. Goedemiddag met Joost. Met wie spreek ik?
1: Met Hilma Tolijk.
0: Hilma?
1: Nee, hallo.
0: Hallo, hallo met Joost, hallo.
1: Hallo.
0: Hey Hilma.
1: Hallo.
0: Happy Bevrijdingsdag, wat ben je gaan doen vandaag?
1: Nou, ik heb de hele dag gewerkt.
0: Ach, kijk eens, hardest working girl in showbiz. Wat doe je voor werk?
1: Ik zit op de administratie.
0: Oké. En ondertussen kwam er een schuinoor naar de radio aan het luisteren. En jij hoorde Susanna Freek en jij dacht, nou, daar wil ik graag bij zijn.
1: Nou ja, net in de auto onderweg naar huis. En zeker wil ik daar heel graag bij zijn.
0: Hilma, dan mag ik je feliciteren. Jij gaat daar, Susanna en Freek.
1: Super, dankjewel. Heel tof. Heel gaaf, dankjewel.
0: Hilma, gefeliciteerd. 2 tickets zijn voor jou, Susanna Freek, op zondag 24 mei in het Gelredome. Het leuke is, je mag iemand meenemen. Weet je al wie dat gaat zijn?
1: Ja, mijn man.
0: Jouw man ga je meenemen. Ja. Nou, heel veel plezier daar. Maak er een mooi uitje van, jongens. En tot later.
1: Dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Nou, wil je net zo blij zijn als Hilma? Stuur dan Susanna Freek, als je ze hoort, in een gratis berichtje via de Q-Music app. Dus nogmaals, als je ze hoort.

0: Dit is wat wij noemen de Suzanne en Freek garantie. Ze zijn namelijk echt nooit op vakantie.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: Ja, als je ze hoort, ook al is dat twee keer achter elkaar, dan moet je gewoon Suzanne en Freek sturen via de Q Music app. Q Music, goedenavond met Joost. Nou ja, goedemiddag is het nog, met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, ik spreek Simon.
3: Met wie spreek ik? Hallo? Hallo?
0: Tieme?
2: Hallo, jazeker.
0: Ja,
2: hoi.
0: Tieme, wat ben je allemaal aan het doen, jongen?
2: Nee, nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen wat ik aan het doen ben.
0: Nou, dan gaan we het kort houden. Tieme, gefeliciteerd. Jij gaat naar Suzanne en Freek.
2: Hey. Heel blij mee.
0: Tieme, ga geen boete riskeren. Jij gaat naar Suzanne en Freek. Je bent erbij.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké, okay, jongen. Mooie bevrijdingsdag. Tot later.
2: Ja,
0: hetzelfde.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat moeten we kort gaan houden, anders wordt het heel gevaarlijk. Dus nogmaals, als je ze hoort, Suzanne en Freek. Nee, echt geen derde keer. Dat zijn de Peppers.

0: Lady Gaga en Abracadabra bij Q-Music. Toch niet een derde keer Suzanne Freek. Ja, twee keer achter elkaar. Je hoort het goed. Niet storing in je radio. Nee, gewoon twee keer Suzanne Freek. Deze hele week moet je goed opletten. Hoor je ze voorbij komen, stuur dan Suzanne Freek via de Q-Music app. Kunnen er nog bij zijn in het Gelre Dam. Nieuws van 5:30 komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een dansende premier en een huwelijksaanzoek. Je hoort zo hoe Nederland vandaag de vrijheid viert.
0: En ook Shakira komt eraan. Come on, get on up. En zo. We wild and we can't be tamed. And we turn
2: the floor into a zoo. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
19: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
20: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
0: Exact 5:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Het zijn vertragingen langer dan 25 minuten. Toch niet voor iedereen een vrije dag op deze bevrijdingsdag. Vertraging op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan. 9 kilometer, een half uur vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. 6 kilometer, 26 minuten, komt daardoor een ongeval. De oprit is afgesloten. De A15 Oostvoorne-Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. 4 kilometer, 36 minuten, daardoor een ongeval. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp, de Randweg N2... en de brug over het Wilhelminakanaal. 7 kilometer, ruim 3 kwartier vertraging, komt daardoor een ongeval. Sterkte als je in die vertragingen staat. Het weer van Weerplaza. In het oosten en zuidoosten soms wat regen. Verder droog, wat zon. 11 tot 16 graden. Morgen blijft het in het zuidoosten regenachtig. Verder droog en af en toe de zon. Max 15 graden. Het is dan wel geen zomer. Het is dan wel geen zomer. Maar even met jou goedkeuren. Kunnen wij spreken van een beetje lente?
7: Laten we doen.

0: Het is gewoon lente. Eefje heeft het laatste nieuws.
1: Goedemiddag. Alle demonstranten die op de Dam in Amsterdam werden opgepakt gisteravond, die zijn weer vrij. Maar justitie kijkt toch wel of mensen nog een straf gaan krijgen. En zo'n 13 demonstranten die werden aangehouden tijdens de dodenherdenking op de Dam. Ze wilden de herdenking gaan verstoren. En één demonstrant die schreeuwde ook heel eventjes tijdens die 2 minuten stilte.
0: Ik denk, maar dat is misschien een onderbuikgevoel, ik denk sinds die Dam schreeuwen dat iedereen naar die 2 minuten kijkt met...
1: We hadden het gisteren
0: gaat er
1: over,
0: iets
1: ja.
0: gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Dat is, ieder jaar heb ik dan weer het gevoel van dat je denkt, nou, het zal maar in die 2 minuten zo zijn dat
1: we
0: weer.
1: Hoorde ook, he,
0: ja,
1: hoorde
0: ik had ook
1: wel wat,
0: het idee dat
1: wat
0: ik
1: wat geschreeuwd. Ja, er is dus toch wel iets gebeurd.
0: Ja.
1: Er komt hulp voor de mensen op dat Nederlandse cruiseschip waar vermoedelijk een virus rondgaat. Alle passagiers en bemanningsleden die worden gecheckt door een medisch team. En 3 mensen die er erg slecht aan toe zijn, die worden van boord afgehaald en naar ons land gebracht voor behandeling. Er zijn al 3 mensen overleden.
0: Krankzinnig verhaal, ja. Ik denk wel dat er nu in Hollywood iemand met een script zit te schrijven en alvast een documentaire aan het maken is.
1: Ja, dit is echt een nieuwe Netflix-serie, ja. Dit. De verpakkingsindustrie die komt met een loterij om mensen over te halen om meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt dan dus niet alleen je statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je dan tot wel €400 kunt winnen. Deze actie duurt een paar weken. Ja, mensen leveren blikjes en flesjes op zich wel in, maar ze leveren lang niet alles in en deze actie moet daar verandering in brengen.
0: Weet je wat zo krankzinnig is? Dat dit dus waarschijnlijk wel werkt. Je hebt ook zo'n campagne voor vrouwen die zwanger zijn, die moeten stoppen met roken. Dat lukt niet. Maar zodra ze cadeaubonnen krijgen, lukt dat ineens weer wel. Dus dit is een beetje zo'nzelfde punt. Van oké, als je dus die blikjes inlevert en je krijgt daar uiteindelijk iets voor terug, dat je dan ineens wel gaat doen. Dus eigenlijk krankzinnig hoe de mens soms werkt.
1: Ja. En het is 5 mei. In het hele land wordt natuurlijk vandaag de vrijheid gevierd. Premier Jette die gaf het startsein door op het bevrijdingsfestival in Utrecht op een grote rode knop te drukken.
2: Dansen mag hoor.
1: Ja, La Fuente die draaide en Jette deed een dansje. Overal zijn festivals, feestjes, optredens, groot en klein, met publiek jong en oud. Ja, en dan met een biertje in de hand wordt er eventjes stilgestaan bij hoe belangrijk vrijheid is.
3: Het is gewoon heel fijn dat we uiteindelijk toch wel bevrijd zijn, want de Tweede Wereldoorlog was toch best wel een heftig ding met zoveel doden. En dat we dan eindelijk bevrijd zijn, dat is goed om te vieren.
1: Op Bevrijdingspop in Haarlem, daar greep iemand deze mooie dag aan voor iets wel heel bijzonders.
4: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
3: Ja!
5: Hey, dat was een ja!
0: Oh.
1: Ah, schattig.
0: Eefje, is dit een go of een no-go? Om op deze manier ten huwelijk gevraagd te worden.
1: Je hoeft mij er niet op deze manier.
0: Nee, ik ben gewoon benieuwd. Als je, stel je wordt zo ten huwelijk gevraagd. Zou je dan, weet je wel, wat zou je er. Prachtig natuurlijk. Ieder aanzoek is mooi, maar zo een plein publiek.
1: Duizenden mensen erbij. Ja.
0: Durf dan maar eens nee te zeggen als je echt niet wil.
1: En gedaan met de vrijheid voor deze mensen.
0: En zo is dat. Aan de ketting ermee, zou je zeggen.

0: regelrecht uit de hardloopplaylist van Joost Winkels. Gala Freed from Desire. 6:11. Afgelopen weekend even was ik op Vlieland. Nou, waanzinnig. Mooi. De Waddeneilanden, prachtig. Het was de eerste keer. Ik was wel één keer een dag op Texel geweest. Nog nooit echt een heel weekend op Vlieland. Ik zat in een soort boshuisje. Heel mooi, helemaal echt zo verscholen in de bossen. Prachtig. En op een gegeven moment ging ik een koffietje halen bij het koffietentje op het park. En ik kijk naar rechts. En wie zit daar? Mark Tuitert.
1: Oh!
0: Daar zit gewoon sporter. Olympisch kampioen Mark Tuitert. En het leuke is, ik heb Mark ooit jaren geleden een keer geïnterviewd. En het gekke is, Mark heeft ooit een Xbox van mij gekocht. Grappig verhaal, maar ik kreeg ooit een Xbox bij zo'n KPN-deal. Weet je wel, dan krijg je een tv of een Xbox. Toen dacht ik, nou, die tv die heb ik al. Dus ik had op een gegeven moment op Instagram gezet van ja, wie wil die Xbox hebben? Dus Mark kwam die Xbox een keer ophalen bij Q. Ja, hij wilde die wel hebben voor zijn kinderen. Zo'n random verhaal. Maar goed, ik kwam Mark dus weer tegen. Dus ik zei, hey Mark, hoe is het? Nou, hij zat daar ook met wat vrienden. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik wil nog wel een rondje hardlopen. En toen dacht ik, als er iemand te poch is voor sportieve activiteit, ja, dan moet het gewoon wel een Olympisch kampioen zijn. Dus ik had Mark gehad. Ik zeg, Mark, zullen wij zondagochtend een rondje gaan hardlopen? En natuurlijk zei Mark, hartstikke goed. Nou, ik dacht, oké, een Olympiër met pensioen, hè? Dat zou je denken.
1: Een schaatser.
0: Een schaatser met pensioen. Dus op een gegeven moment, ik ging met Mark een rondje hardlopen. Een vriend van hem was ook nog mee. Bert deed zijn eigen rondje. En Mark zegt op een gegeven moment, kom, we gaan hier de duinen op. Nou, laat ik je zo vertellen. Maak je geen illusies. Maak je absoluut geen illusies. Dat je sneller de duinen opkomt dan een Olympisch kampioen. En al helemaal niet een gepensioneerde Olympisch kampioen. Want er zit iets in die sporter, iets in die schaatser die altijd als eerste boven wil zijn.
1: Ja.
0: Dus Mark, die schiet me toch vooruit. En ik denk alleen maar, nou, ik heb toch niet zo'n slechte conditie. Die jongen staat binnen 10 seconden boven, loopt naar beneden, loopt weer terug naar boven. Ik had helemaal de tong gewoon verdomme op mijn knieën liggen. Maar die gast was zo ongelooflijk snel. En ik had al eens een keer eerder, kwam hij die Xbox ophalen bij Q. Nou, dan had die grote trap. Hij gaat diagonaal met 2 treden zo die trap op. Ik zei, Mark, wat is dat toch met jullie schaatsers? Hij zegt, ja, dit is het ding van schaatsers. Schaatsers kunnen niet normaal een trap op of een duin beklimmen. Die gaan gewoon altijd die drang om explosief naar boven te gaan. Ik zeg, nou oké. Hij zegt, ik heb tot kotsend aan toe met Erben Wennemars hier op de duinen gestaan om dit te doen. Maar Freed from Desire hielp ons uiteindelijk wel verder het strand over. Dus dat was mooi. Hey, gisteren aangekondigd in de ochtendshow een spannende battle tussen Mattie en Marieke. Daarover zometeen meer. Eerst even naar de alarmschijf van deze week. Het is de soundtrack van The Devil Wears Prada, deel 2. Kijktip als je op deze bevrijdingsdag lekker vrij bent. Deel 1 staat op dit moment op Videoland. Dus ga die vast lekker kijken. Ben je helemaal prepared als je voor deel 2 gaat? Want deze komt daar sowieso weer voorbij.
2: De Q-Music.
3: Q-Music.
2: Alarmschijf.
3: Sienna Spyro.

0: Imagine Dragons bij Q-Music en Demons.
1: Mattie versus Marieke.
0: En Joost hier op de plek van Domien. Misschien heb je het al voorbij horen komen. Maar over 2 weken hoor je op Q-Music een nieuw spektakel. Een heus spektakel, namelijk Mattie versus Marieke. In een knalrode Q-bus rijden zij dus een week lang door heel Nederland. En niet alleen om radio te maken, maar ook om de strijd met elkaar aan te gaan in allemaal verschillende challenges. Degene die als eerste 10 vlaggen weet te hijsen, die wint. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat dat dan zijn? Is dat dan Mattie of Marieke? Nou, gisteren heeft Domien een voorspelling gedaan. Hij heeft voorspeld dat Marieke gaat winnen. Hij zei, ja, ik heb met haar in Wanted gezeten. Marieke is zo bloedfanatiek, wil graag het beste meisje van de klas zijn. Dat is zij ook vaak. Het idee heerst natuurlijk ook een beetje dat Mattie altijd een beetje denkt, nou, ik zie wel hoe het komt en we gaan maar eens kijken wat we vandaag gaan doen. Maar ik denk toch dat Mattie voor eens en voor altijd misschien wel van het imago af wil komen. En dat hij hierbij een keer denkt, nou, weet je wat, uit onverwachte hoek

0: Matrix en Golden Make Your Music. Ik vertelde net over Matty versus Marieke dat 18 mei begint. Ik moet dan ook wel lachen hoe onze Q-luisteraars er meeleven. Hedy zegt, ik denk wel dat Marieke wint. Zij is zo fanatiek. Maar ik hoop dat Matty wint. Wint hij ook een keer iets? Oh. Dat vind ik dan zo goed. Dat is inderdaad in het leven van Matty Valk. Dat als de Q-luisteraars ook een keer zeggen. Nou, ik hoop dat Matty. Zou ik ook wel leuk vinden voor hem. We gaan het maar eens even aan hem doorgeven. Het nieuws van 5-6 uur komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Op sommige bevrijdingsfestivals is het rammetje vol. Ik vertel je zo waar.
0: En uiteraard is er muziek van David Guetta.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
6: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten het toch gaan.
2: Brengt ze dichterbij, hun grootste droom.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start

0: en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
3: Je had me al bij hallo.
4: Soms is je leven pure romantiek.
5: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
4: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt? Wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
6: Q-Music.
7: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Aldi. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Aldi.
14: Een minuut voor zes, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
15: Goedenavond. Op meerdere bevrijdingsfestivals is het super druk. In Utrecht in Park Transwijk, daar worden nog maar mondjesmaat nieuwe bezoekers toegelaten. Ook op Bevrijdingspop in Haarlem is het heel erg druk. Daar zitten ze nu met zo'n 75.000 bezoekers bijna aan de max. We moeten meer blikjes en flesjes inleveren. Daarom komt de verpakkingsindustrie met een loterij. Je krijgt dan niet alleen je statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waar je dan geld mee kunt winnen. De actie begint volgende week en duurt een paar weken. De dodelijke aanrijding in Leipzig in Duitsland gisteren was geen terrorisme. Het lijkt erop dat het een wanhoopsdaad was van de 33-jarige bestuurder. Hij reed hard door het centrum van Leipzig. Twee mensen kwamen om het leven. De man was in de war en hij zat tot voor kort in een instelling. Voetbal vanavond, dan weten we wie de eerste finalist wordt van de Champions League. In de halve finale strijden Arsenal en Atletico Madrid tegen elkaar. De eerste wedstrijd vorige week die eindigde in 1-1, dus het kan nog alle kanten op. Ze spelen om 9 uur. Het weer, in het oosten en zuidoosten wat regen soms, maar verder droog en nog zonnig. Morgen dan blijft het daar in het zuidoosten regenachtig, maar verder droog, af en toe zon en dan max 15 graden.
14: Vertraging op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. De parallelbaan, 8 kilometer, 25 minuten. En langs de vertraging op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Beatrice-kanaal en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 7 kilometer, bijna een uur vertraging daar. Komt omdat er reddings- en bergingswerkzaamheden bezig zijn. Dus sterk als je daarin staat.
16: Music. Joost Winkels.
14: Dinsdagavond, Joost hier op de plek van Domi. Taylor Swift komt eraan, Opalite, ook September is zo, na David Guetta. Yeah.

0: Goedenavond, Eefje. Ja, goedenavond, niet met volle mond praten, hè? Ja, niet met volle mond praten, ja.
1: Ik krijg net een brood met smeersel
0: van jou. Ja, nou ben je eens even te gast in de keuken van Kuhn. Is dat er even leuk? Joost hier op de plek van Domien. Ja, ik dacht om toch een beetje de harten van jullie te winnen heb ik een klein shirtdees en broodje meegenomen.
1: Zo, doe maar hip.
0: Hummus heb ik meegenomen. Ik dacht, nou, dat kan jouw Amsterdamse hartje ook wel waarderen, toch? Dacht
1: lekker
0: ik.
1: Hoor.
0: Het is de avond van Bevrijdingsdag. Feest door heel het land. De vlag hangen uit. En wij Nederlanders zijn heerlijk de vrijheid aan het vieren. Ook wordt er gewoon hard gewerkt vandaag, hoor. Die berichten zie ik ook in de Q-Music app. En luisteraar Hanny is er ook bij. Hier liggen de pizza's voor de pubers klaar. Nou, ik schrijf dadelijk ook aan, denk ik. Er zitten er hier 8 te chillen. En vanavond play-offs voetbal kijken. In de garage chillen met z'n allen. Met ook daadwerkelijk een foto van heerlijke Big American pizza's. Ja, dat is toch even smullen, zo'n pizza. Vanavond wordt er veel gevoetbald om 7:15 de play-offs. RKC Waalwijk tegen Willem II. En om 9:00, en Eefje zei het al, ga er maar eens goed voor zitten. De halve finale van de Champions League. Arsenal speelt dan tegen Atletico Madrid. Eerste plek in de finale wordt daar vergeven. Ja, halve finales zijn vaak spannender dan finales. En morgen dan de return van die spannende halve finale van vorige week. Bayern München tegen PSG. Ja, het gonst nog na. De voetbalkenners hebben het er nog steeds over. Het was misschien wel de allermooiste wedstrijd ooit gezien. Ja, dat is echt zo. Je hebt echt gezegd, Wesley Sneijder zei het. Ik heb nog nooit zo'n pot gezien. 5-4. Dat is toch waanzinnig. 9 doelpunten in 1 wedstrijd.
1: Nou, als iedere... Wesley Sneijder dat zegt.
0: Ik wou het zeggen. Iedere 90 minuten of gewoon iedere 10 minuten van die 90 gewoon een doelpunt. Nou, dat is waanzinnig. Ik kan helaas zelf niet kijken. Ik heb geen inlog. Nee, ik heb dus geen inlog. Ja, ik moet bij iemand een inlog bieden. Ik heb dat dus niet. Ik heb geen lineaire televisie. Dus ik kan dat verder niet bij Siggo kijken. Ja, en het is vanavond ook nog weer de avond dat ik een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs mag weggeven. Wil je er nog kans op maken? Ga dan gauw naar

0: Maar dat er toch weer berichten binnenkomen dat Q-luisteraars denken dat dit Suzanne en Freek zijn. Nee, dit is Taylor Swift, dit is Opa Light.
1: Net als in de film.
0: Ja, deze week doen we in de Q-middagshow iets heel tofs in samenwerking met M&M's. Heb jij ooit iets meegemaakt dat zo bijzonder heldhaftig, romantisch of bizar was dat je dacht, oké, dit had net zo goed een scène uit een film kunnen zijn? En dan maak je deze week kans op een trip naar Disneyland Parijs. Je kunt je verhaal doorgeven in de Q-music app. Ja, elke middagshow duiken we dan in een andere hoek. En vandaag ben ik op zoek naar een geluksmoment dat zo een scène uit een film had kunnen zijn. Heb jij ooit zo'n gelukzaligmakend moment meegemaakt? Nou, dan mag je verhaal doorgeven. Dan kan het zomaar zijn dat ik je zo meteen spreek op de radio en dat jij gewoon naar Disneyland Parijs gaat. Bericht van Robin Fernis uit Haarlem. Ik zwom op vakantie in Bonaire toevallig met wilde dolfijnen. Wilde dolfijnen, ze kwamen ineens heel dichtbij. En Lianne Visser, leuk, toepasselijk uit Gelderop, zegt, kwam op een festival plots terecht in de VIP tussen alle artiesten. Wat een fantastische ervaring is dat. Ja, mooi, mooi, mooi. Wat een fantastische inzinger. Maar wie, oh wie, oh wie gaat er dan toch echt daadwerkelijk naar Disneyland Parijs? Cornelis, goedenavond.
2: Hey Joost, goedenavond.
0: Als je jou mee mag nemen naar de film, welk genre stipt dan met vlag en wimpel op nummer 1?
2: Nou, dat zijn toch wel de Star Wars films, science fiction.
0: Oh ja, de science fiction films. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Hey Cornelis, jouw verhaal. Ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Wat heb jij nou ooit meegemaakt dat net een gelukstreffer was, wat eigenlijk zo goed was dat het verfilmd had moeten worden? Vertel Cornelis, neem ons mee, neem ons mee.
2: Nou goed, ik neem je na een tijdje terug. 2008, in Enkhuizen, op het treinstation. Ken jij Enkhuizen?
0: Ja, ik ken Enkhuizen. Ja, ik ken Enkhuizen.
2: Ja, elke treinstation, end of the world.
0: Ja.
2: En in 2008 stapte ik daar de trein op. Ik was een jaar of 18. En een gewoon doodnormale dag. En ik liep lekker naar achteren, stapte in. En nam mijn plekje in de trein. Niet vermoedend dat mijn moeder keihard achter me aan was gefietst. Oh. Met mijn zakje brood.
0: Ach, lieve Cornelis, jouw moeder kwam achter jou aan met je zakje brood?
2: Ja, ik was mijn brood vergeten.
0: Ach, lieve goed, jongen.
2: Ik had natuurlijk nog helemaal niks door.
0: Nee.
2: Maar mijn moeder had het zakje brood aan de conducteur gegeven achter in de trein.
0: En toen.
2: Ja goed, die conducteur die was zo lief om het om te roepen.
0: Ach nee, oh Cornelis.
2: Vervolgens was de trein al gereden. En dan moest ik van voren helemaal door alle coupés heen naar achteren lopen. Om een zakje brood op te halen.
0: Cornelis.
2: Natuurlijk met een rode kop en met vol schaamte. Maar toch wel het geluksmoment dat je moeder zoiets voor je doet.
0: Ach, lieve Cornelis, het lijkt wel een commercial waar we het over hebben. Het kan zo in een film, wat geweldig. Maar even Cornelis, wat dacht je op dat moment dat jij met die rode kop door de coupé ging? Dacht je echt, oké, ik kan wel door de grond zakken, begraaf mij maar ongeveer?
2: Als je 18 bent en eigenlijk gewoon in het eerste jaar bent en je gaat naar je mbo-opleiding.
0: Ja, is niet cool. Is gewoon niet cool, toch? Ja, laten we er kort over zijn. Is gewoon niet vet.
2: Het is gewoon zo blijven hangen. En ik kan er nog altijd om lachen.
0: Cornelis. Wij vinden dit zo'n waanzinnig goed verhaal. We mogen je feliciteren. Jij wint een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs.
2: Oh, top man. Geweldig. Bedankt.
0: Cornelis, van harte gefeliciteerd. Jij gaat naar Disneyland Parijs, inclusief M&M's, voor tijdens je trip of voor je eerstvolgende filmavond. Hoe lekker is dat?
2: Top. Lekker hoor.
0: Cornelis, dan is de grote vraag. Ga je dan ook je moeder nu meenemen of denk je nou, bekijk het maar?
2: Nou goed, ik denk dat ik mijn vrouw meeneem. En misschien mijn kinderen. Ja, ik denk dat niet mijn moeder daar niet zo heel blij mee maakt.
0: Nee, zij maakte jou ooit blij met een zakje brood. Maar ho, maar om iets terug te doen.
2: Misschien kan ik het goed maken met die zak M&M's.
0: Ja, heel goed. Het is moederdag zondag, jongen, vergeet het niet. Maar gefeliciteerd, jij gaat naar Disneyland Parijs!
2: Hey! Me gusta mi reggae!

0: Styles bij Q-Music en American Girls. Zojuist mochten wij Cornelis heel erg blij maken. Hij wint een weekend naar Disneyland Parijs. Zijn moeder die kwam hem nog zijn brood nabrengen nadat hij in de trein was gestapt. Hij had het aan de collecteur gegeven. Ja, je denkt dan ook, hoe gaat het dan? Hè? Een bericht voor Cornelis. Jouw moeder heeft zojuist jouw lunchpakketje nog meegegeven. Wil je het graag even komen halen in de eerste coupé? Ja, je kunt voorstellen dat je als jongen van 18 onderweg naar je stage, dat je dan echt met het schaamrood op de kaken door die hele coupé loopt. Die dan ook weet, ah, daar loopt hij, hij is zijn brood vergeten. Nieuws van half 7 komt eraan, even goedenavond.
1: Goedenavond, het is dringen bij de bevrijdingsfestivals, ik praat je zo bij.
0: En de top 40 update komt eraan met onder andere New Religion. Kan zijn dat je het kent, Fadeless, die hoort er ook bij.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
3: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten toch gaan.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
20: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
21: Even overlaten.
22: Ik ben aan het streamen.
21: Sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
23: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
24: Exact 6:30, de spits is langzaam aan het afnemen. Nog 2 opvallende vertragingen, de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 4 kilometer, 10 minuten vertraging en de A37 knop het Holsloot. Map het Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 1 kilometer, daar 7 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Nu nog droog met een avondzonnetje, maar in het oosten en zuidoosten kans op regen. Morgen kan het ook daar verder regenen. Verder morgen droog, af en toe de zon tussen de 12 en 15 graden. Evie heeft het laatste nieuws.
25: Goedenavond. Het is dringen bij de bevrijdingsfestivals in Utrecht in Park Transwijk. Daar gingen de deuren eventjes dicht. En nu worden daar nog maar mondjesmaat nieuwe bezoekers toegelaten. Ook op Bevrijdingspop in Haarlem is het heel druk. Daar zitten ze nu met zo'n 75.000 bezoekers bijna aan de max. En bij het hoofdpodium dreigden mensen daar even in de verdrukking te raken. Wie weet ben je voortaan altijd vrij op 5 mei. Want als het aan premier Jette ligt, wordt deze dag een nationale feestdag.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
25: Dat zei hij tegen de NOS. Jette was in Utrecht om daar officieel deze bevrijdingsdag te starten. Een opvallende carrière-move van de directeur van de milieuorganisatie Milieudefensie. Hij gaat namelijk werken bij een van de grootste vervuilers van ons land, Tata Steel.
24: Dit is toch echt niet te geloven als je dit hoort?
25: Ja, het staalbedrijf in IJmuiden. Ja, maar goed, hij gaat zich daar wel bezighouden met duurzaamheid.
24: Ja, wordt de directeur duurzaamheid, heb ik me laten vertellen.
25: Ja, Tata Steel moet natuurlijk verduurzamen. Daar gaat hij bij helpen. Maar ja, toch, Milieudefensie is erg teleurgesteld dat hij die overstap maakt. En de directeur moet dan ook per direct weg bij Milieudefensie.
24: Ik vraag me zo af wat er dan bij zo iemand in het hoofd omgaat. Dat je denkt, oké, zou het misschien gek zijn om van Milieudefensie over te stappen naar een van de grootste vervuilers? Aan de andere kant zal hij misschien denken, ja, nu zit ik juist aan het roer van de duurzaamheidsstoel. Weet je, zit ik op de stoel van de duurzaamheid en kan ik daar misschien hopelijk mijn steentje aan bijdragen. Maar het blijft, ja, laten we wel wezen even.
25: Ja, het is zeker opvallend.
24: Het is een opvallende move. Het is een beetje alsof je van GroenLinks naar de PVV gaat.
25: Ja.
24: Dat doet het heel maf.
25: En we zijn misschien weer een wereldrecord rijker.
1: Eefjes Book of World Records.
25: Nou, het is door het Guinness Book of Records nog niet officieel erkend, maar dat zitten we aan te komen, hoor. Want een man in Virginia, Amerika, heeft enorm zijn best gedaan. Jarenlang heeft hij zichzelf getraind in het doen van zoveel mogelijk pull-ups.
24: Pull-ups.
25: Dus met de armen zichzelf aan een stok omhoog trekken.
24: Dus eigenlijk tot je kin zo over die balk, toch?
25: Ja, ik kan het niet. Ik vind het knap. Het is hem nu gelukt om er meer dan 12.000 te doen. Hij ging er bijna aan onderdoor.
2: I thought I was dying. But for some reason, I said I wanted this record so bad, I just had to keep going.
25: Ja, meer dan 12.000. Het is hem gelukt. Hij heeft er 2 dagen over gedaan. En dat terwijl hij eigenlijk dus een hekel heeft aan pull-ups.
24: Is toch niet te geloven. Ik ben wel benieuwd. Stond het oude record dan op 11.999 of zo? Weet je, dat je dacht, oké, ik wil me graag goed zetten. Dat vertelt het verhaal op dit moment waarschijnlijk niet. Maar het wereldrecord zal waarschijnlijk op zijn naam komen te staan. 12.000!
3: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de Top 40 update.
24: Van dinsdag 5 mei 2026, bevrijdingsdag. Op 1 Beauty and the Beat van Justin Bieber samen met Nicki Minaj. Op 2 de ex-alarmschijf van Samber. Op 3 de snelste stijger in de lijst. Nou, dat is wel even een klappertje zo op deze dinsdagmiddag. Maar eerst de hoogste nieuwe binnenkomer. New Religion, BB Rexha, hoor je vanavond in de update op.

0: Next Alarm schrijf van Bibi Rexha, Faithless en New Religion. Vandaag op 4 in de update, dan door naar nummer 3. Ja, ik durf te wedden dat deze vandaag sowieso op alle pleinen wordt gedraaid op deze bevrijdingsdag. Uit die speakers, want deze hit gaat door het dak. Ik heb het over Cheerio van Justin de Wild. Hoe lekker deze gaat, werd afgelopen vrijdag al duidelijk. Want met 21 plekken winst was hij daarmee de snelste stijger in de lijst. Ja, nieuws waar Justin zelf nog even van moest bijkomen.
1: Nee, joh. Jongens, wat vind ik dit geweldig. Dit vind ik zo mooi. Wauw, ik krijg er gewoon koud van. Ik heb er geen woorden voor, sorry. Ik sla je maar even dicht.
0: Ja, collega Lars Boelen, face DJ in Des Landen, noemde dit zelfs de nieuwe Baila de Gasolina. Cheerio, vandaag in de update op
2: 3.

0: alarm schrijven. Huidige nummer 4 in de Nederlandse top 40. Somber en Homewrecker.
1: Top 40 update.
0: De update van 5 mei 2026 gaat als volgt. Archief in op 4. Bieber Rexha, Faithless, New Religion. Op 3. Justin de Wild, Cheerio. Op 2. Somber, Homewrecker. En dan door naar de nummer 1. Die is voor Justin Bieber. Met Beauty and the Beat is hij nu de top 10 binnengekomen. Dat betekent dat Justin in totaal met 20 hits in de top 10 heeft gestaan. En dat is niet alleen veel, dat is echt heel veel. Zijn 20ste top 10 hit, Beauty and the Beat, vanavond op nummer
2: 1.

0: Kate Smith bij Q Music en Fix What You Didn't Break. Joey van der Velde, goed.
1: Hallo.
0: Oh, hallo, hallo, hallo.
1: Nou, ik weet niet wat voor plek ik zit, maar die koptelefoon is mono volgens mij. Ik denk dat even niet alles goed hoort.
0: Ach, gaan we dat
1: op. Oh, sorry.
0: Jij zit zometeen op mijn plek. Ik sta dan weer op de plek van Domien. Met Domien doe ik altijd het dankbaarheidsmomentje. Dacht ik, doe ik vandaag ook gewoon.
2: Ja, leuk. Dankbaarheidsmomentje.
0: Neem ik vandaag de beurt voor mijn rekening. Ik ben natuurlijk vandaag dankbaar op bevrijdingsdag voor je wel. Hoe kan het ook anders dan? Onze vrijheid.
1: Absoluut.
0: En meer hoeft

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. It's more fun together.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: 18+.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxen shorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Aldi.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Drukke dag gehad. En dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur.
2: Hak je dag.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
10: Als je zo meteen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
9: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
10: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
9: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
11: Q sounds better with you.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
14: 7 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
15: Goedenavond. Nederland viert massaal Bevrijdingsdag en daardoor is het dringen bij de festivals in ons land. In Utrecht is het terrein helemaal vol. De organisatie laat nog maar af en toe iemand binnen en roept op om te wachten totdat het weer wat rustiger wordt. Ook op Bevrijdingspop in Haarlem is het heel druk. Ook daar zitten ze inmiddels bijna aan de limiet. Alle demonstranten die gisteravond op de Dam in Amsterdam werden opgepakt, zijn inmiddels weer vrij. Justitie bekijkt wel of mensen nog een straf gaan krijgen. 13 demonstranten werden aangehouden bij de dodenherdenking op de Dam. Zij wilden niet naar het aangewezen demonstratievak. Nee, niemand schreeuwde ook even tijdens de 2 minuten stilte. In Leipzig worden er bloemen gelegd bij de plek waar gisteren 2 mensen om het leven kwamen. Dat gebeurde nadat een auto op een menigte inreed in een drukke winkelstraat. De bestuurder is een man van 33. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat uit van opzet, maar er zou geen sprake zijn van terrorisme. En het gaat redelijk goed met de dolfijn die dit weekend is aangespoeld in ons land. Het dier kon daarna niet meer zelf zwemmen en dus krijgt hij zwemles in de opvang. Vrijwilligers houden de kop boven water zodat hij niet verdrinkt en langzaam begint hij dan zelf weer te zwemmen. Toch blijft het wel nog even spannend of het ook echt gaat goedkomen met hem. Dat vertelt deze verzorger bij NA Nieuws.
16: Het is altijd lastig te zeggen. Ik kan elk moment een terugval krijgen. We kijken het nu echt van minuut tot minuut, van dag tot dag.
15: Maar voorlopig gaat het dus wel de goede kant op. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land. Op andere plekken blijft het droog en het wordt maximaal 16 graden.
14: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog één flitser op de A2 tussen Utrecht en de Bos, de hoogte van Beest. Daar staan ze bij 83,5. Moet je opletten.
17: Music. Joey van der Velden.
14: Ja, Manon die doet iets met haar boterhammen. Grote kans dat je dat

0: Justin Timberlake bij Q Music. Zometeen hoor je Kensington en Do I Ever.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
2: Hey Van der Velde! Hey Joey!
1: Hey Joey, hoe gaat ie?
0: Ja, gaat goed. Ik zeg goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow, we zijn meteen vertrokken. Leuk trouwens dat je tijdens het vieren van de vrijheid gekozen hebt voor Q. En het is ook geen slechte keuze, want over precies een uur win je tickets voor Suzanne Freek in de Gelredome. Let nou op wat ik zeg. Over precies een uur win je tickets voor Suzanne Freek in het Gelredome. En natuurlijk een nieuwe zinderende episode van Normaal of Niet. Met wederom een opvallende gewoonte langs de meetlat. Zoals bijvoorbeeld die van Manon. Ja, dit hoorde ik dus vorige week in de show van Joost. Manon, kom er maar in.
3: Ik werk natuurlijk in de kinderopvang. Daar doen we voor de allerkleinste brood en kleine stukjes knippen. Maar stiekem vind ik het zelf ook heel erg lekker om een brood zo te eten.
0: Ja, en ik snap dat wel. Ik snap dat wel. Het is soms ook gewoon leuk om te doen. En soms heb je ook dat door een bepaalde handeling iets ja, toch beter smaakt. Zou ze nog meer meenemen van haar werk naar huis? Bijvoorbeeld de plasketting of tijdens verjaardagen zo'n crêpepapieren hoed? Of sla ik nu enorm door? Dat kan natuurlijk ook. Zometeen maar eerst even een nieuwe ronde van Knok tegen Klok over een kleine 20 minuten. En omdat je nu al de radio aan hebt staan, wil ik je graag bedanken door een kleine voorsprong jouw kant op te werpen. Let op. Als je nu de Q-Music app uit je binnenzak pakt en mij een vraagteken stuurt, gewoon één vraagteken, meer hoeft niet, dan stuur ik je een bedrag terug dat minimaal in de klok zit vanavond. Zo, dat weet je dan al. Als je deze deal niet pakt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en zometeen de DJ's die zijn begonnen in een zeecontainer

kan binnen nu en 3 minuten. Eerst even naar 2 Amsterdamse jongens, Jesse en Os. 2 gasten die muziek maakten op de zolder van een ouderlijk huis. Maar uiteindelijk moesten ze verkassen, omdat moeders echt gek werd van de herrie. Ze vonden ze een plekje in Amsterdam-Noord, een zeecontainer, zonder stromend water en zonder verwarming, maar ook zonder buren. En dus daar konden ze lekkere herrie maken en hun gang gaan. Enig probleem, de kou. In de winter vroor het in die stalen zeecontainer bijna net zo hard als buiten. En daarom kochten de mannen een houtkacheltje. Daar zat ook een maar aan. Ze konden na een paar weken al hun kleding weggooien. Omdat die kleding echt keihard stonk. Het is wel een verhaal uit een jongensboek. Van een stinkende zeecontainer naar oneindig succes in de top 40. Ze staan op dit moment

0: ik sommige jeugd draaien. Dark Before the Dawn. The dark
1: before the dawn. En Knok. Knok. Tegen de klok.
0: En we spelen een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Idee is eigenlijk doodsimpel. Je gaat een klok horen met oplopende geldbedragen. Hoor je een bedrag waar je tevreden mee bent, roep dan stop. Dan maak ik het geld meteen naar je over. Dus ja, kind kan de was doen. Zit er dan ook nog een addertje onder het gras? Zeker, er zit een addertje onder het gras. Wacht je te lang, gaat de klok af, dan ga je met helemaal niks naar huis. Dus wees ambitieus, maar niet te gretig. Dan kan het zijn dat je zometeen wat terrasmannies gaat scoren. Wil je meespelen? Gooi dan nu het woord klok in de app van Q. Dan kan het zijn dat ik je over een minuut of vijf ga bellen. Dus je hoeft alleen maar het woord klok te sturen. Dan moet je kijken wat ik in mijn hand heb. Dit is een pistool. Dan ga ik even een startschot meegeven.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en verdelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Even over later. Psst,
8: ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty treatment.

Christina Aguilera bij Q en Feel This Moment. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan nog steeds open. Mocht je nog mee willen doen, dan zou ik zeggen, stuur even het woord klok in de app van Q. We zaten hier te praten, dus ik heb nog niemand gebeld. Ik ga zo iemand bellen. Eerst even, ja, het is een beetje een krankzinnig verhaal is dit, kwam ik tegen. Ja, het is niet te hopen dat het ooit nodig is, maar Alex Warren, die is echt doodsbang voor MRI-scans. En heeft hij ook echt een hele goede reden, heeft hij daarvoor. Er zit een kogel achter zijn longen. En dit is dan geen stoer gangsterverhaal of zo. Nee, het is echt een beetje bizar ongeluk. De vader van zijn beste vriend, die ketste per ongeluk een kogel van zijn jachtgeweer af, die dus achter de longen van Alex Warren terechtkwam. Ja, dat zeg ik. Het is echt een krankzinnig verhaal, is het. Eindstand, een kogel die niet verwijderd kan worden. Dus als Alex ooit in de MRI-scan zou liggen, dan zou de magnetenkogel letterlijk uit zijn borstkast trekken. Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet over nadenken. Hij is ooit gehit. Maak nu hits. Vind ik dan weer leuk. Dit is eigenlijk Warren Barbecue. 4 voor

0: lekker hoor. Nummer 1 uit de Nederlandse top 40. Alex Warren, Fever Dream bij Q Music. Zometeen. Ook die mis.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje. Knok tegen de klok. Dat doe ik met Rosanne. Ze is 36 jaar en ze komt uit Zelhem. Goedenavond. Welkom in de show.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Hey, jij gaat morgen een ballonvaart maken.
2: Zeker.
0: Nou ja, Rosanne. Ja, ik weet niet of ik dat zou durven.
2: Nee, ik weet zelf ook niet of ik het durf.
0: Oh, maar waarom ga je het doen? Waarom lijkt het je zo leuk?
2: Nou, ik wil een keer dingen doen wat ik eigenlijk echt niet durf. En ja? wil ik onvrede hebben om het toch te doen.
0: Ja, nou, maar heel goed, Rosanne. En deze staat bovenaan je lijstje.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, een ballonvaart? Waar stap je dan in?
2: In Düsseldorf gaan we omhoog. Afwachten waar we terechtkomen, hè.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Ik heb geen idee. Is het afwachten waar je terechtkomt?
2: Ja, het is al hoe de wind staat, hè.
0: Oh ja? Oh ja, oké. Okay. Dan land je ergens, stap je uit en dan weet je waar je bent en waar je misschien opgehaald wordt. Ik weet, gaat dat zo?
2: Ja.
0: Rosanne, wat kost dat eigenlijk, een ballonvaart?
2: 220 euro.
0: Oké, okay, dus ik stel voor dat we voor 220 euro gaan spelen vanavond. Of wil je meer hebben uit de klok?
2: Dus hadden we meegenomen, toch?
0: Oké, okay, nou, laten we de klok gaan starten. Je hoort een reeks geldbedragen, hoor je wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Druk zo net ervoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, ploft de boel uit elkaar, dan krijg je helemaal niks, Rosanne. En dat willen we niet.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Daar ga je.
3: 38 euro. 74 euro. 96 euro. 111 euro. 133 euro.
0: Nee! Wat ging er mis?
2: Ja, ik wilde net stoppen roepen, maar ik was echt te laat.
0: Ja, jij zat natuurlijk met die 220 euro in je hoofd.
2: Ja.
0: Ja. Oh, Rosanne.
2: Dat is jammer.
0: Ja, dat zeg je goed. Dit is echt ongelooflijk jammer. Er zat 133 euro in de klok.
2: Ja.
0: Maar die blijven hier in de kluis liggen.
2: Helaas.
0: Ik dank jou voor het meespelen. Ik wens jou een prachtige ballonvaart morgen.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot later.
2: Hey, doei.
0: Zometeen Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Kygo en Selena Gomez. Hoor je bij Q Music, It Ain't Me. En dit is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Dit is...

0: Taylor Swift bij Q.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
2: En The Fate of Ophelia. Ja, het is een bijzonder muzikaal verhaal, is het. Ze zijn begonnen op een kratje met liedjes van iemand anders. En nu staan ze in een van de grootste arena's van het land. Met alleen maar eigen werk. En eigenlijk moet ik zeggen, met alleen maar hits. Ik heb het over Suzanne en Freek, die staan in het Gelredome. En jij kan bij een van die mooiste hoofdstukken uit hun leven zijn. Want hier naast mij liggen twee tickets voor een van die shows. Hoor je binnen nu en, nou, wat zal het zijn, een kwartiertje Suzanne en Freek voorbij vliegen hier bij Q-Music. Stuur dan Suzanne en Freek, moet volledig zijn, in de Q-Music app. Dus Suzanne en Freek in de Q-Music app. Dan kan het zijn dat we elkaar over een kwartiertje dus aan de telefoon hebben. En Bruno Mars hoor je ook. I just might. Dat duurt maar 5 minuten.
1: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
3: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten het toch gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: sounds better with you.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dan gaan we vieren,
4: Aldi.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groen

0: Waar de goedkoper uit is, daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 275 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
10: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Kort gelezen door Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. De evacuatie van de 3 zieke mensen aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië gaat waarschijnlijk morgen plaatsvinden. 2 zieke bemanningsleden en 1 Duitse passagier worden dan naar Nederland gebracht om hier behandeld te worden. Onder de bemanning zit ook een Nederlander en die heeft dringend medische hulp nodig. We vieren vandaag massaal Bevrijdingsdag. En deze festivalgangers vertellen bij RTL Nieuws waarom deze dag zo belangrijk voor ze is.
12: Zeker in de turbulente tijden waar de wereld tegenwoordig in staat, ja, is het wel heel erg mooi om op een dag als vandaag stil te staan bij de vrijheid die wij wel mogen vieren.
13: En dat mensen daarvoor gevochten hebben en dat het niet vanzelfsprekend is, dat je dat ook mag hebben, zeg maar, met elkaar.
11: Op 14 plekken in ons land wordt vandaag een bevrijdingsfestival gehouden, maar het is wel druk. Sommige festivals zijn overvol. Dat is bijvoorbeeld het geval in Utrecht en in Haarlem. De man die gisteren is ingereden op een menigte in de Duitse stad Leipzig wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De bestuurder wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. 2 mensen kwamen gisteren om het leven en meer dan 20 raakten gewond. De politie gaat uit van opzet, maar mogelijk zou de verdachte wel verminderd toerekeningsvatbaar zijn geweest. En dan nog sport, want vanavond weten we wie de eerste finalist wordt in de Champions League. In de halve finale staan Arsenal en Atletico Madrid weer tegenover elkaar. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 1-1 gelijkspel. En dus kan het vanavond nog alle kanten op. De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land. Maar op andere plekken blijft het droog. En het wordt maximaal 16 graden.
10: En dan heb ik heel veel keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. En flitsers zijn er ook niet. Rebecca.
11: Ja?
10: Jij hebt een belangrijke beslissing heb jij nu in handen.
11: Oh, jeetje.
10: Grote ogen. Wat gaat er gebeuren? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ga zo meteen Suzanne Freek draaien. Als je Suzanne Freek hoort, stuur Suzanne Freek in de Q-app. Ze staan in het Gelredome. Zal ik een zeg maar kleine hint laten horen op welk liedje iedereen moet letten? Jij mag kiezen. Is dat ja of nee?
11: Ja, vind ik leuk.
10: Ja, is een overduidelijke ja. Oké, ik ga even laten horen. Dit zijn de eerste tonen. Dan weet je een beetje waar je rekening mee moet houden. Welk liedje is dat? Ik zie weer grote.
11: Geen idee. Geen idee. Dit helpt mij niet.
10: Nou, de echte fans weten dit wel hoor.
14: Music. Joey van der Velden.
10: Nou, zo meteen dus Suzanne Freek. Sturen beide namen in de queue op. Echt geen idee? Echt geen idee, Rebecca?
11: Nee, echt geen idee.
10: Lichtje bro.

0: misschien wel hun allermooiste. Suzanne Freek bij Q en Lichtje Branden.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: Ja, ik zou vast maar je stembanden smeren, want de kans is heel groot dat je ze allemaal mee gaat zingen die avond in het Gelredome met 20 tot 40 gisteren, waarvan 7 keer de alarmschijf. Zitten ze natuurlijk allemaal in die bovenkamer. Suzanne en Freek, die gaan daar een waanzinnige optreden gaan ze daar weggeven. En deze hele week win je tickets bij Q Music. Als je ze hoort, stuur je Suzanne en Freek in de app van Q. Vrouwtje, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Hi, met Joey van Q.
2: Hoi, Joey.
0: Hallo, hi. Ik ga allemaal moeilijke vragen aan je stellen. Sinds wanneer ben je er eigenlijk bij de Suzanne Freek fanclub?
2: Ja, ik denk vanaf het begin.
0: Ja?
2: Ja.
0: En van schaal van 1 op 10, hoe groot fan ben je eigenlijk?
2: Mag 12 ook?
0: Ja, zeker. Oké, 12 zet ik neer. Welk liedje ken je echt van voor naar achter?
2: Allemaal.
0: Kan je een beetje zingen eigenlijk?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet je het maar gewoon heel hard doen. Dan valt het meestal niet op dat je geen toon kan houden. Ja, vrouwtje, jij denkt eigenlijk maar één ding. Schiet nou op, ik wil het gewoon horen, toch?
2: Ja.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Q Music Presents Suzanne Freek. Dat is op zondag 24 mei in de Gelredome. Je bent erbij.
2: Yes.
0: En met wie ga je eigenlijk een kaart meezingen? Wie gaat er met je mee?
2: Volgens mij gaat mijn hele familie al.
0: Oh.
2: Dus alleen ik nog niet. Oh. Dus ik moet nog even bedenken wie ik mee ga nemen.
0: Nou, dat is maar goed dat je dan tickets wint, want dan ben je er ook bij. Dan heb je wat om na te praten.
2: Ja.
0: Oké, okay. Nou veel plezier en tof dat je erbij was.
2: Dankjewel.
0: Toch.
2: Doei.
0: Sienna Spyro, die doet iets dat ik echt niet zou kunnen, want het is vertellen dat je naar Liquido is de

0: Red en Coming Home. En ook een nieuwe ronde van Normaal of Niet. Ja, er is een Q-luisteraar die heel eerlijk op gaat biechten wat zijn of haar opvallende gewoonte is. En hopelijk wil je dan ook heel eerlijk antwoorden met normaal of... Nee, Joey, dit is echt niet normaal. Nou, dat zo. Eerst even tijd voor de artiest die iets doet dat ik echt niet zou kunnen. Ik heb het over Sienna Spyro. Ja, die heeft echt de mooiste, rauwste stem van dit moment. Eén maar... ze klinkt zo, want ze heeft een paar knobbeltjes op haar stembanden die ze weigert weg te halen. Ja, volgens Sienna geven die knobbeltjes juist haar unieke en rauwe sound. En als ze die dan weg zou halen, dan is ze bang dat ze als elke andere popzangeres zou klinken. En daar zijn er dus al genoeg van. En ik snap die theorie, maar ik zou het echt niet kunnen. Nee, deze meneer die belt al met een pijnlijke teen de dokter voor een check-up. Dus met knobbeltjes blijven rondlopen omdat het zo lekker klinkt, echt no way.
1: Q-music.
2: Q-music.
1: Alarmschijf.
2: Sienna Spyro.

0: een nieuwe zinderende episode van Normaal of Niet, waarin de vraag wederom is: is deze gewoonte nou normaal of niet? En je bent uitgenodigd om te komen biechten. Velen gingen je al voor, bijvoorbeeld Gabriella, kom er maar in.
1: Ja, ik kou dus op vloeibare substanties. En oh ja, onder andere bijvoorbeeld de schuim van je cappuccino of ja, fla, milkshake.
0: Nou, de rest van Nederland vond dit trouwens volledig normaal. Marijn die was ook een keer aan de telefoon met een nou toch een opvallende gewoonte.
2: Dat ik de overige sauszakjes van een McDonald's allemaal lekker leeg sleur.
0: En dit werd dan weer niet normaal bevonden. En mijn vraag aan jou is natuurlijk: heb je een gekke gewoonte en mag ik die op de weegschaal leggen? Dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak. Stuur me even een berichtje. En als dat ingewikkeld is of je bent iets aan het doen, ik ben druk of zo, dan kan je gewoon ook op het microfoontje klikken en dan spreek je het in. En dan kan het zijn dat ik je zo meteen spreek.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
7: We hebben een nieuwe single.
8: Met mij, Jan Smit.
9: En met mij, Frans Bauer.
10: Want zij hoort bij mij.
8: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
13: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
16: Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
19: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
21: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Ginny. Goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Ik heb echt 3000 vragen, heb ik. Bij jouw opvallende gewoonte. Laten we even beginnen bij... Wat is de laatste film waarbij je dit hebt gedaan?
1: Bij The Drama. Die draaide laatst in de bioscoop.
0: En waarom?
1: Ja, het is ooit begonnen omdat ik volgens mij het einde van het boek als kind niet leuk vond. En toen, ja, ben ik het gewoon gaan doen.
0: Gewoon gaan opzoeken?
1: Ja.
0: Maar even, want The Drama draait in de bioscoop. Hoe zoek je dan het einde van die film op?
1: Nou, als het langer in de bioscoop draait, dan kan ik het al vinden. En anders vraag ik aan mensen die al zijn geweest het einde.
0: Even voor de duidelijkheid. Jij zoekt dus altijd het einde van een film, een boek of een televisieserie op. Altijd.
1: Ja.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Weet je dan ook nog... Wat stelde je dan zo teleur aan dat einde van het boek waar het begonnen is? Waarom was dat dan niet leuk?
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij was het een open einde. Want open eindes lees ik sowieso niet. Dus als ik merk dat het open is, dan gooi ik het boek weg.
0: Ja.
1: Maar... Ja, en het is echt al lang dat ik dit doe.
0: Maar Ginny,
1: dat is voor mij ook heel normaal.
0: Ja, maar dan is het toch nooit spannend? Want ja, als je het einde van het boek of het verhaal al weet, dan weet je ook waar je naartoe leest.
1: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk dat je dan in het verhaal al meer gaat begrijpen.
0: Hoe het naar het einde toe wordt gewerkt.
1: Ja.
0: Ja. En vanaf wanneer is het dan het einde? Is dat 10 pagina's van tevoren en 10 minuten voor het einde van de film of de serie?
1: Ja, bij boeken lees ik ongeveer 5 tot 10 pagina's.
0: Ja.
1: En dan ligt het er even aan of ik het snap.
0: Ja, dat kan ik ook nog, dat je er geen chocola van kan maken. Wat lees ik hier eigenlijk?
1: Ja, klopt. Ja, dat is soms ook zo. En bij een film, dan zoek ik het gewoon op. En dan ga ik naar het verhaal en dan lees ik altijd een beetje het einde. Dus ik lees ook dan niet het hele verhaal, maar gewoon de laatste paar zinnen op een Wikipedia-pagina bijvoorbeeld.
0: En als je nou samen met iemand een film of een serie kijkt, dit moet ik voor ruzie zorgen, dat kan niet anders.
1: Nou, ik doe het vaak stiekem.
0: Ja.
1: Dus dan zit ik, als we dan een film uit hebben gezocht, dan ga ik even naar de wc of zo en dan zoek ik filmen op.
0: Oh ja.
1: Maar ja, mijn partner heeft het wel geaccepteerd.
0: Ja, maar op een moment werd het wel heel verdacht dat je elke keer naar het toilet ging als jullie een serie aan gingen zetten. Hey, maar dan is, want nu weet je het einde niet van normaal of niet. Dus dit is natuurlijk voor jou heel lastig. Je weet het einde niet. Of zou je het einde willen weten al?
1: Ja, het liefst wel.
0: Oké, nou doe gewoon het einde.
2: Niet normaal.
0: Ja. Ginny, dit is de uitslag zometeen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, maar we gaan toch het onderzoek starten, want zo werkt het. We weten nu het einde, maar we gaan wel het officiële onderzoek doen. De vraag aan jou thuis is, wat vind je hiervan? Je mag je mening doorgegeven via een berichtje in de Q-Music app. Je mag het typen of inspreken. Stuur maar normaal of niet. Nou, en dan weten we het. Nou ja, we weten het eigenlijk al. Maar over 5 minuten weten we het dan echt.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, tot zo.
2: Normaal, dus normaal man. Of niet?

0: Zalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Jeannie Kooijman. Welkom terug.
1: Dank je.
0: Bieg maar even op aan Nederland. Wat doe jij?
1: Ja, ik verklap voor mezelf altijd het einde van een boek of een film voordat ik het ga kijken of lezen.
0: Ja, vanaf een pagina of 10 aan het einde, of wat is het, de laatste 5 minuten van een film, dan heb jij het wel al gezien.
1: Ja.
0: Ja. En dan zeg je soms ook nee, open einde, ga ik niet lezen, ga ik niet kijken. De groeten.
1: Ja. Zeker.
0: De vraag is, is het normaal of niet? Eigenlijk weten we het einde al, hè, Jeannie? Want jij kon het echt niet houden. Jij zei, laat me het einde maar weten.
1: Ja, vind ik altijd fijn.
0: Ja, we kwamen net uit op niet normaal. Maar we gaan toch de reacties even doornemen. Thanks als je hebt gereageerd via de Q-Music app met een berichtje of een spraakmemo. We gaan er doorheen, Jeannie. Onder andere binnengekomen van Martijn Huibers. Heel erg normaal. Vera Erbrink die zegt nee, dit is echt niet normaal. Dan is er niks meer aan om een film te kijken of een serie of een boek te lezen. Dan even kijken, berichtje van Renate vroeg op.
2: Hi Joey.
0: Hi.
2: Hey, ik vind het eigenlijk best normaal.
0: Oké, zetten we erbij. Robin Vinci zegt abnormaal. Dan een berichtje van Sylvia. Normaal, even spieken. Ja hoor, ik doe dat ook wel eens. Normaal van Veerle Maas. Super saai, het is niet normaal, van Melanie Muileman. En ik vind het echt heel normaal van Kirsten Blansjaar. Ja, Jeannie, heb je een beetje opgelet eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Een beetje mee zitten vinken?
1: Ja.
0: Er is iets gebeurd. We kwamen net uit op een niet normaal, maar het einde is... het einde is normaal. Herschreven.
1: Wat leuk.
0: Ja, wat echt serieus waar. We zagen dit niet aankomen. De meerderheid zegt, ja, maar dit is normaal. Dit doe ik ook.
1: Wat fijn om te weten dat ik niet alleen ben.
0: Nee, zeker niet. Je kunt het gewoon blijven doen. En je kunt het ook gewoon rondvertellen. Je bent echt volledig normaal.
1: Ja, heel fijn.
0: Als je zit te luisteren, je hebt ook een opvallende gewoonte. Stuur even een berichtje in de Q-Music app. Of spreek het in. Wellicht zit je dan morgen in normaal of niet. Jeannie, ik dank jou. En tot later.
1: Yes, fijne avond.
0: Chris was Amsterdam bij Q. En zij hoort bij mij.

interessant cijfers die ik heb gevonden. 1 op de 5 Nederlanders die zou het liefst direct van naam wisselen. Zo, hallo, ik zeg het nog 1 keer. 1 op de 5 Nederlanders zou het liefst direct van naam wisselen. Vind ik best wel veel. Maar misschien zit je wel bij die 20%. Ik heb er zelf ook even over nagedacht. Ik ga je zo meteen, nu even geen tijd, moet iets anders doen. Maar ik ga zo meteen even vertellen of ik blij ben met mijn naam. En ik ken 1 artiest die sowieso blij is met zijn naam. En daar ga ik ook bewijs van leveren. En dit is ook dichtbij. Snelle.

0: meneer.
1: Mevrouw.
0: Bikini.
1: Badpak.
0: Uil.
1: Vogel.
2: Oeh, jongens.
0: Het laatste woord is biefstuk.
1: Vlees.
2: Vlees.
0: Dat is goed.
3: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marikus. Vier op een rij.
5: Mattie en Marikus. Q-Music.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met bouwgerust.

0: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
3: Je had me al bij hallo.
4: Soms is je leven pure romantiek.
5: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
4: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
6: Q Music.
7: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: 1 minuut over 9. Goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
16: Goedenavond. De evacuatie van de 3 zieke mensen aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië gaat waarschijnlijk morgen plaatsvinden. 2 speciale vliegtuigen zijn inmiddels onderweg om ze op te halen. Een Duitse passagier en 2 zieke bemanningsleden worden daarmee naar Nederland gebracht om hier behandeld te worden. Onder die bemanning zit ook een Nederlander en die heeft dringend medische hulp nodig. In Utrecht blijft het druk bij het bevrijdingsfestival. Al sinds eind van de middag sta je daar lang te wachten tot er weer plek is om naar binnen te gaan. De organisatie had eerder opgeroepen om weg te blijven totdat het rustiger is, maar dat is niet gebeurd. Er staan al de hele avond flinke rijen. Over een uur gaan de hekken daar dicht, want dan is het festival bijna afgelopen. De Duitse hoofdstad Berlijn is weer een stap verder in het organiseren van de Olympische Spelen. Die sportwedstrijd willen ze over 10 tot 20 jaar weer terug naar hun land halen. En het Berlijnse stadsbestuur heeft nu unaniem met de plannen ingestemd. Bijna alle sportlocaties zijn er zelfs al klaar voor. 3 andere Duitse steden hebben ook nog interesse in het organiseren van de Spelen. En werkgevers verzinnen steeds meer alternatieve oplossingen voor de hoge brandstofprijzen. De afgelopen tijd werden er al verschillende adviezen uitgebracht om brandstof te besparen. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld met thuiswerkdagen of door vaker op de fiets naar je werk te gaan en daar dan een hogere kilometervergoeding voor te geven. En dat is een goed idee, vertelt deze deskundige bij RTL Nieuws.
6: Mensen zijn heel gevoelig voor het VIP-gevoel. Dus als je ze extra voordelen geeft, dan blijkt dat mensen wel degelijk op die fiets springen.
16: En bij sommige bedrijven gaat een kwart van de medewerkers inmiddels op de fiets, sinds ze daar meer voor terugkrijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog en het wordt dan maximaal 16 graden.
15: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, want ja, iedereen is op de fiets. En wordt er geflitst? Ja, op de A50 tussen Eindhoven en Oss, ter hoogte van Sint-Oederode, staan ze bij 108.1. En op de A59 tussen Breda en Den Bosch staan ze bij 122.9.
17: Q-music. Joey van der Velden.
15: Is trouwens niet mijn hele naam. Nee, dat past niet in de jingle. Of ik er blij mee ben met mijn naam, vertel ik je na snelle. Eerst Lucas en Steve, Love and Hold.

0: Laat het licht aan is trouwens niet zijn echte naam. Nee, dat weet ik, Joey. Nee. Lars die dacht, ik heet liever anders op het podium. Geen Lars. Weet je wat, ik maak er sneller van. En ik vond dus cijfers. 1 op de 5 Nederlanders zou het liefst direct van naam wisselen. En dat vind ik eigenlijk best wel veel. Misschien zit je ook wel bij die 20%. Ik heb dat zelf helemaal niet trouwens. Ik heb 4 namen. Ik heet aan de voorkant heet ik Joey Johannes IJsbrand Henry. Tot mijn 8e werd Henry vaak verbasterd naar Harry. Geen idee waarom trouwens, maar ja, ik ben er blij mee. Op mijn ID-kaart loopt mijn naam dus serieus door op de achterkant. Nou, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Iemand die trouwens ook dol is op zijn eigen naam, ik heb daar bewijs van. Dat is Jason Derulo. Zo dol dat hij bijna in elk liedje zijn eigen naam zingt.
1: Jason Derulo.
0: Ja.
1: Jason Derulo.
0: Huppakee. Nog een keer.
1: Jason Derulo.
0: En in deze zit het dus ook. Dit is Seven's

0: Taylor Swift.
1: Nieuwe muziek. En mocht je op de dag van de vrijheid nog helemaal fris in de wedstrijd zitten, dan heb ik zometeen ook nog een kleine, maar toch leuke uitdaging voor je. Ik heb een kwestie, een casus, een kweeste. Of nou ja, eigenlijk één vraag met maar één goed antwoord. Weet je zometeen bij het goede antwoord uit te komen, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. En over uitdaging gesproken, vanaf maandag 18 mei reizen Mattie en Marieke door heel Nederland in een knalrode muziekbus om challenges uit te vechten. Dat doen ze in een gloednieuw spektakel. Mattie versus Marieke. Win je een challenge, dan win je een vlag. En degene die als eerste 10 vlaggen weet te hijsen, die wint dan de eerste editie van Mattie versus Marieke. Ja, ik heb hier echt ongelooflijk veel zin in. Het zijn challenges als, ja, waar moet je dan aan denken? Misschien gaan ze wel een wedstrijdje touw trekken op de Dam. Misschien moeten ze wel geld verdienen als straatartiest. Of staan ze in een uitverkochte comedyclub om de beste stand-up comedian te worden. Nou goed, alles wordt duidelijk vanaf maandag 18 mei om 6 uur. Wat mij betreft mag die... Ah, die bus mag echt meteen vertrekken. Het is Erasmus bij Q.

0: heb ik echt ongelooflijk veel zin in. Vooral omdat het ook, ja, het kan weer alle kanten kan het opgaan. Dat is natuurlijk goed dat het alle kanten opgaat. Maar het is wel de bedoeling dat we uiteindelijk ook bij het eindpunt uitkomen. Wie oh wie stuurt vanavond het juiste antwoord? Ik hou van onderzoeken met zeer opvallende resultaten. En nou heb ik weer zo'n onderzoek gevonden. Toen ik vanmiddag een beetje zat te surfen. Toen dacht ik, hey, dit zou ik wel kunnen gebruiken. Ik heb het omgebogen naar een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. En ik ben benieuwd of dat je zometeen bij het antwoord terecht gaat komen. De vraag die luidt als volgt. Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Wat is het? Dus een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Weet je nou het antwoord? Dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Of je belt 0909-9596.
1: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Je had me al bij hallo.
10: Soms is je leven pure romantiek.
11: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
10: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
12: Q Music.
13: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
14: Hi, dag.
15: Hoi,
16: hallo.
17: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
18: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
21: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
24: En weet je wat ook fun is?
22: We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Joey van der Velden.

0: Summer. Zometeen hoor je hier Clean Bandit en Cry Baby. En vergeet Shakespeare met zijn To Be or Not To Be. Ik heb pas een vraag. Het is een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Allemaal naar aanleiding van een onderzoek dat ik heb gevonden. En de vraag die luidt als volgt. Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Dus een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Wat is het? Als je het antwoord weet, dan mag je een bericht sturen in de app van Q. Of je belt 0909-9596. Nelly, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Wat denk jij dat het antwoord is?
1: Ik denk en ik hoop dat het scheten laten is.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, ik weet het niet. Omdat ik het regelmatig doe. Ja, gaat automatisch. Ja. En ik doe het ook soms stiekem tijdens het werk.
0: Ja.
1: Maar nu ik erover nadenk, is het gewoon heel menselijk. En
0: ja.
1: Het is normaal, iedereen doet het.
0: Ja, dat is natuurlijk, ja, niemand praat er hard op over. En zeker niet op de nationale popzender. Maar we doen het natuurlijk allemaal. Sterker nog, het moet, want anders dan ontplof je op een bepaald moment.
1: Klopt, denk het ook. Ja.
0: Natuurlijk, maar dan 22 keer per dag, is dat niet laag ingeschaald?
1: Nee, denk het niet.
0: En dan ook op je werk?
1: Ja.
0: Ik doe het tijdens
1: je slaap, op je werk.
0: Ja, ik doe het.
1: Op de weg, thuis.
0: Ja, ik doe het ook wel eens op mijn werk. Zet de microfoon gewoon dicht.
1: Snap ik.
0: Nou, niet altijd. Dus dan even kijken. 22 scheten per dag, dat is niet goed helaas.
1: Oké, geen probleem.
0: Wens je nog een fijne avond en tot later.
1: Eens gelijk, dag.
0: Dag, ga ik naar Michael. Hallo Michael.
2: Okay. Hi, goeiedag.
0: Hi, goeiedag. Goeiedag. Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Wat denk jij dat het antwoord is?
2: Ik dacht op de telefoon kijken.
0: 22 keer?
2: Ja, ongeveer.
0: Dat is toch veel te weinig.
2: Ja, ligt er een beetje aan. Hè. Misschien in het weekend wat meer, op werkdagen wat minder.
0: Dus ja, zo. Want volgens mij kijk ik wel 220 keer per dag op mijn telefoon.
2: Ja, dat zit jij denk ik aan de bovenkant van het gemiddelde.
0: Oké, want jij zit op 22 pak een beet ongeveer.
2: Ja, denk het wel. Ja. Okay.
0: Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Jij zegt je telefoon pakken. Is niet goed.
2: Ja. Dat is niet goed, helaas.
0: Sorry Michael, ik ga naar... tot een fijne avond, ik ga naar Joey. Hallo Joey.
3: Hey, goeie avond.
0: Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Wat denk jij dat het antwoord is?
3: Nou, ik ga voor nee zeggen.
0: En waarom denk je dat?
3: Nou, ik betrap mezelf er nog wel eens op dat ik regelmatig nee zeg.
0: Ja?
3: En ik denk dat ik aardig in de buurt zit.
0: Ja, want het wordt ook gewoon geadviseerd natuurlijk. Af en toe eens nee zeggen, niet overal ja op zeggen. Af en toe ook gewoon je grens trekken en zeggen nee.
3: Nou, zeker weten, ja.
0: Een gemiddeld persoon doet dit 22 keer per dag. Jij zegt nee zeggen.
3: Yep.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
3: Ah, nou, superleuk.
0: Ja, het klopt helemaal. Ja, als je erover na gaat denken. Ik vind het ook veel 22 keer, maar ja, het schijnt toch echt te kloppen volgens dit onderzoek. Jij krijgt van mij het Q Music prijzenpakket. Ben je daar blij mee?
3: Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ah, gelukkig. Ik was al bang dat je nee ging zeggen.
3: Nee, dat zeg ik altijd jou.

Bennett en Emery bij Q and Cry, baby. Zometeen Sarah Larsson en Midnight Sun. So you can keep on crying, baby. Eerst wil ik nog even terug naar het mooiste moment van de avond tot dusver. Vrouwtje die won tickets voor Suzanne Freek. Nou, echt helemaal gek. Kan jou ook overkomen zometeen bij Vincent. Gewoon weer kans. Als je Suzanne en Freek hoort, pak dan zo snel mogelijk de Q Music App en stuur Suzanne en Freek. En zou Vincent van verrassingen houden?

0: Hoe is het?
1: Nou, nu ik dit gezellige muziekje hoor, gaat het nog veel beter dan het eigenlijk al ging vandaag.
0: Ja, ik kwam jou tegen op de gang. Toen zei je, je gaat me wel groots aankondigen, toch? Vooruit dan. Maar even, jij mag nu eerlijk zeggen, want zometeen natuurlijk Repeat of Niet.
1: Ja.
0: Wat vind je van het liedje dat in Repeat of Niet zit?
1: Ik vind het heel leuk. Sterker nog, ik heb dit vrijdag gehoord. Ik heb tijdens het sporten altijd even de nieuwe Music Friday aanstaan. En ik heb deze gelijk in mijn favorieten gezet, want ik vond het heel leuk. Het is Madonna met Sabrina Carpenter. Hmm. Een combinatie die je niet snel verwacht. Maar ik zeg, dikke repeat. Wat vind jij?
0: Ik vind het ook een repeat. Maar bij mij duurt het altijd heel lang voordat muziek geval is. En soms dan ben ik aan het begin nog niet zo aan, zeg maar. En dan na een paar weken, dan dagen, ben ik wel aan.
1: Je moet even sudderen bij
0: dus
1: jou.
0: Dus ik zeg nu dat het een repeat is, maar het kan ook morgen het oude anders zijn.
1: Kijk, en dat is het leuke aan Repeat of Niet. Waarschijnlijk mag je morgen gewoon weer je mening geven. Ik heb trouwens ook nog heel leuk tickets voor Suzanne en Freek.
0: Nou, heel leuk. Dat is waanzinnig.
1: Dat is fantastisch, want 10 shows en je kan erbij zijn. Over
0: ik heb iets voor jou. Hou jij van verrassingen?
1: Eigenlijk niet. Ik haat verrassingen.
0: We hebben een gele overal hier liggen en een microfoon. Of dat je naar buiten wilt gaan, dan staat iets voor jou klaar.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, is niet waar.
1: Ja, gelukkig, ik schrok al. Oh, yeah.
2: Ja, iets waar je geen genoeg van kan krijgen. Met een O.
0: Iets waar je geen
1: oliebollen.
0: Ja, ik verstond het niet eens.
2: Ja, even opletten. Het is jouw spel, hè?
0: Oh, excuus. Wat was de vraag?
2: Zou ik hem opnieuw doen?
0: Doe het nog één keer.
2: Dankjewel, je liedje opnieuw. Bim, bom, metro. Iets waar je geen genoeg van kan krijgen. Met een O.
0: Oliebollen.
1: Zei die? Stond het niet.
0: Kijk, nog een keer. Bom,
2: metro. Een product uit de supermarkt. Met een G.
1: Griekse yoghurt. Gras.
0: Ja, ja, gras van dat, van dat gras.
1: Ja, dat hou jij bij de biologische supermarkt. Nou, 2-0. Nog eentje?
0: Ja, om het... Om, nou ja, oké. Maar je kan niet meer winnen.
1: Maar voor de eer.
2: Een koosnaampje voor je geliefde met een P.
0: Poppendijntje.
2: Leuk.
0: Zometeen Vincent Pronk.
3: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid...

0: om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
8: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: 10 uur, goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
12: Goedenavond. In Amsterdam is het 5 mei-concert begonnen. Dat is de traditionele afsluiting van Bevrijdingsdag. Premier Jette en onze koning en koningin zijn daar ook bij aanwezig. Er zijn optredens van onder andere Acta en de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen om meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt dan niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot. En daarmee kan je tot wel €400 winnen. De actie begint volgende week. De man die gisteren is ingereden op een menigte in de Duitse stad Leipzig wordt voor onderzoek opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De bestuurder wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. De politie gaat uit van opzet, maar mogelijk zou de verdachte wel verminderd toerekeningsvatbaar zijn geweest. En voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden omdat een speler van de tegenstander geen werkvergunning had. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Die zegt dat de KNVB er wel voor mag kiezen om in te grijpen, maar niet verplicht is om dat te doen. En die zijn dat niet van plan. Het betekent dat NAC Breda vrijwel zeker zal degraderen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht op sommige plekken nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog en het wordt maximaal 16 graden.
11: Op de weg lekker rustig, geen vertragingen gemeld en ook de laatste snelheidscontrole die verdwijnt net. Dat is lekker.
13: Music. Vincent Pronk.
11: Ja, ik speel vandaag de stand-in voor Lars Boelen, maar wel gewoon tickets voor Suzanne en Freek. En zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet.
14: Hey, Vincent Pronk. We gaan er weer een mooie avond van maken.

0: Miles Smith en Niall Horan bij Q Music en Drive Safe.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En daar gaan we. Het is ronde 6 van de 10 van Repeat of Niet. Ik heb nieuwe muziek voor je en ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Het is nieuwe muziek van een boomer en een Gen Z'er. Ja, dat zijn niet mijn woorden, maar ik hoorde het zo gaan bij RTL Boulevard afgelopen week.
3: De boomer en de Gen Z'ers.
0: Ja, is wel een beetje waar. Het gaat namelijk over de Queen of Pop. Het is een Madonna, 67 jaar. En misschien wel de nieuwe Queen of Pop van de toekomst, Sabrina Carpenter. Zij is pas 26. Nou, best wel slim natuurlijk dat ze de samenwerking zijn aangegaan. Want ja, zo spreek je alle boomers aan. Maar ook alle Gen Z'ers. En ik ga het je laten horen. Ik ben dus heel benieuwd wat je ervan vindt. De nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Geef je mening in de app van Q Music. Typ een berichtje. Of nog veel leuker, spreek even in wat je hiervan vindt.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: eentje ervan.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Nieuwe muziek in ronde 6 van Repeat of Niet. Het zou trouwens ook kunnen dat je hem al hebt gehoord in de bioscoop. Het is de soundtrack van de film Devil's Wears Prada 2. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Robin die zegt een hele dikke repeat. Twee iconen samen, dat betekent een ironisch liedje. Laat maar doorgaan naar de volgende ronde. Chantal die is iets minder blij hierover. Die zegt wat mij betreft een dikke vette niet. Echt zo'n 13 in een dozijn nummer. Sander zegt een repeat. En van Sander gaan we naar Wander.
2: Nou, wat ik ervan vind, Ik vind eigenlijk wel lekker gezellig nummertje. Van lekker vrolijk, een repeatje.
0: Even kijken wat Aafke zegt, die stuurt een audio-appie.
3: Ja, dit is een repeatje hoor.
0: Oké, Dani zegt repeat, geweldige retro vibe, lekker nummer. Sabrina maakt altijd goede nummers. Brian.
4: Nou, dit is niet echt mijn muziek. Voor mij niet.
0: Roy.
5: Repeat, leuk nummertje hoor.
0: Nou, je hoort het best wel positief. En dat betekent, ze is door. Ze zijn door naar ronde 7. Morgenmiddag 4:15 bij Wim van Helden mag je opnieuw je mening geven over Madonna en Sabrina Carpenter.

is wel leuk. Keiko is bezig met nieuwe muziek. Hij is ons een beetje lekker aan het maken op zijn Instagram. En het is duidelijk geïnspireerd op muziek van Avicii wat hij gaat maken. Want ja, Avicii had natuurlijk die wereldhit met Hey Brother. Hey Brother. De zanger is ook Dan Deminsky. Nou, daar gaat nu Keigo ook samen in werken. En moet je horen hoe dit klinkt. When you're breathing underwater and you can't breathe through the waves. When your mind can't help it. Dit is toch gewoon Hey Brother 2.0. Ook de drop natuurlijk, hè, moet even een Keigo sausje overheen, gaat ie. Nou, lekker toch? Kan niet lang meer duren. Wanneer die uitkomt, geen idee. Maar ongetwijfeld binnenkort een keer op Q Music. De nieuwste van Keigo. Dit is

0: One Republic, Back Your Music en Run Away. Hey, heb je wel eens dat je denkt, zo, ik ben echt oud aan het worden nu. Ja, ik ben nog geen 30. Maar vandaag, bevrijdingsdag, toen dacht ik echt even, jeetje, ik word echt oud. Ik vertel je zo meteen even hoe het helemaal zit. Nee, ik heb geen grijze haren. Ook Offenbach hoor je zo. Miles Away komt eraan.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
8: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Q Music. Vincent Pronk.
0: Ja, lekker. Maroon 5 komt eraan.

één van de beste van Maroon 5. Laten we zeggen, de allerbeste van Maroon 5, toch deze. Jorde, This Love bij Q Music. Op de, wat was het ook alweer vandaag? Woensdagavond, toch? En de dagen, heb jij dat ook? Dinsdagavond, 5 mei. Wat een moeilijke dagen allemaal. Lekker hoor, bevrijdingsdag. En heb je ook wel eens dat je echt denkt, hey, ik ben nu echt oud aan het worden. Als je de letters op je telefoon wat groter moet zetten ineens, weet je wel. Of dat je super blij kan worden van een nieuwe gietijzeren pan. Vroeger zou je denken, boeien. Maar ja, nu denk je, lekker man, nieuw pannetje. Ik voelde me vandaag echt oud worden. Ik ben slechts 29, maar ik ben naar een van die bevrijdingsfestivals geweest in ons land. Het was in Mustadje in Rotterdam. En dat leek me zo'n leuk idee, want ja, een gratis festival. Er is muziek. Het is in een leuk park, wat wil je nog meer? Maar ik was even vergeten dat bijna iedereen gewoon moet werken vandaag. Dus het is natuurlijk helemaal geen officiële vrije dag. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus in zo'n park vooral de scholieren die daar lopen. Dus ik overdrijf niet. Ik heb echt de hele middag tussen alleen maar zuipende tieners gelopen. Die probeerden alleen maar gewoon lam te worden. Ik zag overal om me heen blikjes stelts. Flessen wijn werden nog even geat voor ze de ingang in gingen. Sterker nog, we zaten met wat vrienden van mij van ja, rond de 30 jaar op een kleedje. Lekker spelletjes te spelen. En om ons heen stonden allemaal meiden te kotsen tegen bomen omdat ze te veel wijn hadden gedronken. Volgend jaar ga ik gewoon weer lekker werken op 5 mei. Dat is

Bebe Rexha en Faithless bij Q Music. En New Religion. Dus ik zit deze week even op Spotify te loeren naar de meest gestreamde liedjes van dit moment. En ze hebben zo'n mooi overzichtje. Dan zie je elke dag even welke liedjes het meest beluisterd zijn. En ik zag daar een paar dagen lang al Justin Bieber op nummer 1 staan. Dus ik denk, leuk, Justin Bieber, even luisteren. Ik ben benieuwd hoe zijn nieuwe liedje gaat. Dus ik zit even dit te luisteren zo. 3 minuten lang. En ik denk nog... Oh, wat leuk, Justin Bieber is de samenwerking aangegaan met Nicki Minaj. Lekker liedje. Ja, je voelt hem aankomen. Dit liedje is helemaal niet nieuw. Waarschijnlijk ken je hem gewoon. Het is Beauty and the Beat. Komt uit 2012, maar is ineens weer populair door Justin's optreden op Coachella. Wist ik veel. Dacht, leuk, nieuwe muziek van Bieber. Maar goed, deze is ook nieuw, toch? Justin Bieber, dit is Ghost. Thank you.

0: Oh, die arme Gillian, die stuurt een berichtje in de app van Q-Music. Hey Vincent, ik ben vandaag bij de garage geweest en mijn auto. Wat denk je? Nieuwe distributieketting. Ik ben 2500 euro lichter aan totale kosten. Dat is een duur geintje. Gillian, ik zou zeggen, let even goed op. Zometeen heb je namelijk kans om, nou ja, in ieder geval een klein bedrag van het grote bedrag terug te gaan verdienen. Zometeen spelen we knok tegen de klok. En dat betekent kans op geld. En het is bijna 11 uur. Zometeen het laatste nieuws met Rebecca.
1: Ja, en ik heb zometeen een grote update over het cruiseschip waar dat Hanta-virus is uitgebroken.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Mensen je werkplek zien als hotel. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Are you drinking my Müller milk protein?
5: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Goedenavond, het is 11 uur. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Het cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken mag naar de Canarische eilanden. Dat heeft het Spaanse ministerie van Gezondheid laten weten. Eenmaal daar zullen passagiers getest worden op het virus. Drie zieke opvarenden worden met een vliegtuig naar Nederland gehaald voor medische behandelingen. En dat zal waarschijnlijk morgen gaan gebeuren. Ondertussen maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich zorgen om mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Zij was van boord gegaan van dat cruiseschip. Daarna stapte ze met bijna 90 mensen in een vliegtuig richting Zuid-Afrika. En niet veel later werd ze onwel en kwam ze uiteindelijk om het leven. De gezondheidsdienst wil weten hoe het met die andere passagiers gaat en die worden waarom opgespoord. Goed nieuws dan voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Dat land was altijd al de belangrijkste leverancier voor veel landen. En nu wordt dat alleen maar meer omdat het gas uit Rusland is weggevallen en door de oorlog in het Midden-Oosten. We moeten wel nog even wachten op dat extra gas uit Noorwegen, want de gasvelden gaan pas over 2 jaar weer in productie. En kinderen verzinnen steeds meer trucjes om de leeftijdscontroles te omzeilen bij bijvoorbeeld spelletjes en op social media. Dan moet je een foto maken van je identiteitsbewijs of je leeftijd goed laten keuren via gezichtsherkenning. Maar bijna de helft van de kinderen weet die test makkelijk uit de weg te gaan. Ze gebruiken dan bijvoorbeeld de ID-kaart van iemand anders of ze maken nepfilmpjes. En een jongen van 12 kwam er zelfs doorheen door een nepsnor op zijn gezicht te tekenen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht op sommige plekken nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land. Maar op andere plekken blijft het droog en het wordt maximaal 16 graden.
8: Op de weg zijn het lekkere rustige dagen. Want ja, geen vertragingen, wel een flitser op de A20 richting Gouda. Dus bij Nieuwekerk aan de IJssel staan ze hectometerpaal 43.0.
10: Vincent Pronk.
8: Zometeen maak je kans op geld, misschien wel honderden euro's. We steden zometeen knok tegen de klok. Eerst is dit Alex Warren.

0: Q-Music met David Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey, dat is leuk. We spelen Knok tegen de klok met Sanne vanavond. Sanne, goedenavond.
2: Yes. Goedenavond.
0: 31 jaar, uit het mooie Raalten.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Een leuke bevrijdingsdag gehad vandaag.
2: Nou, gewoon thuis geweest met de kinderen. En nou, we zitten nu lekker te rummikuppen.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja.
0: En gaat het goed? Ben je aan de winnende hand?
2: Ja, dik. Ja.
0: Dik aan het winnen. Dat belooft een hoop goeds voor vanavond met Knok tegen de klok.
2: Ja.
0: Dat is wel leuk, want je maakt een kans op misschien wel honderden euro's. Wat zou je daarmee doen als je dat wint?
2: Nou, we hebben net een ander huis gekocht. En we hebben nou een tuin. En de kinderen willen heel graag een schommel. Dus het gaat in dat potje.
0: Oh ja. En hoe duur is dat? Ja. Waar moet ik aan denken?
2: Nou, volgens mij wel honderden euro's.
0: Duur schommels, joh.
2: Ja, volgens mij als je een beetje kwaliteit wil, volgens mij kost dat wel wat. Maar,
0: oh ja. Ja. Ja, je wilt niet dat ze er doorheen gaan zakken natuurlijk.
2: Nee, precies.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan spelen voor een schommel. Ik ga hopen dat je lekker veel geld gaat winnen. Je moet op tijd stoproepen, dat is het enige. En doe je dat niet, dan sta je met lege handen. Dus ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Oké, okay, daar gaan we.
3: €22. €44. €79. €132.
2: Stop.
0: Oh. Hey, dat is lekker. €132. Welk bedrag had je eigenlijk in gedachten van tevoren?
2: Nou, ik 100. Mijn man die zegt 150.
0: Ah, oké. Okay. Nou, mooie middenweg. Mooie middenweg.
2: Ja, daarom. Vond ik ook.
0: Nou ben ik wel heel benieuwd wat eigenlijk in de klok zat vanavond. Zullen we even verder luisteren?
2: Helemaal goed.
0: Oké. Okay.
3: €170.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nou, kijk, dan zaten we goed.
0: Nou, zeker. Ruim op tijd gestopt. En dat is hartstikke lekker. We gaan €132 naar je overmaken.
2: Nou, hartstikke lekker. Toch snel verdiend.
0: Nou, zeker. Stuur jij een fotootje in de Q-app als de schommel hangt?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, leuk. Sanne, dankjewel. Okay. Hè. Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dit is Q-Music met nu Nia.

0: Taylor Swift, Back Your Music en Applied. Op 5 mei, bevrijdingsdag. Ik denk dat jij dit ook wel ooit eens hebt gedaan. Dat je met vrienden in een restaurant zit. Of het is je overkomen. En die vriend of vriendin gaat even naar de wc. Die gaat even een plasje doen. En dan zeg je tegen de bediening. Hé, hey, psst, we hebben een jarige. Hij zit daar, hij zit daar. Ik heb het pas nog gedaan bij een vriend van me. En die komt ernaast. Toch mooi. Komen ze aan hoor, met een vuurwerkje. Zo'n toefje slagroom. Heel die zaak zingen. Happy birthday. Ja, ze noemen me ook wel...
1: Vincent Prins.
0: Dit is dus precies gebeurd bij de vrouw die je nu gaat horen. Het is Bella Kay. Haar vrienden hebben ook gezegd dat ze jarig was. En ja hoor, daar kwam dat vuurwerkje weer in die toeflagroom.
1: Gebrand! Oh!
0: Nog lang niet jarig dus. Bella Kay hoor je nu bij Q. I love it, I love it, I love it.

Cyril bij Q. Zouden ze de oppas al hebben geregeld voor kleine Sef? Vast wel, denk ik. Nog 10 dagen. We gaan papa en mama er even tussenuit. Ze gaan even op stap. Suzanne en Freek. En ze gaan 10 keer optreden in het Gelredome. Deze week maak je Back Your Music kans om daar nog bij te zijn. Want de tickets, die zijn al uitverkocht. Maar we hebben hier de allerlaatste tickets voor 1 van die shows. En eigenlijk is het heel simpel. Hoor je een liedje van Suzanne en Freek? Dan app je Suzanne en Freek via de app van Q-Music. Bel ik je terug, dan win je 2 tickets. En zal ik maar gewoon eens even zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Dan weet je ook waar je aan toe bent. Even kijken. Laten we zeggen, binnen nu en 20 minuten. Dus mocht je op het punt staan om naar bed te gaan, nog even wachten, want het gaat je belonen zometeen.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner, zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi. Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Vincent Pronk.
13: Yes, goedenavond. Dit is Samber en Homewrecker.
14: Ja, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop.

the Middle. Op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag vandaag. Leuke berichten in de app van Q-Music. Chantal die zegt, hey Vincent, lekker dagje gehad. Festival in Zwolle geweest, het was geweldig. Elisa stuurt nog een fotootje, geluncht met vriendinnen. Daarna lekker genoten van de vrije dag. Sander is naar de stad geweest, filmpje gepakt. Oké, toch nog best wat mensen die vandaag dus vrij zijn geweest. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet voor iedereen een officiële vrije dag. Echt onzin, toch? Het is eens in de 5 jaar tegenwoordig. Bevrijdingsdag, een vrije dag. Volgende keer is dat dus in 2030 weer. Maar ik hoorde vanmiddag bij Bas van Nimwegen op Q-Music dat bevrijdingsdag in 2030 op een zondag valt. Heb je dus helemaal niks aan volgende keer? Dan denk je, oké, 5 jaar later, 2035. Heeft iedereen weer een lekkere vrije dag? Dan is het een zaterdag. Heb je ook niks aan? En 2040, weer een zaterdag. Blijkt dus dat we nog 19 jaar moeten wachten op de eerstvolgende vrije bevrijdingsdag. Dus had je vandaag vrij? Wat heerlijk. Hopelijk heb je het wel genoten. Lekker nog even door. Suzanne en Frey komen eraan. En eerst Morgan Wallen, Tate McRae.

0: zijn gewilde tickets. Over 2 weken staan Suzanne en Freek in de Gelredome in Arnhem. Deze hele week maak je kans om erbij te zijn. Hoor je een hit van Suzanne en Freek? Stuur dan Suzanne en Freek in de app van Q-Music. Is het zo makkelijk? Ja, het is zo makkelijk. En voor je het weet, druk ik hier even op de knop. Ik klik nu op bellen. Ik ga willekeurig iemand even uit de appbox terugbellen.
1: Hi, it's Suzanne.
0: Suzanne. Nou, Suzanne, goedenavond met Vincent Q-Music.
1: Hallo.
0: Zit je lekker in de auto?
1: Ja, zeker.
0: Waar ben je naartoe onderweg?
1: Onderweg naar huis. Wij zijn naar het bevrijdingsfestival in Zwolle geweest.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: En jij dacht, ik wil meer live muziek zien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waarom heb je geen kaarten gekocht?
1: Ja, het is allemaal een beetje veel geweest, dus...
0: Duur ook allemaal, hè? Het is een duur jaar, ja. Nou, weet je wat, Suzanne?
1: Als je overal heen wil...
0: Nou?
1: Ja, als je overal heen wil, dan moet je soms keuzes maken.
0: Dat is ook zo. Nou, we maken de keuze voor jou, Suzanne. Je gaat naar Suzanne en Freek! Je bent erbij op 24 mei in de Gelredome in Arnhem.
1: Goed, dankjewel.
0: Leuk. Ja, graag gedaan. Wie neem je mee?
1: Ja, mijn beste vriendin. Die zit zelf in de auto.
0: Nou, wat leuk. Laat je nog even 1 keer horen dan.
1: Woehoe!
0: Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En ook morgen gewoon weer kans op tickets voor Suzanne en Freek in de Gelredome.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmschijf.
1: Sienna Spyro.

prachtig nieuw liedje, Sienna Sparrow. Deze week hoor je hem extra vaak. Het is Material Lover, de alarmschijf van deze week. En zometeen is het alweer woensdag. Hey! En die woensdag, die beginnen wij natuurlijk hartstikke fout. Want we gaan de foute battle doen in de Q-app. Jij bepaalt zometeen wat je gaat horen. Vandaag trekken we even lekker een blikje open. Tenminste, vooral muzikaal gezien, want we doen even een drankbattle. Als eerst kan je stemmen op deze. Artje voor de sfeer. René Karst, Artje voor de sfeer is de eerste keuze. Of ga je voor de shooting bro? Lekker. Of mijn favoriet is deze.

Wat wil je horen? Ga je voor René Karsten en Artje voor de sfeer? Tony en Shanti met Schuttenbrau? Of ga je voor de Partyfreaks met Ik moet zuipen? Stem mee in de Q-app. Hoor je zo meteen na 12 uur de foute start. Eerst Kensington.

0: Audi. Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.

0: 12 uur. Het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
1: Goeienacht.
2: In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Zo. Het wordt maximaal 15 graden.
0: Casper, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel één flitser gespot op de A29. Richting Dinteloord, daar staan ze bij Heijenoord. Hectometerpaal is 16,6.
3: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
4: een foute start!
3: Hey. Music.
5: Vincent Pronk.
0: Yes, het is woensdag en we trekken er eentje open. We beginnen de woensdag lekker fout met...

0: Are you with me?
1: Last Frequencies back you. And are you with me? Op woensdag 6 mei, het is Vincent hier. Als een soort stand-in voor Lars Boelen. Die is er hopelijk morgen weer. En dat is wel leuk, ik heb even Jasmijn teruggebeld. Want Jasmijn, goeie avond. Jij hebt iets voor het eerst in je leven gedaan.
2: Ja, ik ben bij de Zwaluwhoeve geweest voor het eerst.
1: Ja, en dat is een sauna-complex, als ik het goed heb.
2: Ja, wellnesscomplex, ja. Ja. Het is inderdaad een heel luxe iets hier in Nederland. Dat wou ik heel graag een keertje doen, dus dat heb ik voor mijn verjaardag gekregen.
1: Nou, wat een leuk cadeau. Tenminste, als je ervan houdt.
2: Was er niet nog allemaal geweest. Ik had u dat teruggestuurd van, ben je al een keer zelf geweest dan? Maar nog niet dus.
1: Nee, ik nog niet. Nee, ja, ik ben daar toch te preus voor, denk ik. Het lijkt me heel ongemakkelijk om daar naakt rond te lopen.
2: Ja, maar het was niet een naaktdag. Het was een badpakdag.
1: Oh, oké, dat scheelt al iets. Ja.
2: Maar, dat was mijn eisen ook namelijk, hoor.
1: Maar was het voor jou ook de eerste keer de sauna?
2: Nee, het was wel de eerste keer. Nou ja, ik heb ooit wel in de sauna gezeten. Maar dat was op een vakantiepark. Maar dat was gewoon een losstaande sauna. Maar nooit zo groot. Nee, dit was voor mij ook voor het eerst.
1: En zou je het me aanraden?
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Ja, want het is hier een combinatie van sauna's en thermaalbaden. Dus dan heb je een kruidenbad of een zoutbad. En dat was een verwarmd zoutbad buiten. Nou, dat is echt met zulk weer als vandaag. Is dat echt een hele lekkere aanrader.
1: Ja. Je bent helemaal tot rust gekomen vandaag.
2: Ja, nou ja, het voelt wel een beetje als vakantie inderdaad. Ja.
1: Maar dan is wel de volgende stap natuurlijk om gewoon een keer zonder de badkledingdag te gaan, toch?
2: Nee, denk ik niet.
1: Weet je dat er niet in?
2: Nee. Ik denk dat het dan een ander soort van wellness plekje is, gewoon ergens anders in Nederland, en dan gewoon ook nog als steeds een badpakdag.
1: Ja, precies. Oké. Maar in ieder geval een lekker dagje gehad en morgen weer aan het werk, gok ik.
2: Nee, ik ben mijn zwangerschapsverlof. Ik heb nog even vakantie.
1: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, zeker. Dan hebben we toch rust komen dit.
1: Ja, precies. Dat doe je goed. Lekker zeg.
2: Dank u.
1: Ik denk dat je me hebt overtuigd. Ik ga toch een keer naar de sauna, maar dan wel gewoon op de badkledingdag.
2: Het lijkt me een heel goed plan.
1: Leuk. Nou, dan zien we elkaar daar, hè.
2: Is goed. Doei.
1: Tot daar.

Thomas Gray, Back Your Music en Rumors. Hey, we gaan iets doen. Ik heb een spelletje meegenomen van de zondagavond. Wij spelen Vincent's Telspel. Dit kan jou een mooie grote prijzen gaan opleveren. Want wij hebben hier een fantastische prijzenkast. En daar gaan we echt alles uit plunderen. Dat sturen we naar je op. Leuk spel, dit kan je overal meespelen. Waar je nu ook bent. Vanuit de auto, het kan op de bank, het kan tijdens je nachtdienst. Enige ding is, als je de tel maar niet kwijtraakt. Want we gaan tellen. De vraag is, hoe vaak tel je het woord O? O in dit liedje. Hi, nice to meet you too. Miles Smith ga je horen met Nice to Meet You. En hij zingt echt heel vaak... Oh, oh. Je kan pen en papier gebruiken, dat is misschien makkelijk. Misschien kan je op je telefoon meetellen of lekker uit je hoofd. Degene die het precies goed weet in te sturen in de Q-app... die wint dat bomvolle Q-prijzenpakket. Daar gaan we. Hoe vaak tel je O in de komende 3 minuten? Iedereen klaar? Tellen maar!

0: So easy, back you.
1: Nou, was het een beetje easy. Helga zegt, ik hoorde 20 keer oh in Nice to Meet You van Miles Smith was het. Miles Smith. 17 keer zegt Quinten, 19 keer zegt Nathalie. Maar dat was allemaal niet goed. Hey, Sarah, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Als eerst, hoe was jouw bevrijdingsdag?
2: Ik moest gewoon werken, dus...
1: Gewoon lekker een werkdag natuurlijk. Ja, geen officiële vrije dag. En nog laat wakker ook. Ben je wel klaar om naar bed te gaan zo? Of moet je nog de hele dag door?
2: Ik ben op weg naar huis. En als ik thuis ben, dan ga ik inderdaad naar bed.
1: Nou, lekker. Op de valreep nog even dat prijzenpakket binnenhengen, was denk ik zomaar.
2: Ja, nou ja, wie weet heb ik geluk. Ja. Heb ik goed meegeteld.
1: Heb je uit je hoofd zitten meetellen? Of heb jij je pen en papier gebruikt?
2: Nee, uit mijn hoofd.
1: Kijk, wat goed, wat goed. Het kwam vaak voorbij, bijvoorbeeld in dit stukje al... Ja. Nog een keer, ja hoor. Nou, ik ben heel benieuwd. Sarah, hoe vaak heb jij het woord oh gehoord dan?
2: Ik heb het in totaal 15 keer gehoord.
1: 15 keer, ja, we hebben dit meerdere keren te natellen hier. En 15 keer is helemaal goed! Je wint een bomvol Q-prijzenpakket. Komt je kant op.
2: Nou, superleuk.
1: Naar welke plaats?
2: Naar Ulft.
1: Ulft. Gaan we opsturen. Ik wens je een hele fijne avond. Hoi, hoi.
2: Doei.

Je hoorde No Scrubs. In de nacht alweer 10 over 1:30. Zo, normaal lig ik echt lekker te ronken nu hoor. Ik ga meestal 11 naar bed. Maar Vincent hier op de plek van Lars Boelen. Ja, mijn wekker gaat morgen wel echt wel weer vroeg eigenlijk. 10. Nee, nou, 9 moet ik zeggen. Ik moet nog een uur naar huis rijden. Al met al, het wordt een kort nachtje. Maar jij bent ook nog wakker aan de andere kant van de radio. Ik ben dan wel benieuwd, waarom ben je nog wakker? Want wat doe je zo laat wakker op woensdagnacht 10 over 1:30? Misschien ben je aan het werk. Misschien denk je, nou, ik kan niet slapen. Ik heb lekker de radio aangezet. Of je rijdt nog ergens een rondje voordat je gewoon lekker naar bed gaat. Laat even van je horen. Dat is toch even leuk. Doen we even gewoon de lijnen open. Bel even in. 0909-9596. Waarom ben je in godsnaam wakker om 10 over 1:30? Ik lijkt me leuk om je even te spreken. Je mag ook gewoon even een appie sturen in de app van Q-Music. Maar een beller is sneller, zei mijn juffrouw altijd op de journalistieke school. 0909-9596. Waarom ben jij awake tonight?

0: voor Jack, Sia en David Guetta bij Q Music Awake Tonight. Het is 12:15 en de vraag is vannacht, waarom ben je nog wakker? Bel even in 0909-9596. Leuk om je even te spreken, zeg ik ook tegen Linda. Goeienacht.
1: Hallo, goeienacht.
0: Linda, goeienacht. Fijn om te horen dat we niet alleen zijn. Jij bent ook nog wakker, zo laat.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en wat is de reden?
1: Ik speel bij het orkest de Marinierskapel, de Koninklijke Marine. En ik heb net een concert gegeven op de Amstel. Voor 5 mei een bevrijdingsconcert voor de koning, onder andere.
0: Zo, echt waar?
1: Ja, en ik ben nu weer terug naar huis. Dus ja.
0: Nou, wat een bijzondere dag voor jou. En hoe is het gegaan?
1: Ja, supergoed. Het was hartstikke leuk. Echt heel tof.
0: Ja, wat zag je de koning nog blij kijken?
1: Ja, ze waren lekker aan het zwingen.
0: Ja, maar dit is voor jullie natuurlijk dan wekenlange oefeningen geweest. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, ja we hebben gisteravond ook op de Dam muziek gespeeld, zeg maar voor de ceremonie. Mm-hmm. Bij de herdenking. En ja, de afgelopen 2 weken zijn dan ja, heel veel voorbereidingen met artiesten oefenen en zelf studeren. En ja, voorbereiden om gewoon. Ja, goed, dat kunnen we te performen, zeg ja. Maar.
0: En is er dan buiten dat optreden ook nog ruimte om even met de koning te praten? Of is het echt alleen dit doen en klaar?
1: Nee, ja, niet met de koning. Wel met wat artiesten trouwens, dat was ook nog wel leuk. Maar de koning die heeft eigenlijk alleen met onze dirigent en met Romano. Dat is mijn collega die op trompet heeft gespeeld gisteravond nog even gesproken.
0: Ah, oké. Maar de koning, daar mag je geen handje aan geven.
1: Nee, helaas niet.
0: Snap ik. Leuk Linda, leuke dag. Dankjewel voor het bellen. En slaap
1: ja,
0: lekker alvast. Dankjewel,
1: ja,
0: jij ook.
1: Fijne uitzending.
0: Doei, hoi. Lea, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Waarom ben jij nog wakker?
2: Ik ben Harry Potter aan het kijken.
0: Oh, welke van de tientallen?
2: Ja, ik ben nu bij de allerlaatste.
0: De allerlaatste? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben een van die mensen die niet zoveel met Harry Potter heeft. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop, misschien kan je me wel overtuigen. Kan ik een nieuwe hobby gaan vinden. Wat vind je er zo leuk aan?
2: Ja, ik vind het verhaal gewoon heel leuk. Het is heel pakkend. Maar ja, dit is ook de eerste keer dat ik het kijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het afloopt.
0: Oh, maar is het echt de eerste keer dat je überhaupt bent begonnen met Harry Potter?
2: Ja.
0: Dus heb je alles er doorheen gejast de afgelopen tijd?
2: Ja, ik ben gisteren begonnen.
0: Met aflevering 1, seizoen 1, film 1, wat is het?
2: Ja, de eerste film.
0: Oh, dat vond ik wel, die heb ik ook gezien. Dat is wel de leukste, dat ze toch door die muur heen lopen op het station ook.
2: Ja, true.
0: Zo, maar dan heb je echt een marathon gehouden thuis.
2: Ja, ja.
0: Heb je helemaal vierkante ogen nu?
2: Ja, zo voelt het wel.
0: Jij zal lekker slapen. Hoe lang moet je nog nu?
2: Ik moet nog ietsjes minder dan een uur en dan ben ik klaar.
0: Zo, nou, volgens mij vind je het wel leuk. Je houdt het wel goed vol.
2: Ja, ik hou het nog wel vol. Ik denk dat er nog gekomen, maar...
0: Ja. Nou, veel plezier nog.
2: Dank je wel.
0: Geniet van Harry Potter. Nog eentje doen? Even kijken. Je music, goedenavond. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Hans.
0: Dag Hans. Waarom ben jij nog wakker?
3: Ik ben net klaar met mijn werk. Ik ben nu onderweg naar huis.
0: Oké. Okay. En heb je toevallig nog een mogelijkheid om een keer een nieuwe telefoon te kopen binnenkort misschien?
3: Ja,
0: hoezo? Nee, ik denk dat je weer een car kit belt, hè?
3: Ja,
0: precies. Dan houden we het even kort. Het is een beetje moeilijk te verstaan, maar je bent lekker onderweg naar werk, onderweg naar huis van je werk.
3: Ja.
0: Nou, geweldig. Ik wens je nog een hele fijne nacht.
3: Dankjewel.
0: Dag Hans. Hoi, hoi.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: The who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you. All right.

Bij Q. Je hoorde nog even blijven. Het is bijna 1 uur. Zometeen de nummer 1 uit de top 40. Alex Warren komt eraan met Fever Dream. Ook Robin Schulz zo.

Goeienacht. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. En vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van de